Marcia Ball, Party Town. Room Full of Blues uit New England is een van de oudste bluesbands van Amerika. De band werd ooit lang geleden opgericht door bluesgitarist Duke Robillard. Tegenwoordig is gitarist Rick Fakin de leider en Phil Pemberton is de zanger. Room Full of Blues. In a Room Full of Blues.

Room Full of Blues. In a Room Full of Blues. Billy Branch, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij is de opvolger van de oude generatie Little Walter, James Cotton, Junior Wells, Carrie Bell. Hij heeft een eigen begeleidingsband, The Sons of the Blues. En dit komt van het album Roots and Branches. Billy Branch, Blue and Lonesome.

Billy Branch, Blue and Lonesome. Christone Kingfish Ingram uit Mississippi was 18 jaar toen zijn debuutalbum verscheen en de blueswereld reageerde verrukt. Buddy Guy noemde hem the next explosion of the blues. En ook nog wel uit het hart van de blues, uit Clarksdale. Christone Kingfish Ingram, Outside of This Town.

Chris Stone, Kingfish, Ingram, Outside of This Town. Shamikia Copeland uit New York was 18 jaar toen ze een contract kreeg aangeboden door Alligator Records. En intussen is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland de leading lady in de Amerikaanse blues. Americana-zanger Jason Isbell uit Alabama is de gitarist op dit nummer. Shamikia Copeland, Clotilda's on Fire.

Shamikia Copeland, Clotilda's On Fire. Harry Musquet had een aantal helden in de muziek. De Amerikaanse zangeres Carla Bonhoff, de Schotse band Del Amitri, David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears en de blazerssectie van Tower of Power. Maar de meeste bewondering had hij altijd voor Elton John, I'm Still Standing.

Elton John, I'm Still Standing. Curtis Salgado uit Portland, Oregon, was de zanger en de mondharmonica speler van de Robert Cray Band, Roomful of Blues en Santana. En na een levertransplantatie ging hij solo verder en hij is duidelijk blij dat hij alle ellende overleefde. Dit komt van zijn album Damage Control. Curtis Salgado, The Longer That I Live.

Curtis Salgado, The Longer That I Live. Elvin Bishop uit Oklahoma was de gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. En Charlie Musselwhite, dat is een beroemde mondharmonica-speler uit Californië. Zij maakte samen met pianist Bob Wells en gitarist Kit Anderson het album 100 Years of Blues. Elvin Bishop en Charlie Musselwhite, Midnight Hour Blues.

Elvin Bishop en Charlie Musselwhite, Midnight Hour Blues. Coco Montoya begon als drummer bij Albert Collins. En nadat Albert Collins hem gitaar leerde spelen, werd hij een groot bluesgitarist. Hij speelde ruim 10 jaar bij John Mayall's Bluesbreakers en hij heeft al 25 jaar een eigen band. Dit komt van zijn album Suspicion. Coco Montoya, You Didn't Think About That.

Oh Montoya, You Didn't Think About That. Tinsley Ellis uit Georgia is min of meer geruisloos een van de beste bluesgitaristen van Amerika geworden. Sinds zijn album Georgia Blue levert hij jaarlijks een topalbum af. En hij begint zijn helden langzamerhand te evenaren. En dan heb ik het over Jeff Beck en Eric Clapton. Tinsley Ellis, Ice Cream in Hell.

Tinsley Ellis, Ice Cream in Hell. Chris Kane uit San Jose is al 35 jaar actief als bluesgitarist. Hij heeft 20 albums gemaakt, maar hij wordt sinds kort pas echt serieus genomen, want hij trad jarenlang op in kleine clubs in Nederland voor een handvol bluesliefhebbers. Dit komt van zijn album Raisin Kane. Chris Kane, You Won't Have a Problem When I'm Gone.

Chris Kane, You Won't Have a Problem When I'm Gone. Guitar Shorty uit Texas was gitarist bij Ray Charles, Sam Cooke, T-Bone Walker en Guitar Slim. In 1957 verscheen zijn debuutalbum en Jimi Hendrix was een fan van hem. Dit komt van het album Barnacle. Guitar Shorty, Too Late.

Guitar Shorty, Too Late. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meilendorp en Johan Derksen. Bluesartiesten kunnen in Amerika nauwelijks leven van de muziek. Albert Collins kluste bij als bouwvakker. Willie Kent was in zijn vrije uren vrachtwagenchauffeur. En Toronto Cannon werkt als buschauffeur in Chicago. En 's avonds is hij actief in het lokale clubcircuit. Toronto Cannon, The Chicago Way.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het is alweer novembermaand, de donkere tijden van het jaar. Daar past de blues, denk ik, uitstekend bij. Van bijvoorbeeld Sean Pittman van Kurt Vile. Brent Cobb, Jeremiah Johnson, een nieuwe cd. David Bromberg, ook een nieuwe cd. Mick Clark, The Reverend Shane Amos. Een nieuwe van de Drive-By Truckers en misschien nog wel de Dirty Knobs. Maar we beginnen met bluesrocker Dave Fields, The Force of Will.

Echte stevige bluesrock van deze maand van Dave Fields. Titelstuk van de nieuwe CD Force of Will. Sean Pittman, daar heb ik wel eens vaker wat werk van gedraaid. Het is een man die uit Texas komt. Zijn eerste album dat was Blues from Dallas in 1996. En dit is ondertussen alweer zijn zesde album. Het is een EP'tje in dit geval. Zes nummers staat erop. Speed, Sound and Lonely. Sean Pittman met Finger on the Trigger.

Ja, dit is wel Texas Blues, zou ik het wel zeggen. Sean Pittman, Finger on the Trigger. Dit is van een nieuwe cd van hem. Ik dacht eerst dat het een EP was, maar het is een nieuwe cd. De cd Make It Right. Kurt Vile, een geweldige goede gitarist uit Amerika, die samen met John Prine nogal wat dingen gedaan heeft. Het waren twee mannen die goed met elkaar overweg kunnen. John Prine is dit jaar overleden aan corona, helaas. En Kurt Vile heeft een EP opgenomen met hem. Maar met nummers van John Prine eigenlijk. Dit is een van de bekendere nummers die ook wel opgenomen is door Carla Olsen bijvoorbeeld. Kurt Vile met The Speed of Sound of Loneliness.

Kurt Vile met een nummer van John Prine. Van de CD of van de EP Speed, Sound and Lonely. Speed of the Sound of Loneliness. Prachtig nummer. Mooie uitvoering ook. In dit geval met een akoestische gitaar. Terwijl Vile natuurlijk heel vaak zwaar elektrisch speelt. Nou, wat meer in de richting van de akoestische muziek is Brent Cobb. Een Americana-jongen die al een jaar of 15 denk ik aan de weg timmert. Recentelijk had hij vrij veel succes met zijn CD Providence Canyon. En dat bracht ook het oude werk van hem toch weer een beetje tevoorschijn. Nu 2006, een CD die dit jaar opnieuw uitgebracht is. De CD No Place Left to Leave, door van het titelstuk.

0: place left to go. De Americana kant van Harris Blues met Brent Cobb. Het titelstuk van zijn cd No Place Left to Leave. Oorspronkelijk uit 2006, maar weer opnieuw uitgebracht in 2020. Ja, uiteraard de coronacrisis die heeft ook veel gevolgen voor de muzici all over the world. Jeremiah Johnson, een voorbeeld te noemen. Een man die eigenlijk een nieuwe cd uit wil brengen. Maar die door alle ongemakken van de corona door niet aan toegekomen is. Hij heeft dat wel verwerkt in een nummer wat hij gemaakt heeft. Unemployed, highly annoyed. Ja, zonder werk zit is hartstikke vervelend. Maar daar heeft hij een hele mooie artistieke invulling aan gegeven. Deze man, Jeremiah Johnson.
1: Yeah man, now. Sure been a struggle now. Getting tight. What the hell going on with things?

tubs of on me. I need to get out of the place a little bit.

Unemployed, Highly Annoyed. Jeremiah Johnson met een, ja, eigenlijk een verduurd blik op een nieuwe cd die van hem nog uitmaakt kwam op het bekende Duitse Roof-label. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jimmy Vaughan. Een dubbel cd van Jimmy Vaughan kwam bij mij terecht. En dat is niet het nee-werk van Jimmy Vaughan, maar allerlei werk uit het verleden zou je eigenlijk kunnen zeggen. Onder de titel The Pleasure is All Mine. Het plezier ligt bij mij. Nou, de muziek die hij maakt, dat is hele mooie onderhoudende muziek. In dit geval draai ik een nummer van Jimmy Reed, I'm a Love You, in drie verschillende uitvoeringen. Eerst de versie van Jimmy Vaughan.

Jimmy Vaughan met I'm a Love You van de 9 cd van hem, de dubbel cd The Pleasure's All Mine. Het origineel is uit 1960 van Jimmy Reed. Het is de flipside van een van zijn bekendste nummers, The Big Boss Man. Uitgebracht toen een tijd nog op het Fiji label. Dat was een sublabel, zeg maar, waar de blues op uitgebracht worden. Het origineel, Jimmy Reed, I'm a Love You.

Heel kort nummertje eigenlijk van Jimmy Reed, I'm a Love You. Het is een eigen compositie van hemzelf en vandaag het nummer wat centraal staat in 3 keer is scheepsrecht. De eerste was van Jimmy Vaughan, de tweede van Jimmy Reed en de derde die is van Rod Piazza, een mondharmonica speler uit Californië die naar Chicago toegegaan is. En door in 2004 de CD For The Chosen Who maakte en zijn versie van I'm a Love You.

Wel grappig, drie versies van één en hetzelfde nummer. En de lengtes zijn ook allemaal verschillende. Het origineel van Jimmy Reed uit 1960 was een kleine 2 minuten. Het nummer, de uitvoering van Jimmy Vaughan, die was een kleine 3 minuten. En deze Lester, die van Rod Piazza en de Mighty Flyers, die was bijna 4 minuten. Maar allemaal, I'm a Love You. Dave Bromberg, een naam die de liefhebbers wel kennen. Want Dave Bromberg, die werkt aan heel veel opnames, werkte die met onder andere bij Bob Dylan. Ik dacht bij Nashville Skyline, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook bij werk van Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Jorma Kaukonen, Jerry Katsia. Nou, neem ze allemaal maar op. In 1972, toen debuteerde hij al, bijna 50 jaar geleden, zeg maar. En recent kwam er een nieuwe cd van hem uit. En daarvan draai ik het titelstuk. Het is een nummer van Tommy Johnson, Bigger Road.

Jawel, Still Alive and Kicking. Dat is Dave Bromberg, de man die in 1947 geboren is in Philadelphia en een hele wereld, een hele weg van muziek achter zich heeft liggen. The Big Road, de titel van zijn nieuwe cd. Een nummer van de nieuwe cd van Mick Clark, die in zijn eigen studio opnemen is, de cd Big Wheel, en daarvan Snapping at Your Heel.

Snapping at Your Heel van Mick Clark van zijn nieuwe cd Big Wheel, Blues uit Engeland. Terug naar Amerika, naar een nieuwe cd van Reverend Sean Ellis Amos. Reverend Sean Amos, moet ik eigenlijk zeggen. Dat Ellis, dat is zijn eigen naam, die hoort er eigenlijk tussen. Geboren in 1967, een hele bijzondere geschiedenis heeft deze man. Zijn vader was namelijk uitvinder. Famous Amos, in Amerika is dat een begrip. Met chocoladekoekjes, kent iedereen het door zo. En zijn vader begon het door een shop met in Los Angeles met geld van muzikanten. En het werd een enorm succes. En de Reverend, die naam Reverend, heb ik erbij aangenomen, is een uitstekende blueszanger die nou een nieuwe cd gemaakt heeft. En misschien wordt dit nou wel een keer een deurbraak voor hem. Wie weet het? Het is de cd Blue Sky en daarvan het nummer Troubled Man.

De Reverend Sean Amos van zijn nieuwe CD Blue Sky, het nummer Troubled Man. En de stem op de achtergrond, dat was de zangeres Ruthie Foster. De Drive-By Truckers, een band die ooit opgericht is, de Patterson Hoed al heel wat jaren terug, want ze zijn al toe aan de 13e CD. De 12e CD die kwam begin dit jaar uit, die Unraveling. En in die tussentijd is de hele wereld is natuurlijk veranderd. En ja, voor de band de. Ook de aanleiding, voor de Drive-By Truckers de aanleiding, een nieuwe CD uit te brengen onder de titel The New OK. Ja, wat is het nieuwe normaal, zeg maar, The New OK. En door van het nummer Sarah's Flame.

De Drive-By Truckers met een nummer van de NEE-CD, de New OK, het nummer Sarah's Flame. Compositie trouwens van Mike Cooley, niet van Patterson Hood, die veel materiaal schrijft, maar in dit geval van Mike Cooley. Het is Blues, de Rijnorre Lustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Martin Fulder. En we beëindigen met een nummer wat in deze tijd denk ik heel goed past. Het is een nummer van de Dirty Knobs, de band van de man die zoveel speelt bij Tom Petty, Mike Campbell. Dit is niet het nummer wat op de NEE-CD staat, maar die NEE-CD moet nog steeds uitkomen. Reckless Abandon, uitstekende CD, maar een nummer wat geschreven is, een beetje aan de hand van de huidige periode. Lockdown Part 2, The Dirty Knobs.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Boco werd opgericht door Richie Furey en Randy Meisner uit Buffalo Springfield. Maar toen dit nummer uitkwam, was Randy Meisner inmiddels al overgestapt naar de Eagles. Boco, a good feeling to know.

Coco, a good feeling to know. In de jaren 80 van de vorige eeuw was het plotseling afgelopen met de gladde countrysterren. De Outlaws werden populair met Willie Nelson en Waylon Jennings als boegbeelden. En in 1986 was er plotseling een nieuwe ster, de Texaan Steve Earle, Guitar Town.

Steve Earle, Guitar Town. De West Coast country rock sound werd jaren bepaald door de Eagles en zangeres Linda Ronstadt. En zij coverde een oude hit van de onovertroffen Roy Orbison, Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Het duo Dillard & Clark bestond uit Doug Dillard van de Dillards en Gene Clark, de zanger van The Birds. En ze namen een nummer op dat geschreven werd door Gene Clark samen met Bernie Leadon van de Eagles. En het nummer zou later ook gecoverd worden door de Eagles. Dillard & Clark, Train Leaves Here This Morning.

Hillett & Clark, Train Leaves Here This Morning. The Mavericks, dat was een band uit Miami met zanger Raoul Malo. En hij maakte een mix van honky-tonk, country rock, Latin en soul. En het resultaat was een indrukwekkende serie hits. The Mavericks, This Broken Heart.

The Mavericks, This Broken Heart. Charlie Daniels werkte volledig anoniem als session-gitarist in de studio's in Nashville, maar in het spoor van de Allman Brothers Band en Lynyrd Skynyrd begon hij een eigen band, de Charlie Daniels Band, en hij had een grote hit, Charlie Daniels, The Devil Went Down to Georgia.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trinity Lane van Lily Hyatt is het album van deze week. En ze zingt op haar album alle ellende van de afgelopen jaren van zich af. Dat moet een soort therapie geweest zijn. Ze durft zich in ieder geval kwetsbaar op te stellen. En dat heeft ze gemeen met haar vader. Lily Hyatt, see you later.

Lily Hyatt, See You Later. Merle Haggard opereerde vanuit Bakersfield, Californië, en Willie Nelson vanuit Nashville, Tennessee. En samen namen ze een nummer op van cultzanger Towns Van Zandt uit Austin, Texas. Merle Haggard en Willie Nelson namen ze een nummer op van cultzanger Towns Van Zandt uit Austin, Texas. Merle Haggard en Willie Nelson. Pension.

Merle Haggard en Willie Nelson, Pancho en Lefty. Het was een grote hit voor Elvis Costello, maar alleen de 50-plussers weten dat het origineel van een legendarische countryzanger is, No Show Jones, omdat hij vaak te dronken was om op te treden. George Jones, A Good Year for the Roses.

George Jones, A Good Year for the Roses. Baldemar Huerta uit Texas verbleef jarenlang in de gevangenis in Louisiana wegens het in bezit hebben van drugs. Maar hij was nog niet vrij of hij scoorde een grote hit. En op 2006 is de goede man overleden op 69-jarige leeftijd. Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights.

Freddy Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Nadat hij met Elvis Presley bij Sun Records in Memphis was begonnen, schreef de toekomstige vrouw van Johnny Cash een nummer voor hem, June Carter. En dat werd meteen een grote hit. Johnny Cash, Ring of Fire.

Johnny Cash, Ring of Fire. Tammy Wynette kwam uit Mississippi en ze was de koningin van de Smart Lab, van de tranentrekker. Met het volgende nummer had ze een nummer 1 hit in Amerika. In 1998 is ze overleden, ze werd 55 jaar. Tammy Wynette, Stand By Your Man.

Tammy Wynette, Stand By Your Man. Elvis Presley, dat was de king of rock'n'roll, maar hij kon alles zingen. Blues, soul, gospel, het maakte niet uit. En hij was ook een begenadigd countryzanger en dat bewijst hij met deze cover van Leon Payne. Elvis Presley, I Love You Because.

Presley, I Love You Because. Mary Chapin Carpenter, dat is een folkzangeres in het koffiehuis circuit. Dat is het alternatieve circuit in Amerika. Maar ze had plotseling twee hitjes. Quitting Time en Never Had It So Good. En toen nam ze een nummer op van Lucinda Williams. Mary Chapin Carpenter, Passionate Kisses.

Mary Chapin Carpenter, Passionate Kisses. Don en Phil Everly waren in de jaren 50 wereldberoemd dankzij hun close harmony rock. Maar hun ouders, dat waren ouderwetse country artiesten. Daar groeiden die twee jongens mee op en dat beheersen ze ook perfect. The Everly Brothers, I'm on my way back home again.

Avery Brothers, I'm on my way home again. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Fuller deed de techniek en Freek Medendorf die coördineerde de playlist. Als allerlaatste komt Dwight Yoakam aan bod. Honky Tonk Man.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is blimling de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Malvern Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take it back.

Geweldige nee CD van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen. Dion DiMucci, de CD Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een CD die hij maakt heeft met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landred. Nou, wie doet er allemaal niet in met? Het is een geweldige mooie CD. Tas Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn sporen al wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is zijn vierde CD die hij uitgebracht heeft, Busted Up, en daarvan Where Do We Go?

Das Crew, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heavy merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo gegaan. Live Will Humble You, dat was zijn Inoleste cd. En daar ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. En heeft toch maar een nieuwe cd gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokke de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zonen van Jack Hustings ook op slagwerk. Die cd, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was de getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Milford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD, I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Grimm. Tim Grimm is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd waar zo ongeveer de hele familie aan meetwerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie. Een compositie van Eric Taylor, de man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door aan met Tim Grimm met Joseph Cross.

Joseph Cross. He was raised on

je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, de nee CD Gone. Hele andere kost is die van Lea McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een, ja, een beetje gewelddadige omgeving zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen ze 11 jaar was. Maar desalniettemin, ze heeft zich er helemaal over in gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, ja, door wat voor omstandigheden ook, kwam ze in aanraking met een gitaarcompany. De Aptos Guitar Company. En dan ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd vrouw van doe eens een sessie met. Kwam met bluegrass in aanraking. En daarna, ja, is er door de muziek gegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een cd uit ontstaan. Die nogal bol stiet van drama en van ja, moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de moeite waard, want het is zeer doorleefd werk. Lea McIntosh van de CD Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Lia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson, maar daarna vooral bekend worden door B.B. King. In 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groepen worden. En 1 daarvan is wereldberoemd te worden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En daar moesten de studiomuzici van ingezet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's uit te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe cd die dit jaar uit te komen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson. Maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rockin' Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King uit 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwden het maar in als het origineel. Maar die woorden zijn in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat het op de plaat zit is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van QB and the Blizzards uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol gasten of fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert QB and the Blizzards met Rock Me Baby.

Live in de VARA-studio met een prominente rolveur Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cube in the Blizzard met Rock Me Baby uit 1974. En doorvuur B.B. King uit 1964. Naar aanleiding van het origineel uit 1959. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe cd van u te komen is. De cd Under Your Spell. We gaan nog een keer naar de cd van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

En dan ben je 82 jaar en kun je nog zulke geweldige muziek maken. Dion de Mutsi samen met Boss Kix van de nieuwe CD Stumping Ground. En daarvan I've Got to Get to You. Misschien de volgende aflevering van Hardy's Blues nog wel meer muziek van deze nieuwe CD van Dion. We gaan naar Canada. Daar komt ook goede muziek vandaan uit Canada. En dit is bijvoorbeeld de band The Honey Runners. Nieuwe CD die er nu te komen is. Het is hun debuut. Het is eigenlijk een Canadees duo die erachter zit. Het is een beetje, ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. Dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

Ja, toch wel prettige muziek dit, zeg. Gewoon de Honey Runners, een onbekende band voor mij althans. Dit is de debuut-cd waar ze met u te komen ben. Everything on Fire. Nou, dat, zo klinkt het ook wel een beetje. Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertel u nog even dat op 31 oktober, ten einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hafstegen in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam Band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer de muiten weer. 31 oktober, Hofstegen in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues, The Wasted Days.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Larry Davis uit Kansas City begon bij Duke Records in Houston. En hij werkte meteen met beroemde studiomuzikanten, pianist James Booker en gitarist Fenton Robinson. Dit is een opname uit 1969, maar in de jaren 80 werd deze opname pas ontdekt door de Amerikaanse radiostations. Larry Davis, I've been heard so many.

Larry Davis, I've been heard so many times. Laverne Baker liep een beetje op haar laatste benen. Haar carrière was min of meer voorbij. Maar plotseling stond ze 11 weken in de Amerikaanse hitparade met een bluesklassieker. Laverne Baker, CeCe Ryder.

Laverne Baker, Cissy Ryder. Evenals Bobby Bland en Johnny Taylor was Cici Hill ook een zanger die scoorde bij zowel de blues als de soul-liefhebbers. En deze cover van Roscoe Gordon is duidelijk voor de blues-doelgroep. Cici Hill, No More Doggin'.

Lucy Hill, No More Dogging. Benny King, dat was de ex-leadzanger van The Drifters. En hij was zeer succesvol als soloartiest. Hij begon met twee hele grote hits, Spanish Harlem en Stand By Me. Maar ook dit nummer stond 12 weken in de Amerikaanse hitparade. Benny King, I Who Have Nothing.

Benny King, I Who Have Nothing. Little Joe Hinton, dat was een ontdekking van platenbaas Don Robey, die een nieuwe Bobby Bland in hem zag. Maar zover kwam het niet, want na 4 hits was het afgelopen. Dit is een eigen compositie van Little Joe Hinton, Tired of Walking.

Little Joe Hinton, Tired of Walking. Solomon Burke uit Philadelphia was de eerste artiest voor Atlantic Records met een Southern Soul sound. Dit werd een grote hit, het werd net geen nummer 1 hit. Het nummer stond 12 weken in de Amerikaanse hitparade, maar het bleef op 2 steken. Solomon Burke, If You Need Me.

Solomon Burke, If You Need Me. Platenmaatschappijen storten zich opnieuw op de wat oudere nummers van de toen nog fitte B.B. King. Het Kent-label bracht een aantal nummers van het album Slow and Moody, Black and Bluesy opnieuw uit. B.B. King, Long Gone Baby.

King, Long Gone Baby. Doris Troy, dat was een achtergrondzangeres in de studio's in New York, maar ze stond plotseling 12 weken in de Amerikaanse hitparade als soloartiest. Het bleef overigens wel bij die ene hit. Daarna verhuisde ze naar Engeland, waar ze nog jaren actief was, en de Engelse Hollies hadden in Engeland een grote hit met een cover van dit nummer. Doris Troy, Just One Look.

Doris Troy, Just One Look. Jackie Shane, dat was een uitstekende zanger uit Los Angeles en hij maakte eind jaren 60 een paar schitterende platen voor Modern Records en Sue Records. Maar hij was blijkbaar zijn tijd vooruit, want hij kreeg nooit de waardering die hij verdiende. Jackie Shane, Stand Up Straight and Tall.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Learner van Griffin House is het album van deze week. En Griffin House is een singer-songwriter uit Springfield in Ohio. En hij kocht ooit zijn eerste gitaar voor $100 van een vriend. Intussen woont hij in Nashville en dat is al lang niet meer het country bolwerk van wel eer, want East Nashville is zelfs een verzamelplaats van singer-songwriters die niets te maken willen hebben met de country-industrie. Griffin House, Let My People Go.

Griffin House, Let My People Go. Chris Kenner uit Louisiana had een grote hit met I Like It Like That. En de voormalige gospelzanger scoorde met dit nummer ook weer een grote hit in Amerika. Maar de uitvoering van Wilson Pickett werd zelfs een millionseller. Chris Kenner scoorde met dit nummer ook weer een grote hit in Amerika. Maar de uitvoering van Wilson Pickett werd zelfs een millionseller. Chris Kenner.

Chris Kenner, Land of Thousand Dances. In Amerika kende niemand de Newports, maar een groep Belgische verzamelaars had de platen wel ontdekt en de Engelse Northern Soul scene hoorde dat en werd ook enthousiast. En via de Engelse discjockeys Damien Hewitt en Roger Bands werd deze plaat alsnog grijs gedraaid in Engeland. De Newports, Dixie Women.

The Newport, Dixie Women. Rufus Thomas uit Memphis begon als stepdanser. Later werd hij discjockey bij een zwart radiostation. En uiteindelijk werd hij zanger bij Stax Records. En dit was zijn grootste hit. En dit nummer werd gecoverd door de Rolling Stones. Rufus Thomas, Walking the Dog.

Rufus Thomas, Walking the Dog. Marvin en Johnny, dat waren Marvin en Johnny Perry. Marvin was altijd van de partij en Johnny was regelmatig een andere zanger. Maar het duo scoorde wel een hele serie top 10 hits. En ook dit werd een hit voor Marvin en Johnny. Baby, you're the one.

Marvin en Johnny, Baby, You're the One. Esther Phillips uit Texas verhuisde naar Los Angeles, want dan werd ze zangeres bij de Johnny Otis Show. En op dat moment durfde Ray Charles als een van de eerste zwarte artiesten een country album op te nemen. En toen durfde Esther Phillips ook een country nummer te gaan zingen. En dat werd een grote hit. En persoonlijk vind ik het veel mooier als de latere wereldhit van Engelbert Humperdinck. Want dat was kitsch. Esther Phillips, Release Me.

Esther Phillips' Release Me. Het was een hit van Clay Hammond, maar de componist Larry Perreault gebruikte de muziekband van Clay Hammond om een nummer zelf ook op te nemen. En dat deed hij samen met Tommy. En Tommy is blues- en soulzanger Tommy Bush. Larry en Tommy, You Got a Band.

Larry and Tommy, you gotta bend a little. Don Covey uit South Carolina begon in de gospelgroep en toen verhuisde hij naar Washington D.C. en daar profileerde hij zich als een begenadigd songwriter. Zijn nummers Seesaw werden een grote hit voor Aretha Franklin en dit nummer werd gecoverd door de Rolling Stones. Don Covey, Mercy, Mercy.

Don Covey, Mercy, Mercy. Vernon Garrett, dat was een lokale held in Los Angeles. En de A-kant van zijn single werd genegeerd door de radiostations. En de B-kant, een eigen compositie, werd wel gedraaid. En dit is die B-kant. Vernon Garrett, You and Me Together.

Vernon Garrett, You and Me Together. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. Een dag voor de opname van dit nummer overleed leadzanger Rudy Lewis van The Drifters. En daarom werd Johnny Moore gepromoveerd tot leadzanger. En het werd meteen een grote hit en ook dit nummer werd gecoverd door de Rolling Stones. The Drifters, Under the Boardwalk.

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang de beste muziek die jij maar kunt bedenken. Althans, die ik maar kan bedenken. Muziek van onder andere Lauren Anderson, Sunfold, Robert John and the Wreck. Muziek van Avi Gross Band, Alabama 3, The Wild Feathers en Debbie Bond. Ook muziek straks van Harlem Lake, die optreedt bij Hofstede in Grollo. We beginnen met James McMurtry, The Blackberry Winter.

James McMurtry van de nieuwe CD The Horses and the Hound. En door van het nummer Blackberry Winter. Man die trouwens ook al jaren bezig is. Deze man die in Fort Worth in Texas opgegroeid is, maar oorspronkelijk eigenlijk uit Virginia komt. En ooit ontdekt is op het Kerrville Folk Festival in Amerika, in de buurt van San Antonio. En dat, ja, dat heeft heel veel opgeleverd in dat geval. In dat geval deze nieuwe CD, de CD The Horses and the Hound. De Harlem Lake, dat is een band die vroeger de Dave Warmedam band heette. En die ooit speelde op Binnenblues in Grollo in november 2019. En ik had ze een jaar daarvoor ontdekt in Hoogeveen. Tijdens de bluesnacht in Hoogeveen. Leek me een geweldige band toen, dat bleek ook wel. Want ze hadden toen ook een nieuwe zangeres bij, Janne Timmer. Jonge mensen en een geweldig goed repertoire. Merk ook veel indruk. En gelukkig dat ze nou weer teruggekomen in Grollo op zondag 31 oktober. Dan speelt Harlem Lake bij Hofstegen in Grollo. En misschien speelt ze dan ook wel dit nummer, The River.

stevige muziek van Harlem Lake, de zangeres Janne Timmer. The River, dat is de single die ze uitgebracht heeft. En op 31 oktober dan bent ze te zien en te horen bij Hofstegen in Grollo. Lauren Anderson, dat is de volgende. Een zangeres, ja, die, ik weet niet of die al zo lang bezig is, maar het is wel een uitstekende cd die zij gemaakt heeft. Waarop ook Mike Zito, een bekende gitarist, die net een solo cd van u te komen is, Resurrection. Die speelt daarop met op die cd van Lauren Anderson. Love on the Rocks is de titel van de cd. En ze gaat Back to Chicago.

Stevige muziek van Lauren Anderson, Back to Chicago van de CD Love on the Rocks. Wat rustige muziek, die is van Sunfold. Een hele leuke band vind ik dan. Hele leuke band, Sunfold. De band van Jay Farrar, die ooit begon met Uncle Tupelo samen met Jeff Tweedy. 2 jaar terug gestunden ze op het Take Root Festival en misschien Dauphur ook al wel een keer, maar 2 jaar terug heb ik ze door gezien. Goede indruk, uitstekende indruk zelfs. Trouwens, over Take Root gesproken, 9 november dan is het weer zover. Take Root in Grunning, met een heel uitgebreid programma uiteraard. Melford Milligan, die ik vorige week draaide in Harris Blues, die speelde dan ook die op. Israel Ness is er. Carrot Caps, die speelde er, ook een hele goede. Courtney Mary Andrews, uitstekende zangeres, maar die moeten van holen. Jess en Malin, ook vind ik wel mooie muziek. Nou ja, kijk maar Zim. 9 november, Take Root in Groningen. En nou, wat er dan speelt, dat is dan onder andere, hij wilt weten, van de sfeer van Take Root 2019. Toen speelde de Sunfold en de van de Nee CD Electro Melodie, The Levy on Down.

blijft hele mooie, stemmige muziek en ook sfeervolle muziek van Sunfold, Jay Farrar van de NECD Electro Melody, het nummer The Levy On Down. Robert John en The Wreck, dat is weer wat andere muziek, zeg maar. Dat komt ook niet uit het zuiden van Amerika, maar uit het westen van Amerika. Dat komt uit Californië. Dat zit wat meer in de sfeer van, moet ik zeggen, een mix tussen Lynyrd Skynyrd en de Allman Brothers, maar dan net even weer wat anders. Robert John en The Wreck van de NECD Shine a Light on Me, Brother, het nummer Chicago.

Robert John and the Wreck van de CD Shine a Light on Me Brother, het nummer Chicago. Het is blues, door u erin hoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, in dit geval een nummer van McKinley Morganfield, oftewel Muddy Waters, uit 1948, het nummer I Can't Be Satisfied. En de aanleiding daarvan, dat is een cd van Sad Lee Jones. En Sad Lee Jones is een gitarist uit Amerika, uit Tulsa, Oklahoma. Tulsa, dat ken je allemaal. Geboorteplaats van Gigi Gale, maar ook van Steve Pryor bijvoorbeeld. Wat een mooi nummer over gemaakt is, Tulsa Time, compositie van Danny Flowers. Nou, grote hitte worden door Don Williams. Maar daar giet het allemaal niet over. Giet over de gitarist Sad Lee Jones. Door is een nieuwe cd van nu te komen, de cd Flathead. En daarop staat dat bekende nummer van Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

I Can Be Satisfied, of ook wel bekend onder de titel Trouble van Muddy Waters in de uitvoering van Seth Lee Jones, gitarist uit Tulsa. Niet alleen een gitarist, maar ook een man die gitaren bouwt en restaureert en herstelt. Dus een echte gitaarman. Maar zeg dat zijn spel wel wat lijkt op dat van Sonny Landreth, de gitarist die eerder bij John Hiatt speelde, maar ook heel veel solo dingen gemaakt heeft. Het origineel dat dateert uit 1948 van Muddy Waters. Het nummer wat er ook wel op liep, dat is het nummer Rolling Stone, ook van Muddy Waters. Zit dezelfde riff eigenlijk in. En daar heb de Rolling Stones hun naam weer aan ontleend. Rolling Stones namen het nummer trouwens ook op in 1964. Maar dit is de uitvoering uit 1948 van Muddy Waters.

0: decertified. And I just couldn't keep on. Well, I know my little old babe, she gonna jump and shout. That old train delayed me, Lord, and I come walking out. I'll be in trouble, I'll be all ruined by. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied. And I just can't keep on crying.
1: Het origineel van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters uit 1948. Nou, ook nog een derde versie uiteraard. En die is van een, weer van een heel ander iemand. Rory Gallagher uit Ierland. Geboren in 1948 in Ballyshannon en overleden in 1994. Dan veel te veel drankgebruik. Maar een echte bluesman op zijn Stratocaster. Afgeragde Stratocaster en een houthakkershemdje altijd aan. Geweldige muzikant, geweldige gedreven zanger. En dat hoor je ook wel in deze uitvoering. Die stiet op de CD Blues, die in 2019 uitgekomen is. Roddy Gallagher, akoestisch met I Can't Be Satisfied.

0: just can't keep from crying.
1: Drie heel verschillende uitvoeringen van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters. Het originele uit 1948. Je hoort net de versie, de akoestische versie van Rory Gallagher van zijn cd Blues uit 2019. En de aanleiding was de cd van de gitarist Seth Lee Jones, de cd Flathead. Drie keer I Can't Be Satisfied, oftewel Trouble. Van eigen bodem, dat is de band Dutch Vintage. Nou, de naam zegt het al, Dutch Vintage. In My Own Voice is de titel van de cd. Een band die bestaat uit Kim Berger, Paul Jonker, Ivo Wolfsbergen, Walter Gieling en Ruben de Ruiter. Vier man dus. Dutch Vintage en dit band met To The Max.

Dutch Vintage is dat. Ik zat nog even te lezen in het hoesje. Er staat een authorized copying, reproduction, rental, lending, public performance and broadcasting is very much welcomed. Nou, daar hebben wij aan voldaan. Deze groep uit Nederland, Dutch Vintage, met To The Max van de CD In My Own Voice. We gaan weer naar Amerika. De meeste waren komt nog uit Amerika. Vaak van hele onbekende artiesten. Althans, ik heb er nog niet van gehoord. Bijvoorbeeld de Evy Gross Band. De Evy Gross Band, een combinatie van een zangeres en een gitarist. En ja, die maakt samen met wat andere mensen best hele aardige muziek. Een paar jaar terug kwamen ze uit met Devil May Care. En nu ben ze uitgekomen met een nee-cd. Telltale Heart en door van Eye to Eye.

De Evie Gross Band uit Amerika. Op een nummer in Nashville. Till Tell Heart is de titel van de cd. Best een aardige cd. Alabama 3. Daarbij denk je aan Amerika. Ze zullen uit Alabama komen. Nou, dat is helemaal niet het geval. Want ze komt uit Engeland. Oftewel voor een deel zelfs uit Schotland, uit Glasgow. En uit Wales. Al wel een hele tijd bezig, want hun eerste cd die dateert al van voor de eeuwwisseling. Exile on Cold Harbor Lane, uit 1997. En de titel daarvan, Woke Up This Morning, die is een keuze als soundtrack, zeg maar, voor de tv-serie The Sopranos. Ik heb het nog nooit gezien, maar het schijnt heel bekend te wezen. Afgeleid dus van Alabama 3. Dit is van hun nieuwe cd Step 13, Every Time I See a River.

moon.

Het is een beetje muziek met een knipoog van deze Engelse band Alabama Tree, Step 13. Dat is het derde album alweer van deze groep. En als je dan hun bio leest, dan zegt ze ook van over hun muziek, zegt ze: A unique British absurdist twist on Americana. Nou, een beetje een Engelse kick, maar op een aparte manier op de Americana muziek uit Amerika. Alabama Tree. We gaan deur naar een band, The Wild Feathers. En dan zitten we weer in Amerika. Die hebben onder andere een live cd uitgebracht die in het Ryman Auditorium in Nashville opgenomen is. Maar ze hebben nu weer een nieuwe cd uitgebracht. Dat is een vierde cd, de cd Alvarado. En Alvarado, dat is een woestijnstadje in Californië. Bekend van de westerns van vroeger, cowboyfilms. Maar daar komt deze man helemaal niet vandaan. Dus die komt uit Minnesota, uit Madison, uit het oosten van Amerika. Maar wel goede muziek van deze band. De cd die heet Alvarado dus. En het titel of een nummer wat ik draai, dat is Another Sunny Day.

Ik denk dat deze man toch wel heel goed naar de Eagles geluisterd heeft. De band The Wild Feathers waren dit, maar hun background, dat kan wel eens in de sfeer van de Eagles liggen. De Close Harmony, gitaarwerk erbij, klinkt net zo. Alvaredo, dat is de titel van de nieuwe cd van The Wild Feathers. En ik draaide Another Sunny Day. We zijn aan het eind van deze bijna zonnige dag, maar nog niet helemaal. Harry's Blues is de volgende week weer. 31 oktober, houd het in de gaten, dan treedt Harlem Lake op bij Hofstede in Grollo. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een zangeres uit Alabama. Echt uit Alabama. Niet Alabama Tree uit Engeland, maar echt uit Alabama. Debbie Bond is zij. Een cd die heet Blues Without Borders en daarvan het nummer High Rider Blues.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Arthur Adams is een bluesgitarist uit Los Angeles. Hij was tevens de bedrijfsleider van het B.B. King Blues Café. En beide heren waren ook nog bevriend en namen samen dit nummer op. Arthur Adams en B.B. King, The Long Howl.

Arthur Adams en B.B. King, The Long Haul. Het is een compositie van gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant. En het werd een hit in Canada, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland, Engeland en Amerika. Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: way to
1: heaven. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Renee Austin, dat is een zangeres uit Californië. Ze stond al in het voorprogramma van Los Lobos. Tower of Power, Blues Traveler, Cap Mo en Delbert McClinton. En met hem nam ze een duet op. Renee Austin en Delbert McClinton. Pretend We Never Met.

René Austin en Delbert McClinton, Pretend We Never Met. Tesmin Archer, dat is een zangeres uit het Engelse Bradford en ze deed ervaring op in de bands Dignity en The Archers. Maar haar eerste solo single werd meteen een nummer 1 hit in Engeland en Ierland. Het eindigde 4 in Zweden, 5 in Zwitserland, 6 in Frankrijk, 8 in Nederland en 32 in Amerika. Tesmin Archer, Sleepin' Satellite.

Desmin Archer, Sleeping Satellite. Mighty Joe Young uit Louisiana begon naar een mislukte carrière als bokser, als bluesgitarist in het nachtclubcircuit van Milwaukee. Hij verhuisde naar Chicago en daar was hij de gitarist bij Billy Boy Arnold, Bobby Robertson, Otis Rush, Magic Sam, Willie Dixon en Jimmy Dawkins. Mighty Joe Young, as the years go passing by.

Mighty Joe Young, As the Years Go Passing By. Patti Smith, dat is een singer-songwriter uit New York. Ze komt voort uit de band Scandal. Ze had een relatie met Eddie Van Halen, maar weigerde zanger David Lee Roth op te volgen bij Van Halen. Intussen is ze getrouwd met de flamboyante ex-tennisser John McEnroe. En ze zong een duet met de drummer en zanger van de Eagles, Patti Smith en Don Henley. Sometimes love just ain't enough.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Thank God We Left the Garden van Jeffrey Martin is het album van deze week. En Jeffrey Martin is een klassieke Amerikaanse verhalenverteller. Hij zingt op een overtuigende en geloofwaardige wijze zijn zelf geschreven teksten. Jeffrey Martin, I Didn't Know.

Geoffrey Martin, I Didn't Know. Hamilton Loomis uit Galveston in Texas leerde het vak bij Joe Guitar Hughes, Johnny Copeland, Bo Diddley en Albert Collins. Hij is een bluesgitarist met een geheel eigen stijl en hij speelt absoluut niet de klassieke Chicago blues. Hamilton Loomis. No, no, no.

Hamilton, Loomis, No, No, No. Michael Bolton uit Connecticut weet zijn covers altijd nog emotioneler te zingen dan de originele versies. Het is iets wat pathetisch, maar het klinkt lekker en het is een commercieel succes, want hij verkocht al 75 miljoen albums. Hij heeft 41 hits, waaronder 9 nummer 1 hits. Deze cover van de Bee Gees werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada en 35 in Nederland. Michael Bolton, To Love Somebody.

Michael Bolton, To Love Somebody. Albert Cummings, dat is een bluesgitarist uit Massachusetts. Hij was de frontman van de band Swamp Yankee. Hij werkte al als bouwvakker, maar hij werd ontdekt op een bruiloft waar hij toevallig optrad. Albert Cummings, Say You Love Me.

Albert Cummings, Say You Love Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Soul Asylum, dat is een band uit Minnesota. En de band toerde regelmatig door Amerika met zanger Cyndi Lauper. Ze hebben intussen 19 albums gemaakt, 13 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. En dit was een nummer 1 hit in Canada, 2 in Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland, 4 in Duitsland en 5 in Amerika. Soul Asylum, Runaway Train.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vorige maand ben twee grote namen uit de Amerikaanse muziek, in ieder geval uit de alternatieve country muziek, bent overleden. En dan heb ik het over Jerry Jeff Walker en Billy Joe Shaver. In deze uitzending besteden we daar aandacht aan. Maar verder ook nog muziek van Jeff Tweedy, nee CD ervan, Cass Hawkins, Simon Kinney Lewis, The Smokewagon Blues Band en Paul Gillins. I Know When I'm Beaten.

Mondharmonica speelde uit Engeland, Paul Gillings, in 1993. Toen zette hij zijn eerste schreden. Toen won hij het wereldkampioenschap harmonica speelde voor de jongsten, zeg maar. Dit is van een nieuwe cd, van een elektrische cd. Want eben vorig jaar heeft hij ook een akoestische cd uitgebracht. Maar dit is van Invisible Prison, Paul Gillings, met I Know When I'm Beaten. De Smoke Wagon Blues Band. Dan denk je misschien dat dat uit Amerika komt. De Smoke Wagon Blues Band. Maar het komt uit Canada, uit Ontario. Er komt heel veel goede muziek vandaan. En dit is er een van. De cd is The Ballad of Albert Johnson. En het nummer Poor Man Blues.

Lekkere, gezellige, traditionele blues van de Smoke Wagon Blues Band uit Ontario, uit Canada. Van de cd The Ballad of Albert Johnson. De volgende man die komt uit Australië. En dat is een gitarist, Simon Kinney Lewis. En die een cd maakt heeft onder de titel Another Day in San Jose. Het is in, denk ik, alweer zijn 7e of zijn 8e cd. Hij speelde onder andere in de begeleidingsband van Chris Kane, een uitstekende blueszanger. Dus heeft goede referenties, deze Simon Kinney Lewis, met een nummer van Don Nix, Black Cat Moan.

Ja, Heavy Blues kun je wel zeggen van Simon Kinney Lewis. Het nummer van Don Nix. Black Cat Moan. Het ziet veel wat rustiger werk. Vorige week ook al een stuk van de draai. De nee cd van Robbie Ray. De cd Up and Down. Een beetje akoestische blues-achtige muziek. De 22, nee de 2020 Blues.

2020 Blues van Robbie Ray van zijn nieuwe cd Up and Down. Cass Hawkins is een blueszangeres die in Frankrijk woont, maar die afkomstig is uit Noord-Ierland. Hetzelfde gebied zeg maar als Van Morrison, uitstekende bluesliefhebber, bluesdame, die een nieuwe cd uitgebracht heeft, Memories Of. En die herinnering die bent vooral aan de grote mensen in de blues. Bijvoorbeeld de klassiekers, Bosé, over zingt. Nou, een van die absolute klassiekers is het nummer Spoonful van Willie Dixon. Hier is Cass Hawkins.

Spoonful. Ik zei al, de compositie is van Willie Dixon, maar de man die het beroemd gemaakt heeft in 1960, dat was Howlin' Wolf. En dit was de uitvoering van Cass Hawkins van de cd Memories Of. Het is blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van een man die op 28 oktober overleden is. Billy Joe Shaver. Een beetje een outlaw countryman zou je kunnen zeggen. Een man die het leven hard leeft heeft. Vulle muziek gemaakt. Maar ook nogal flink wat geweld door allemaal om me toe. Hij schreef een keer een recht voor de kop scheuren. Maar ik kwam er nog met weg ook nog. Billy Joe Shaver. Door is het nummer Tramp on Your Street. Titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993 is doorgaan. En de eerste uitvoering, dat is de bluesuitvoering van Little Ed and the Blues Imperials. Uw 2014 Tramp on Your Street.

De eerste versie van Tramp on Your Street van Little Ed en de Blues Imperials van de cd Contemporary Blues. Compositie dus van Billy Joe Shaver, de man die op 28 oktober overleed. En Little Ed en Blues Imperials, een man die al heel lang bezig is. Roughhousing, dat was zijn eerste cd of LP, denk ik zelfs. Ik weet niet precies wanneer. Van wanneer die is, 1986. En toen werkte hij nog gewoon in een auto wasserette. Billy Joe Shaver, man die overleden is in Waco in Texas. Een echte Texaan. Ja, ook wel een beetje zoals Texaan wel kunt wezen. Recht voor de raap en ook behoorlijk conservatief. En nogal schietlustig, zou kunnen zeggen. Maar de man die heeft ook geweldige muziek gemaakt. Stond onder de Americana-muzici was hij zeer bekend en zeer gewild, zou kunnen zeggen. Nou, de titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993... een van de meest bekende nummers van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Along.

Het origineel van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Een man die het leven hard geleefd heeft en op 28 oktober overleden is. Een man die de hand in de zaagmolen kreeg en de twee vingers eraf had en desondanks toch prima gitaar speelde. Zijn zonen verloren op 31 december 2000 aan een overdosis drugs en de heethoofdigheid van Billy Joe Shaver die bleek toen op dat moment eigenlijk ook, want hij pakte gelijk zijn revolver en wilde naar de dealer toe om hem gelijk ter plekke dood te schieten. Maar Willie Nelson heeft hem er toen nog van weerholden. De derde versie van Tramp on Your Street is van Bugs Henderson, een man uit Texas, een gitaarspeler uit Texas die in kleine kring geweldig bekend is. Niet zo heel oud geworden, 69 jaar is hij geworden. Bugs Henderson en de Shuffle Kings van de CD Have Blues Must Rock Tramp on Your Street. Hello.

waren de drie versies waren dat van Tramp on Your Street van Billy Joe Shaver uit 1993. Bugs Henderson en de Shuffle Kings, dat was de lessen die hij hoorde uit 2008 van de cd Have Blues Must Rock. En de eerste die was van Little Ed en de Blues Imperials uit 2014. Tramp on Your Street, een nummer van Billy Joe Shaver. Volgende nummer is ook van Billy Joe Shaver, maar in de uitvoering van een man die op 23 oktober, vorig maand dus, overleden is, Jerry Jeff Walker. Ook een hele bijzondere man, ook een beetje een outlaw country music man. Geboren in New York, overleden in Austin. Opgegroeid in de wereld van Greenwich Village met de folk singers. Phil Ox, Ramblin' Jack Elliott, Tim Hardin, Bob Dylan, dat soort mensen. Later kwam hij wat meer in de alternatieve country muziek terecht. En hij is vooral wereldberoemd geworden met zijn compositie Mr. Bojangles. Maar die straks, eerst Jerry Jeff Walker zelf met Old Five and Diamonds Like Me.

dat hij nog niet zo naar voren mocht komen. Want toen zij op een gegeven moment een concert gaf en er alles op de eerste rij ging zitten, toen werden die verwijderd, want op de eerste rij hoorden geen zwarten te zitten, maar er mochten alleen nog maar blanken zitten. Dat was de tijd waarin Nina Simone opgegroeid is. Opgekomen is. Nou, ze was een jazzliefhebber, bluesliefhebber, maar vooral ook klassieke muziek. Ze speelde heel graag Bach en Chopin. En haar uitvoering van Mr. Bojangles is geweldig. Nina Simone.

Nina Simone van de CD Here Comes the Sun uit 1971. LP was dat uiteraard nog. Met de compositie van Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. Die compositie die Murgum trouwens zeer welvarend, want dat leverde heel veel geld op. En zoveel dat hij er stil van kon leven, maar dat deed hij niet, want muziek was zijn leven. Nog een compositie van Billy Joe Shaver, man die geweldig veel mooie dingen gemaakt heeft en ook door andere artiesten zeer gewaardeerd weer. De Kinky Friedman bijvoorbeeld. Bob Dylan die noemde hem in zijn lied I Feel a Chance Coming On. Van het album Together True Life in 2009. En ook word ik een nummer van draaide van Bugs Henderson. Die noemde hem ook in een lied. Tekent dat de muziek van Billy Joe Shaver blijft voortleven. Hier een nummer van Billy Joe Shaver in de uitvoering van Will Hogan, When I Get My Wings.

Hoger met een compositie van Billy Joe Shaver, When I Get My Wings. Eerbetoon aan de beide grote mannen, Billy Joe Shaver en Jerry Devaughker, die allebei de vorige maand helaas overleden bent. Je hebt luisterd naar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Jeff Tweedy, nee, cd van Jeff Tweedy, Love is the King. Jeff Tweedy, de man van Uncle Tupelo en van Wilco. En dit is Opaline.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jackson Browne schreef het nummer en gaf het aan zijn buurman Glenn Frey. En vervolgens werd het de eerste hit voor de Eagles, maar 2 jaar later nam Jackson Browne het nummer zelf ook nog een keer op voor zijn album For Every Man. Jackson Browne, Take It Easy.

Jackson Browne, Take It Easy. Waylon Jennings was een van de pioniers van het outlaw movement in Nashville. De gladde glamour boys met een snik kregen plotseling concurrentie van de als ruige rockers ogende outlaws. Waylon Jennings, hij loopt vandaag eens een rode draad door het programma. I'm a Ramblin' Man.

Waylon Jennings, I'm a Ramblin' Man. Het nummer werd geschreven door Christine McPhee, de toetsenist en zangeres van Fleetwood Mac. En ze deed het voor het album Rumours. Het is gezongen door Lindsay Buckingham en het werd een top 10 hit in Engeland. En Christine McPhee schreef het nummer na haar scheiding van basgitarist John McPhee. Fleetwood Mac, Don't Stop.

Fleetwood Mac, Don't Stop. Waylon Jennings komt uit Little Feet in Texas en zijn eerste band was de Texas Longhorns. Vervolgens was hij discjockey in Phoenix, Arizona en in 1958 werd hij de basgitarist van Buddy Holly. Maar na diens overlijden begon hij zijn eigen rockabilly band, de Wailers, en dat leverde hem een contract bij RCA Victor op als soloartiest. Waylon Jennings, The Hunger.

Waylon Jennings, The Hunger. Zanger Tom Johnson schreef het voor het album The Captain and Me en het werd een top 10 hit in Amerika. In Nederland bereikte het nummer de 12e plaats in de top 40 en de Doobie Brothers namen het nummer in 1993 opnieuw op en toen werd het een top 10 hit in Engeland en een cover werd een hit voor de Engelse meidengroep Bananarama. De Doobie Brothers, Long Train Runnin'.

Doobie Brothers, Long Train Runnin'. Begin jaren 80 raakte Waylon Jennings verslaafd aan cocaïne en het duurde maar liefst 4 jaar voordat hij clean werd verklaard. En vervolgens trad hij toe tot de superband The Highwaymen samen met Willie Nelson, Kris Kristofferson en Johnny Cash. Waylon Jennings, Where Love Has Died.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Lifetime van Tip Jar is het album van deze week. En Tip Jar, dat is een Americana-project van het Brabantse duo Bart de Win en Ariane Knecht, die per project muzikanten inhuren. En dat leverde een serie mooie Americana-albums op. Tip Jar, Dreamer's Dream.

Deep Jar, Dreamer's Dream. Waylon Jennings kwam per toeval in Nashville terecht. Countryzanger Bobby Bear moest optreden in Arizona en hoorde de single Just to Satisfy You via zijn autoradio. En hij adviseerde producer Chet Atkins van RCA Victor Waylon Jennings te contracteren. Waylon Jennings hier samen met Willie Nelson, Just to Satisfy You.

Waylon Jennings, Just to Satisfy You. Zanger Eric Burdon schreef een protestsong tegen de oorlog in Vietnam voor zijn nieuwe Animals. En het werd de nummer 1 hit in Canada, 9 in Amerika en 7 in Engeland. En jaren later verklaarde Eric Burdon overigens dat het nummer eigenlijk ging over een wilde stapavond met Janis Joplin. Eric Burdon en The Animals, San Francisco Nights.

Eric Burdon and the Animals, San Francisco Nights. In de beginperiode in Nashville woonde Waylon Jennings samen met Johnny Cash in één appartement. En hij was er overigens zelden, want hij trad 300 keer per jaar op en bleef op de been dankzij de peppillen die hij slikte. Waylon Jennings, Whatever Happened to the Blues?

Waylon Jennings, Whatever Happened to the Blues. Het is nou de hit van Buddy Holly uit 1958, maar de cover van Linda Ronstadt werd een top 5 hit in Amerika. In Nederland eindigde deze single op 13 en in Engeland op 11. En later verschenen er ook nog covers van Bobby V, The Beatles, Danny Lane, Waylon Jennings en Paul McCartney. Linda Ronstadt, It's So Easy.

0: Linda Ronstadt, It's So Easy. Na het uiteenvallen van de superband The Highwaymen begon Waylon Jennings met Jerry Reed, Bobby Bear en Mel Tillis een nieuwe superband, The Old Dogs. Waylon Jennings, Looking Back Texas.
1: The only two things in life that make it worth living

Waylon Jennings, Looking Back, Texas. En Willie Nelson kwam ook weer eventjes langs op het eind, want die deed erg vaak mee met de platen van Waylon Jennings. Henry Gold uit Californië komt uit de band Brindle. En daar was Carla Bonoff de zangeres. Later werd hij studiomuzikant bij Linda Ronstadt, Art Garfunkel en Eric Carmen. En hij toerde als gitarist met The Eagles, Jackson Brown, James Taylor en Joni Mitchell. In 2011 overleed hij in Los Angeles. Hij werd 59 jaar. Andrew Gold, Lonely Boy.

Gold, Lonely Boy. In 1999 begon Waylon Jennings zijn nieuwe band, Waylon and the Waymore Blues Band. Met die band toerde hij 2 jaar onafgebroken door Amerika en in die periode nam hij ook nog de tijd om een album op te nemen met zijn vriend Willie Nelson, Waylon Jennings. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Waylon Jennings opnieuw met Willie Nelson. Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Het is een eigen compositie van Huey Lewis. Hij schreef het voor zijn album 4. En het werd een nummer 1 hit in Amerika en een top 20 hit in Nederland. En het nummer staat ook op de soundtrack van de film Back to the Future. Huey Lewis and the News, The Power of Love.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Alles in Texas is groter en beter dan in de rest van Amerika. De Lone Star State. Van oudsher een agrarische staat met geweldige ranches en gigantische hoeveelheden longhorns. Toen kwam de olie. Texas werd de rijkste staat. Enorme steden verrezen als uitingen van welvaart en expansie. Met als grootste Houston en Dallas. Het verleden werd opgeruimd en weggepoetst. De skyline verving de wijde horizon. Texas is de staat waar op 11 juli 1897 Blind Lemon Jefferson werd geboren. Hij speelde veel in Dallas, in Deep Ellum, samen met mensen als T-Bone Walker en Lightning Hopkins. Dallas, de boomtown van Texas, is niet de hoofdstad. Dat is Austin, meer zuidelijk gelegen. Een universiteitsstad die zichzelf graag Capital of Live Music noemt. Het centrum van de nieuwe bluesmuziek. Met bekende clubs als Antones, La Zona Rosa, Hole in the Wall en Liberty Lunch. Spetterende live music. Elke avond in en rond downtown Austin. Dan is het in Dallas rustiger. Hoewel...
3: Midden in Dallas met de trein op de achtergrond, de Amtrak trein op de achtergrond. Richt voor een tunnel. Staat bij, vlakbij een historisch gebouw op een historische plek, Harry.
4: Dit is de plaats waar John Fitzgerald Kennedy doodgestoten is, vermoord is door Lee Harvey Oswald. Tenminste, die wordt genoemd als de officiële dader. Die daarna weer doorgesloten is door de nachtclub-eigenaar Jack Ruby. Nou is dat niet de eerste president die in Amerika vermoord is. Er waren er al een paar anderen, zoals onder andere Lincoln, McKinley, Garfield. En hij was de vierde. Wij staan hier dan precies ook bij dat gebouw waar, aan Elm Street, waar op de zesde, vanaf de zesde etage die schoten dan zouden zijn afgevuurd. Door Lee Harvey Oswald.
3: We mogen in het gebouw zelf geen opnames maken. Nee, alles moest afgegeven worden.
4: Foto. Geen camera's mocht je meenemen. Nee. Zelfs moest je door een metaaldetector heen. En ik moest mijn sleutel en kommetje gooien. Ja. En toen ik door het ding heen was, kon ik er weer uithalen. Van, ja, heel streng bewaakt. Waarom weet ik eigenlijk niet. De man is toch eigenlijk al dood. Maar het schijnt een beetje dan toch een soort van... Ja, het ligt een beetje opgesloten in deze maatschappij. Als er al vier presidenten vermoord zijn. Ik geloof dat in Nederland dat maar één geweest is. Dat was Willem van Oranje door Baltus Ageras. Maar hier is dat dus al de vierde man.
3: Ja, toch dezelfde dag. Maandag 1 juni, dan loop je, of dinsdag 1 juni. Dan loop je door een pawnshop waar als hele rijden met geweren en vitrines vol revolvers en pistolen liggen.
4: Ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk veel wapens hier. Ook vrij gewelddadig, hoor ik wel in het weekend. In heel Texas waren er geloof ik weer een stuk of 5-6 man vermoord. Dat is natuurlijk ook een beetje een afspiegeling van deze maatschappij. Die aan de ene kant fantastische mooie dingen voorbrengt. Maar aan de andere kant ook een heel stuk evil, slechtheid, geweld.

0: is jouw indruk nou van Texas? Hier staande op Elm Street bij het monument van Kennedy.
1: Nou, Dallas, want daar praten we dus nou over. Dat is natuurlijk een... echt een rijke stad. Want als je dat zo hier de lucht in ziet gaan... dan kun je niet anders zeggen dan dat hier zit geld, zullen we zeggen, in Drenthe. Je moet geld hebben. En dat zie je, ziet niet alleen aan die grote gebouwen, maar je ziet ook aan de buurten. Alles is schoner, de huizen zijn groter. We zijn zo net in het Warenhuis geweest, waar je in Nederland alleen maar van kunt drummen. Ik meen ongeveer 300 winkels in een... met een kunstijsbaan erin en 3-4 verdiepingen.
0: Bioscopen, alles erin.
1: Daar kun je de hele dag zoet doorbrengen. Zonder dat je kunt eten. Je kunt echt alles doen. Je hoeft er helemaal niet meer uit. Ik weet niet of je er ook kunt slapen, maar anders dan hoef je van zijn leven lang dat dille gebouw nog weer uit.
0: Armoede is hier veel minder zichtbaar, hè?
1: Ja, en de gekleurde bevolking zie je hier eigenlijk ook niet. Of tenminste een heel weinig kleurling. Ja, veel minder als bijvoorbeeld in Houston, wat toch ook net zo'n grote stad is als Dallas.
0: Maar blijkbaar veel minder riek.
1: Ja, veel minder, ja. Veel minder. Het is een beetje een droevige plek hier toch wel. Ondanks dat de zon hier schijnt.
0: Je merkt het ook aan de mensen trouwens.
1: Ja, ik zeg daar mensen die naar die video kijken, zeg ik hier en daar een traan weg pinken. En die Kennedy, dat was een populaire man. En, ik kan me ook nog heel goed voorstellen, herinneren dat hij dood werd geschoten toen in 63. Ik was toen 22 jaar. En het is toch wel een cornerstone in de geschiedenis.
0: Een zwarte bladzij. Een
1: zwarte bladzij, ja. Black Pages.
0: Maar aardig is wel dat ze dat hier in Dallas niet echt wegdrukt.
1: Nee, dat museum, dat ziet er ook wel goed uit, het museum. Het is goed opgezet, heel strenge security en
0: Achter ons een heel merkwaardig gebouw.
1: Ja, een beetje...
0: Visualiseer dat eens een beetje voor de luisteraars.
1: Nou, het lijkt wel op een oud kasteel. Oud kasteel uit de... Een beetje op kasteel Haarzuilen of zo lijkt het. Uit de 15e eeuw of zo.
0: Typische Amerikaanse fake, hè?
1: Ja, het is... precies, ja. Dat is eigenlijk wel heel passend, ja. Meer kun je er ook niet van zeggen. Het is typisch iets wat... Het lijkt wel een beetje op Roodburg op de Tower, nagebouwde Europese middeleeuwen of zo.
0: Het moet historisch wezen, maar het stiet in de schaduw van spiegelglazen, torenplek.
1: Ja, enorme skyscrapers hier.
0: Ja.
1: Echt zo'n beetje als wat je dan ook ziet met die, dat is ook die skyline van Dallas. Van de bekende serie met die vroeger draaide op de Nederlandse... Buizen.
0: De Ewings.
1: Ja, de
0: olie-industrie. Die hier ook zeer rijkelijk aanwezig is.
1: Ja, en de
0: olie en geld, hè?
1: Ja, en kettle, ja.
0: Ja.
1: En toch ook Texas, de grootste bron van inkomsten is op het ogenblik niet meer de olie, maar toerisme. Dus dat is hier ook veel, ja. Toerisme.

0: ben je nou weer beland eigenlijk?
1: Je bent nooit de oude wat uit te vinden, merk ik. We lopen hier door Elm Street. Nou is achter het hele moderne Dallas met een grote kantoren en skyscrapers, is plotseling in een oude buurt waar oude fabrieken staan, is helemaal opgeknapt. En dat heet het West End. Nou, door dat West End lopen komen we ineens een bosbeeld van Buddy Holly tegen en ook een gitaar. Met een bordje erbij, Blind Lemon Jefferson. 33 jaar oud geworden, 1897 tot 1929. Een gitaar.
2: Suitcase.
1: En een suitcase en een busje erbij. Van de blinde man om wat in te gooien. En een bordje erbij waar staat dat hij hier gespeeld heeft, hoe oud hij geworden is en wat voor...
0: Was dit nou vroeger het bluesgebied van Dallas?
1: Ja, dit was het bluesgebied van Dallas, ja. Nu hoor je een heel ander soort muziek. En je verderop is country. Weer een eindje verderop speelt twee jongens met een Rhythmbox top 20 dingen. En ja, dit is een soort van vermaakcentrum wat ze probeert te maken. Een beetje in de alle Friends Quarter in New Orleans. Alleen, dit is helemaal tegen de skyscrapers aan. Een oud gebied, allemaal oude fabrieken. Die helemaal opnieuw tot een soort van uitgangscentrum zijn vermaakt. Het ziet er niet slecht uit, moet ik zeggen.
0: Ja, het is wel een leuke bestemming eigenlijk.
1: Het is een leuke bestemming, ja. Ja.
0: Voor dit soort oude fabrieken en zo.
1: Iedereen loopt hier trouwens bij langs, voorbij die gitaar.
0: Aan de overkant heeft trouwens nog wat staan.
1: Ja. Bob Willis. Dat was dan meer de country star.
0: We hebben het over de Texas Swing, ja?
1: Ja.
0: Bob Wills.
1: Ja, met zijn viooltje, hoed.
0: Ja. Ze geven toch een bepaald eerbetoon blijkbaar aan de muzikale wortels van dit gebied.
1: Er zijn dus mensen geweest die hier speelden. Buddy Holly, zie ik daar een bosbeeld van. Ja.
0: Mens Lipscomb, die heeft hier ook nog gespeeld, dacht ik, hè?
1: Ja, die ken ik niet.
0: Naam zeg je niks?
1: Nee.
0: Misschien kon je verderop nog wel tekenen.
1: Ja.
0: Laat maar stil op.
1: Nou, in ieder geval toch nog leuk dat ze hier aan Blind Lemon gedacht hebben. Dit is ook een plaats waar Thibaut Walker en dat soort mensen allemaal gespeeld hebben. Dus, dit was vroeger een bekende plaats met Duke Joints en zo.
0: Het zit een beetje tegen Deep Elm aan, hè? Dat is dan het oude uitgangsgebied.
1: Ja.
0: Dit is West End, Elm Street. En iets verder hierachter, daar heet Deep Elm. En dat is het van oudsher het uitgangscentrum.
1: Ja. Nou ja, dit is...
0: Het is wel een rare combinatie, het neonlicht en Blind Lemon Jefferson.
1: Daarachter een gebouw met ongeveer 70 verdieping.
0: Ja. De neon en de oldity, die raken elkaar.
1: Ja, hier wel, ja.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook wel, het is wel commercieel. Ik zie een heleboel grote tavernes met luide muziek, maar er zit niemand. Dus ja, misschien dat het in het weekend wat drukker is. Daar verderop zie je dan een gelegenheid, Hooters.
0: Een heel bekende club, ja.
1: Ja.
0: Hooters.
1: En hier rechts is Billy's Blues Bar of zoiets.
0: Ja.
1: Dus even kijken of dat ook nog wat gespeeld wordt. Maar het is meer als toch meer als je niet weet, dan, dan loop je er zo aan voorbij als het ware.
0: Ja, het grenst ook aan een hele grote weg.
1: Ja. Wordt van hier verkeer... kun je zo eigenlijk de Dallas Turnpike. Je kunt hier alle kanten op. Je kunt hier naar Austin. Je kunt naar Texarkana. En je kunt naar Boom toe. Je kunt dus van hier kun je overal naartoe.
0: Billy's Blues.
1: Ja, en hier tussen de gebouwen vliegen ook naar de vliegtuigen door. Want het is een vrij druk vliegveld, Dallas Airport.
0: Wel vrij hoog over en
1: ja.
0: Tussen de gebouwen deuren.
1: Billy's Blues.
0: Klinkt wat al te avontuurlijk.
1: Dat zien we niet.
0: Nee. Er stond een podium closer straks voor muziek, maar...
1: Dat is dicht. En er zit verder helemaal niemand.
0: Nee. Geen live muziek vanavond.
1: Geen live muziek. Well, there's one kind of favor I'll ask you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean.
2: And there's two white horses following me.

0: Ja, zo blijkt dat Bob Dylan zijn klassieken toch ook erg goed kent. Want het is een compositie van de man uit Texas, van Blind Lemon Jefferson. In een uitvoering van Bob Dylan, See My Grave Is Kept Clean.
1: Ja, dus Dylan die wist wel waar hij het vandaan haalde.
0: Ja, Highway 61, zijn die ook al
1: Revisited, ja, dus.
0: Ja.
1: Hij was later pas gekomen en die anderen die waren daar ver voor hem, die oude blueszangers.
0: Ja. En door, ja, dat was Dallas eigenlijk een beetje, behalve dat het verder een grote stad is met mooie winkels en al dat soort zaken. Qua muziek stelde een beetje teleur eigenlijk.
1: Ja, ze hebben daar gewoon een, waar nou Elm Street was, dat was vroeger dan ook een vermaakcentrum, maar dan natuurlijk heel klein, heel anders en heel veel armer. Waren ze nu dat Westend, waren ze heel, de grond aan het stampen, was een vermaakcentrum en, ja, in oude pakhuizen en dergelijke. Ik vond het wel mooi, het werd wel mooi.
0: Hmm.
1: Maar ja, qua muziek was er niet zoveel te vinden.
0: Nee, nee. Het beeld van Blind Lemon was er nog, maar dat was dan ook alles. Blind Lemon, die eind vorige eeuw al geboren is.
1: Ja, en die...
0: In Couchman.
1: Ja, en die zijn eerste opnames omstreeks 1926 maken, zeg ik, op de hoes van die van het stuk wat we van hem gedraaid hebben. Dat was Blind Lemon's Penitentiary Blues.
0: Ja, had ook wel eens in de bak zitten, blijkbaar.
1: Ja, en die op een hele vreemde manier aan zijn eind kwam, want hij... Ja, hij was al heel bang dat hij op een rare manier aan zijn eind kwam. En dat is ook inderdaad gebeurd. Want hij moest op een dag moest hij, toen hij al wat bekender werd. Want hij was de eerste bluesartiest eigenlijk die via de plaat grotere bekendheid kreeg. Moest hij in Chicago spelen en op een houseparty. Dat is nou tegenwoordig heel wat anders. Maar daar moest hij dus spelen. Maar hij moest ook terug met de bus, met zo'n grote Greyhound. En... hij miste die bus en het was midden, had je winter en ja, zo is Blind Lemon bevroren.
0: Ja, heeft hem voor eeuwig mist.
1: Ja.
0: De eerste stuk was trouwens van Ray Cooder in de buurt van de Sixth Floor, President Kennedy van de LP Boom Story. En ja, hij in Texas en in Dallas bent, dan kun je uiteraard ook niet met T-Bone Walker in, hè?
1: Nee, en daar wou we een stuk van draaien en dat heet... Dat is eigenlijk zijn bekendste stuk, hè? Elke bluesband die zichzelf een beetje respecteert, die speelt dat. Stormy Monday Blues, Aaron T-Bone Walker.

0: Op een warme vrijdagavond. Een hele warme vrijdagavond starten we bij de club Antones in Austin, Harry. En dat was heel wat aan de hand vanavond.
1: Ja, dit is de bekendste club van Austin. En veel buitenlanders en van alles wat. En iedereen die een beetje van blues heeft, die kent Antones in Austin. Nou, wij zijn er naar binnen gegaan en wij zagen eerst Lou en Barton. En toen werd al gezegd dat Clint Eastwood ook in de zaak was. Nou, het is een zaak nog kleiner dan Paradiso, de helft ervan of zo wat. Met een hele slechte belichting en een kleine backline op toneel en zo. Maar verder een zeer swingende aangelegenheid. Wij waren nog. Oh, er komt een hele grote limousine aan nu. Nog niet zo lang toen kwam opeens Clint Eastwood binnen. Dan zei ik, ja, wat doet zo'n man daar nou? En eerst kijk je gelooft dat niet en je gaat eens een keer 3-4 keer kijken. Maar dan blijkt ineens dat inderdaad die meneer, dat hij dat echt is. Een man van, ik weet niet hoe, in de 64 is hij nou. 64 is Clint Eastwood en die start daar ineens te kijken naar zo'n band, helemaal achteraf. Je loopt erop toe, je denkt van dit is hem niet, maar dit is hem, het was hem inderdaad. Ja, wat doet zo'n man daar? Nou, wij weten dat Clint Eastwood een enorme liefhebber is van muziek. Hij heeft onder andere het leven van Parker proberen te verfilmen enzovoort. Nou, die stond hier dus ook in Antones en wij zagen een zeer swingende band called Buckwheat. Nou, een fantastische band, Sadeco band. Er ging even wat fout met de techniek, maar verder is het een fantastisch goede band. En ja, het is hier toch een zeer aparte sfeer. Nu komt er een limousine aan en er staat allerlei vrouwen uit.
0: En toch wel even nieuwsgierig wie dat bent eigenlijk, hè?
1: Ja, en verder zit daar gewoon allemaal gewone mensen, net zoals als de Lustra en mij.
0: En een hele ontspannen sfeer eigenlijk.
1: Ja, ontspannen sfeer hier in Austin. Dan moet je zeggen dat Austin ontzettend, er is ontzettend veel te doen op het muziekgebied. Johnny Copeland speelt hier, The Meters. Sue Foley,
0: Little Feet,
1: Luan Barton, Little Feet, Taj Mahal, te veel om wat te noemen eigenlijk. Dit is dus eigenlijk wel de start van de muziek in de USA. New Orleans gaat daar voor door, maar als je dat hier zo eens bekijkt, staat van 400.000 mensen. Nou, dan moet ik zeggen dat draagt gewoon weg hier.
0: Ja, het is een gezellige stad. Het is ook een hele groene stad, hè?
1: Het is een mooie stad. Het is een groene stad. Het is de hoofdstad van de staat Texas. En die meneer Austin, dat was ook een belangrijke man in de.
0: Stephen Austin.
1: Ja, precies. Stephen Austin, dat was ook een aanvoerder.
0: Het wonderlijke is van dat het allemaal in een hele informele sfeer gebeurt hier zo.
1: Ja, want
0: het is maar een heel gewone club, Antones.
1: Ja, een toneel wat niet zo gek veel voorstelt. En
0: dat zult Bellevue in Austin kunnen
1: zijn. Ja, nou, minder nog zelfs. En een hele slechte geluidsinstallatie, eigenlijk niet 10 keer zo slecht als die van ons eigenlijk. maar de sfeer is toch fantastisch en zo. En het giet er geweldig om voor.
0: En deze keer is er een orenvullend publiek. Twee albums terug waren Jean Lacrant en ik waren hier ook. Nou, toen was er maar heel weinig publiek, toen was er een hele magere sfeer. Maar vanavond is het een goede belangstelling.
1: Ja, er zijn al wel zeker 300-400 mensen zo met elkaar. Ze lopen ook in en uit, hè. Dus er is een geweldige belangstelling hier.
0: Och, geen wonder natuurlijk, want aan deze straat, de Guadalupe Street, de Draw, zoals dat hier in Austin nu wordt, daar zijn een heel aantal clubs, Austin Outhouse, Hole in the Wall en Antones, dat bent dan de drie belangrijkste misschien wel, ja. Maar er zijn er nog wel meer. Dus geen wonder dat meest natuurlijk hen weer ingehoord.
1: Ja, het is een universiteitsstad, hè? Dat scheelt ook altijd aanzienlijk.
0: Het is toch een wonderlijke verschijning, hè? Zo'n grote limousine hier. Zo'n witte limousine.
1: Waarschijnlijk huurt van de stad ineens een stuk of, ik weet het ook niet, daar giet nou weer voort. En een heleboel mensen staat erin. Ik weet niet waar dat firma stelt, maar staat me ineens. Misschien kwam die naar Clint Eastwood kijken, maar die is alweer voort.
0: Ja, ik denk dat zijn man ook niet al te lang op blijft, want voor hij het weet, dan wordt hij weer anders geschud door allerlei mensen die hij zo kent iedereen, en interviewen.
1: Het is vrij donker daarbinnen en iedereen stond. Op een gegeven moment zag ik ook mensen kijken van is het hem wel of is het of niet. Ja. Daar maakte ik mezelf dus ook schuldig aan. En op laatst zag ik hem weggaan en toen geloofde ik echt dat het hem was. Ja, het was hem wel. Dus.
0: Toch een bepaalde aantrekkingskracht blijkbaar, hè?
1: Ja.
0: Goed, laten we weer naar binnen gaan door de muziek van Buckwheat Zydeco.
1: Ja, oké. Okay. Wow.

0: In de voorlaatste aflevering wordt de cirkel gesloten. Van Austin naar San Antonio, terug in Houston. Ruim 7000 kilometer door 4 staten. Op zoek naar de wortels van de blues.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen. Johan Derksen.

QB and the Blizzards, Checking Up on My Baby. De Texaanse gitarist Freddie King leefde het rock'n'roll leven en dat bestond uit optreden en drinken. In 1976 overleed hij aan een hartstilstand. Hij was slechts 42 jaar. Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? Have you?

Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? Bobby Bland uit Memphis had in 1961 zijn eerste top 10 hit in Amerika. Het nummer werd gecoverd door Van Morrison, The Righteous Brothers, Long Joel Baldry, Tom Jones, Bob Seger, Greg Allman en Solomon Burke. Bobby Bland, Turn On Your Love Light.

Bobby Bland, Turn On Your Love Light. Buddy Guy was de studiogitarist bij Chess Records in Chicago, maar met dit nummer wees hij tevens een goed soloartiest te zijn. Buddy Guy, My Time After a While.

Buddy Guy, My Time After a While. Eric Clapton en Duane Ellman leerden elkaar kennen in de band Derek and the Dominoes en even later namen ze samen een bluesklassieker op van Little Walter. Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World.

Eric Clapton en Duane Allman, Mean Old World. Milton Campbell uit Mississippi was een uitstekende gitarist en een goed blues- en soulzanger. Hij was ooit ontdekt door Ike Turner, maar hij overleed in 2005 aan de gevolgen van een beroerte. Dit was een top 10 hit in Amerika voor Little Milton, If Walls Could Talk.

Little Milton, If Walls Could Talk. Luther Allison was populairder in Europa dan in Amerika. En hij bleef na een optreden in Parijs daar dan ook jaren wonen en werken. Alligator Records haalde hem uiteindelijk terug naar Chicago, waar hij in 1997 overleed. Luther Allison, Luther's Blues.

Luther Allison, Luther's Blues. Cici Hill uit Texas had een hele brede doelgroep. Zowel bluesliefhebbers als soulfans kochten zijn albums. Hij overleed in 1984 aan gevolgen van een verkeersongeluk. Hij werd 49 jaar. Cici Hill, Down Home Blues.

C.T. Hill, Down Home Blues. George Thorogood uit Delaware, dat is een bluesrock fenomeen. En dit is het titelnummer van het album dat ruim 40 weken lang in de Amerikaanse albumchart stond. Er werden ruim 1 miljoen exemplaren van verkocht. George Thorogood, Bad to the Bone.

George Thorogood, Bad to the Bone. Robert Cray debuteerde in de jaren 70 toen disco de dienst uitmaakte en blues speelde toen geen enkele rol. Maar met zijn album Strong Persuader toonde hij aan dat de blues nog wel degelijk toekomst had. De Robert Cray Band, Smoking Gun.

0: De Robert Cray Band, Smoking Gun. Singer-songwriter Kevin Moore uit Los Angeles begon in het voorprogramma van Jefferson Starship en Bonnie Raitt en hij brak door naar zijn optreden in de tv-documentaire The Blues van Martin Scorsese, Cap Mo, Am I Wrong?
1: Am I wrong?

Cap Mo, Am I Wrong? Johnny Lang uit North Dakota had op zijn 12e al een eigen band en toen hij 15 jaar was verscheen zijn debuutalbum Smokin' en hij nam als teenager een nummer op van bluesveteraan Sonny Boy Williamson. Johnny Lang, Good Morning Little Schoolgirl.

Johnny Lang, Good Morning Little Schoolgirl. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Susan Tedeschi uit Boston is al jaren de zangeres van de Tedeschi Trucks Band, maar daarvoor was ze soloartiest met een eigen begeleidingsband. En dit is het titelnummer van haar tweede soloalbum, Susan Tedeschi, Just Won't Burn.

0: Harry's Blues, Tales from the Harp. Presentatie Harry Musquet.
1: Ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
2: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur is hij deze keer in Rotterdam. We moeten praten met een zangeres die in het Engels begunde en op het Nederlands overgestapt is.

0: Frederik Spicht, dan lopen we hier aan de Matenesselaan.
1: Ja.
0: En jij bent natuurlijk een echte Rotterdamser.
1: Ja.
0: Enkele weken geleden spraken we met Carrie, die kwam uiteindelijk uit Utrecht.
1: Ja, precies.
0: Dus we hebben nu een echte Rotterdamse.
1: Ja, je hebt nou de goede te pakken. 1957, Eudokia ziekenhuis. Het bestaat niet meer trouwens.
0: Nee. En wat voor gezin kwam jij?
1: Nou ja, mijn vader.
0: Arbeiders, of?
1: Ja, mijn vader was echt uit een arbeidersgezin. Maar dan zich een beetje opgewerkt, maar had nooit echt de ambitie om nou. Flink door te stoten, zeg maar. Als hij maar een beetje. Hij werkte voor een grote oliemaatschappij. Hij deed inkopen voor de schepen. Dus de bevoorrading en dergelijke, dat organiseerde hij altijd.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte ook. Heeft allerlei soorten werk gedaan voor een. Bijvoorbeeld een cosmetica bedrijf. Zo'n web, weet je wel, met dames met koffers. Die dan bij dames met koffers langs gaan. En dan...
0: Huisbezoeken of zoiets?
1: Ja, dat soort parties, zeg maar.
0: Van die Tupperware parties.
1: Nou, maar dan ging dat over make-up.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ze had ook nog wel wat andere dingen. Ze heeft ook naailessen gegeven. En ze heeft brailleboeken vertaald. Ze had wel, ze heeft wel het een en ander gedaan. Ze waren niet veel thuis, laat ik het zo zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb één volle broer van mijn vaders kant. En mijn moeder is daarvoor nog een keer getrouwd geweest. En die... uit dat gezin is één dochter en twee zonen gekomen. Dus ik heb twee halfbroers en een halfzus.
0: En begon de muziek een grote rol te spelen in jouw leven? Al vroeg, zou ik maar zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Nee?
1: Nou ja, één van mijn broers die draaide jazz... Take 5 en dat werk. En Dave Brubeck.
0: Deelder, hè?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld... hoe heet ze ook weer?
0: Ella?
1: François Zardy.
0: Oh ja, de Franse...
1: Dat hoorde ik naast mij in de kamer dan, weet je wel? Dat soort werk.
0: Tous les garçons et la vie.
1: Fille de Monage. Je promène dans la rue de Paris.
0: Ja.
1: Nou, die singeltjes weet ik wel, toen hij wegging heb ik die allemaal genomen. Want ik had zo'n klein pick-upje. Maar mijn andere broer, Jaap, dus zeg maar degene, mijn volle broer, die ging de Golden Earrings kopen.
0: Ja.
1: En de Beatles en de Stones. Dus zo ben ik te lang. En dan ging ik singeltjes overkopen, kan ik me wel herinneren, voor een kwartje of zo. Dus ik kreeg zo langzaam zeker wel wat muziek. Maar ik ben eerlijk gezegd, heb ik zo een brede interesse gehad altijd, dat ik me daarna nooit echt op toegespitst had om dat te gaan doen. Het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen.
0: Want ik herinner me jou van heel veel van vroeger, van I've Got The Bullets.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ik bedoel... Wij zijn een Rotterdamse band, hè?
1: Ja.
0: Echt allemaal Rotterdamers.
1: Ja. Ik zat zelf op de kunstacademie. En toen was ik eigenlijk al een beetje begonnen met muziek te maken. En toen... Weet ik wel dat er was... Exit had je hier vroeger natuurlijk.
0: Ja,
1: het paradiso van Rotterdam als het ware.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het er niet meer is, vind ik nog steeds. Het is altijd wel een goed sfeertje.
0: Bij de Euromaster.
1: Eendrachtstraat was het.
0: Ja.
1: Nou ja, daar kwam ik heel veel. En ik kende een paar mensen, waren vrienden van me. Die hadden een band met Paul Vink bijvoorbeeld. Die zat erin, de Health Band. En toen weet ik wel dat ik op een dag zei van... Nou, wil jij met mij tegen Peter van Gameren... Toen de tijd ook de gitarist geworden van de Bullets. Wil je met mij niet een band beginnen? Daarvoor had ik al wat andere dingetjes gedaan. Een soul cover bandje gezeten. En toen ben ik zelf gaan schrijven met Peter samen. En toen kregen we vrij snel eigenlijk een top 40 notering. Nou, toen was het gebeurd, hè, zeg maar.
0: Ja, een andere band. Je hebt nog een andere band gespeeld ook. Girl Named Johnny.
1: A Girl Johnny, ja. Dat is dan weer daarna geweest.
0: Ja.
1: Met Erwin van Lichten.
0: Oh ja, Erwin die met Julia Logo.
1: Juist.
0: Aardige jongen.
1: Ja. En, maar ja, dat was in de tijd dat net die dance en die house hele erge opkomst had. Dus dat betekende natuurlijk ook dat je... Ja, het was moeilijk. Dat hele clubcircuit lag op zijn gat toen de tijd, weet ik nog wel. Dan was het geen duppie. En toen dacht ik, nou, ik stop er maar weer mee. Toen dacht ik, ga ik solo. Dat was eigenlijk toch al iets wat solo project. Maar ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin blijkbaar.
0: Ja, dat kan ik me wel weer voorstellen. Dat heb ik ook, ja. Een soort van, mijn band is eigenlijk mijn huis of zo.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja. Het is enorm fijn als we dan weer weg zijn met elkaar. Dan ben je eindelijk thuis, denk ik dan altijd.

0: Hoe kwam je erbij om het Nederlands gaan zingen? Want het is natuurlijk wel een trend, hè, op het ogenblik. Iedereen zingt het Nederlands.
1: Ja, ik weet het. Ik was eigenlijk ook nooit van plan geweest, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurde was dat Huub van der Lubbe mij belde. Want er was zo'n Konamis. Konamis had iets georganiseerd met teksten van bekende tekstschrijvers. En dan mochten allerlei componisten muziek opmaken. En één liedje, dat hart kan dat niet aan, dat was dan blijven hangen ergens bij hem. En dat vond hij toch wel goed geworden. En toen zou het op het Songfestival gaan doen. Maar die hadden net hun eerste cd uit. En toen had hun management, geloof ik, gezegd dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk toch ook een beetje gekker.
0: Ja, ik zag je nog in een jury zitten.
1: Ja.
0: Hoe kom je in zo'n jury terecht eigenlijk?
1: Word je voor gevraagd.
0: Ja? Ja?
1: Ja, en als je dan vraagt wie er nog meer zijn, en als dat gezellig is, dan wil ik daar wel gaan zitten.
0: Ja, Bart staat Boudewijn de Grote daar zitten.
1: Ah, heel serieus was die.
0: Ja, die had het vroeger volgens mij ook nooit gedaan. Of zo. Want ik ken Boudewijn heel goed.
1: Het is camp geworden, hè? Het is lachen, het mag weer of zo.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben toen dat liedje gaan doen omdat Huub het aan me vroeg. Want ik zei, nou ja, wat moet ik daar nou? Ik vond het zo'n onzin. Maar ja, ik had daar bepaalde voorwaarden aan. Namelijk dat ik het helemaal op eigen manier mocht doen. En ik had toen de tijd ook alweer een contract bij Peer Music, kan ik me herinneren.
0: Oh, bij Jacques van Dijl.
1: Juist.
0: Ja, daar zat ik ook bij, maar daar ben ik inmiddels al lang weg.
1: Daar ben ik inmiddels ook weg?
0: Ja, ja. En die steken alles in hun eigen zaak, weet je. Ja, dat weet je ook al lang.
1: Nou ja, dat is bij mij ook niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt. Maar goed, ik heb toen bedacht van... Ik had nog één platencontract namelijk bij hem. En toen dacht ik, wil ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ik wilde altijd heel graag in mijn leven een keer met een strijkkwartet werken. Want ik vond dat zo'n mooi gegeven. Ik vind het namelijk zo'n puzzeltje. Van vier van die trillerige apparaatjes. Dat intrigeerde me wel. Dus toen had ik een Engelstalige.
0: Viool, alviool, cello.
1: En tweede viool natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heb ik het toch gedaan. Dat heb ik gemogen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat plaatje deed wel een beetje. Niet echt dat je nou zegt, nou, het gaat helemaal geweldig, maar...
0: Dat was Engel, of niet?
1: Nee, dat was een Engelstalige cd. Die heette Con la Piccola Orchestra.
0: Oh, met het kleine orkest, ja.
1: Ja, ja, je bakt er wat van, ja. Nou, en dat, toen in diezelfde periode dat die uit was, of daar een tijdje daarna... Toen kwam ik met dat Songfestival gedoe. En dat ging... Ik kreeg gelijk een platencontract, maar dan weliswaar of ik het in het Nederlands wilde doen. En omdat ik het best aardig gedaan had, vond ik, en op mijn eigen voorwaarden mocht doen, namelijk met het kwartet, was ik ook een vreemde eend in de bijt, was ik opgevallen, wat natuurlijk eigenlijk het hele opzet van het hele verhaal geweest is. Want ik had nooit moeten winnen natuurlijk, want dan had ik in een jurk naar Birmingham gemoet.
0: Dan ben je de lul geweest, zou ik zeggen.
1: Ja, dat bedoel ik. Kortom, het is voor mij heel goed gegaan. Want toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven. En ik moet je eerlijk zeggen, het gaat alleen maar beter. Want ik heb nu net die Edison natuurlijk te pakken. En dat vind ik toch ook wel weer leuk dat ik die niet postuum gekregen heb.
0: Nee.
1: Dat had ook nog kunnen gebeuren.
0: jij zit...
2: En Giorgio, jij...
0: Ja, oké, man.
2: Prescott is goed.
1: Goeie stap.
0: Hey, jij bent ook het theater ingegaan. Wij doen dat al een jaar of vijf. Wat vind je daar nou van?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik vond het was een beetje noodzaak. Om te beginnen, als je met een strijkkwartet gaat werken, nou, dan kan je er vergif op innemen dat het een zootje wordt. Als het niet een beetje gestructureerd en rustig is. En ik had toen ook echt klassieke strijkers, dus dan...
0: Dat kun je in de clubs gewoon niet doen.
1: Kan eigenlijk niet, nee. Dus het moest er ook wel een beetje heen. Ja. En daarbij vond ik het ook, mijn naam in het

0: Dus het liep niet echt goed. Dus ik moest een soort nieuwe carrière beginnen, dacht ik. En ik kon toch niet zonder muziek. Dus toen ben ik de theaters gaan doen. En het ging elk jaar veel beter. Steeds beter. Maar toen kreeg ik pijn. Toen kwam ik terug naar pijn in mijn kont van het biervat. Weet je wel, waar je op zit. In de bezemkast. En nu ben ik, zeg maar, ik heb er nu 3 gedaan. Nighttown, Paradiso en Leeuwarden iets. Maar ik ben vergeten welke plek. En het gaat hartstikke lekker. Blij ik terug ben.
1: In het circuit.
0: Ja.
1: Maar jij je hebt nu gewoon weer een band. Dus,
0: ik heb weer een band, ja.
1: Zit Pieter van Boogaard daarin?
0: Nee. Die zit in... Pieter-Jan Kramer van de Boogaard.
1: Ja.
0: Ja, die zit erin.
1: Speelt die piano toevallig?
0: Ja, toevallig, ja.
1: Is die jongen van Double Brown of zo?
0: Dat weet ik niet. Hij komt een beetje uit de jazz, komt hij.
1: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
0: Want in de soundcheck krijg je dan altijd toch nog...
1: Speelt hij ook helemaal de orgel? Of?
0: Nee.
1: Oh nee, dan heb ik een ander voor. Dat is...
0: Nee. En er zit Henry van Bergen zit erin. Eigenlijk speel ik altijd met Hein Offermans op bas, maar die doet nu een tournee met Orkater. En dat zijn 80 voorstellingen en ik wilde toch niet op mijn gat zitten. Dus nu is Ivo Severijns van Herman bij ons. En dat was ook nou juist net weer even dat kleine stukje extra dynamiet wat er voor nodig was, denk ik. Want het gaat echt hartstikke leuk. En Jan van der Meij natuurlijk, niet te vergeten.
1: Ja, ja, Jan zat vroeger in Powerplay of zo, meen ik me dacht te herinneren.
0: En Vitesse natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. En het bevalt je wel. Heb je niet, kijk, wij hebben wel vaak het idee van... Omdat wij gewoon toch een soort van een eigen QB muziek spelen, weet je wel.
0: Ja.
1: Kreeg je toch vaak van, ja jongens, maar die muziek wordt toch in de kroeg thuis en zo. En, ja, dat gebruikelijke clichés natuurlijk. Hè, van,
0: ja, maar volgens mij is er echt een hele grote omwenteling gaande hoor. Hè, omdat dat popcircuit natuurlijk toch
1: moeilijk
0: is. Er zijn geen zalen meer. Steeds meer schouwburgen staan er voor open om bands te nemen. De Ering doet het tenslotte ook al, ik weet niet hoe lang. En dat is een pokkenherrie, dat is niet gewoon. Dus het kan best. En waarom zou je dat soort zalen exclusief houden
1: voor cultuur?
0: Voor cabaret.
1: Waar toch steeds maar geld bij moet en zo.
0: Ja, dus ik ben daar heel erg blij om. Maar ik moet zeggen, ik vond het heel leuk om te doen. En nu ik terug ben, was er maar één puntje waarvan ik dacht... Oh ja, ik ben er dan toch om 4 uur om een beetje goed te soundchecken. En je zit allemaal nog niet goed in het zadel.
1: Kunnen we hier ook door?
0: Daar gaan we in.
1: Ja.
0: En dan moet je toch tot 11 uur wachten. Met een volle ijskast.
1: Ja, dat is...
0: Dat is toch een minpuntje hoor, vind ik.

0: zei die dikke juffrouw, die dacht, zou die veel aardiger zo.
1: Nou, ik vind sowieso, die juffrouw is in de theaters achter de balie is altijd heel aardig.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is niet verkeerd. Alleen, ja, ze moeten af en toe eens wat weggeven, vind ik.
2: Want, ja, maar...
1: ja, zie ik al een pauzedrankje krijg je dan hier en daar nog wel. Maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Je bedoelt...
2: Nee, in theater, dan, daar zijn ze niet erg schuldig. Je krijgt, als je binnenkomt, één kopje koffie, meestal. En dat is dan wel. De rest moet je zelf in voorzien.
1: Nou, we hebben dan wel nog 1 jaar een catering meegenomen, maar die was zo goed. Dat moet je ook niet hebben, snap je? Dus dan begint het al met drankje vooraf. En dan een amuse hadden ze zelfs. En dan een soepje. En dan kreeg je nog een voortje. En dan kreeg je een hoofd. En dan daarna ook nog een toetje. En dan nog weer een drankje. Nou, we gingen als van die opgezette skippieballen.
2: Dan val je in slaap op de mail.
1: Ja, dat is niet te doen. Nee.
2: Dat wel dus
1: dat moesten, en daarbij het kostte ook nog wel wat ook, natuurlijk. Dus dat hebben we geskipt. Nu wordt het wel eens een pizzaatje of een... ja, je blijft toch een beetje zoekende dan, hè? Maar nu zit ik natuurlijk in een popcircuit weer. Dan krijg je weer fijn nassie uit een afwasstijl.
2: En dan zijn we,
1: ook geweldig.
2: En er zijn weer ijskasten die gevuld zijn.
1: Ja, dus ook weer wat minder eten.
2: Ja.
1: En de sambal zelf meenemen.
2: Ja.
1: Nee, het is echt een feest was het. Ik heb in Paradiso gespeeld. Ik voelde me gewoon ineens weer gewoon... Het leven of 10 jaar terug in de tijd ging. Of misschien nog wel langer. Ik heb mijn gitaar kapot gegooid. Want die deed het niet. Nou, heerlijk. Ik was de hoe op mezelf.
2: Ja.
1: Helemaal alleen de hoe gedaan heb ik.
2: Nou, jij bent echt een Rotterdammer. Waar lopen we hier eigenlijk?
1: Ja, nou, hier zijn we ingegaan omdat het hier iets rustiger was.
2: Ja.
1: Ik weet ook de straat naar de Jozeflaan of zoiets.
2: Ja.
1: En dan lopen we weer terug naar de nieuwe binnenweg. En dat is dan wel weer toch wel weer wat fijner buurtje.
2: Ja, daar heb ik heel vroeger nog in Tudor ooit.
1: Oh, ik ook.
2: Bij Theo Ploem.
1: Ja, dat was een goede club.
2: Ja.
1: Dan kwam je ook om een uur of pak weg, 7, 8 thuis.
2: Wij zouden daar een maand spelen, maar we hebben 3 dagen volgehouden. En die man die zei iedere keer onze versterker zegt, doe was meteen afgelopen natuurlijk.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik geloof dat hij nog wel bestaat, maar het zal alweer inmiddels wel 5, 6 keer van eigenaar veranderd zijn. Nou, en ik ben ook zo veel weg, dat ik kom ook bijna niet meer in de kroeg eigenlijk. Laten we zeggen, als je veel speelt, dan...
2: Ja.
1: Heb je al genoeg geconsumeerd voor de hele rest van de week, vind ik, in zo'n weekend. Je bent ook een dagje ouder geworden. Natuurlijk.
2: Ja, ik weet er alles van. Ik heb,
1: Spons moet ook weer iets wat inkrimpen, natuurlijk.
2: Ik ga tenminste nooit een avond voordat ik moet spelen naar de kroeg. Want dan heb ik het dan de dag niet meer.
1: Gebeurd, ja. Nee, dat heb ik ook, hoor.
2: En als ik 2 dagen moet spelen, drink ik die dag daarna ook niet te veel, weet je wel. Want dan wordt het...
1: Nee, dan moet je het langzaam opbouwen.
2: Een leidensweg, vooral in auto's met een kater. Dat vind ik heel verveel.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb toch ook wel last van stemverlies als ik te veel drink. En als ik in popcircuit helemaal, want alles staat toch 2 keer zo hard.
2: Ja.
1: Dus je moet het een beetje in de gaten houden dan. Maar zonder gaat niet, vind ik. Er moet ook wel wat bij gedronken worden.
2: Ja, ik vind ook wel, het maakt wel een beetje de boel los.
1: Beetje gezelligheid.
2: Ja. Oh.
1: Geen
2: nou, jij bent een echte Rotterdamse. Hoe is Rotterdam op dit moment? Ik bedoel, ik ken Rotterdam van heel erg lang geleden. Maar jij weet natuurlijk...
1: Ik kan je niet anders zeggen dan dat het alleen maar leuker geworden is. Want er is ook een beetje een eetcultuur ontstaan. Vroeger kon je eigenlijk nergens een leuk hapje eten of zo. Dat is nu toch wel veranderd. En er zijn ook... Ja, nog een aantal leuke cafés. Maar ja, ik zeg het al eerder tegen je. Ik heb toch weinig de neiging om er naar binnen te gaan. Laten we zeggen, ik heb de neiging wel. Maar om mezelf een beetje...
2: Woon jij midden in de stad? Of...
1: Nee, ik woon in Spangen.
2: Oh, in de Sparta?
1: Ja.
2: Uiteraard.
1: Om de hoek van het kasteel woon ik.
2: Daar waren mijn opa en mijn ooms altijd fan van. Daar heb ik ooit Stanley Matthews nog een keer gezien.
1: Ja.
2: Maar dat is in de oertijd. Je bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En zeker niet hoe dat tegenwoordig gaat.
2: Nee, dat vind ik echt
1: uit de hand gelopen gedoe is. Het gaat alleen maar over geld. En jongens van 18 jaar die multimiljonair zijn. En dat ze dan ook nog voetballen. Dat schijnen dan in India gemaakt te worden, die ballen.
2: Ja.
1: Dat het zo lekker goedkoop is. En dan denk ik, joh, als je nou een beetje vent bent, dan koop je toch voor een heel jaar ballen.
2: Ja.
1: Hè? Voor veel geld. Dat hebben ze zat tenslotte. Ik vind het een beetje een nare...
2: Ja,
1: naars aangekleefd.
2: Het is niet meer de sport die het was, gewoon. Nee. Voor gewone arbeidersmensen, makkelijk betaalbaar en een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon toch echt een, inderdaad een geldsport geworden.
1: Ja, is toch zonde eigenlijk.
2: Ja.
1: En al die jonge kereltjes die veel te veel geld hebben, dat gaat nooit goed.
2: Maar in Spangen, je woont niet boven het café zoals Carrie dus ongeveer?
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
2: Dat zou de kat op spek binnen zijn.
1: Ja, dus. Nee, maar overal waar ik wel in de buurt van een café gewoond heb, ging ik nooit naar dat café. Want ja, ik vind dat is te dicht bij huis, weet je wel. Ja. Daar moet je niet aan wennen, aan zoiets.
2: Nee.
1: Nee, want dan kom je waarschijnlijk nooit meer boven.
2: Nee, Carrie, die kan dan naar boven kruipen, zei ze.
1: Ja, je bent wel lekker dichtbij, ja.
2: Ja. Rotterdam, culturele hoofdstad, merk je daar nog wat van? Merk jij persoonlijk daar
1: van? Ik heb er wel wat van gemerkt. Ja? Want ja? Ik heb dan de openingsavond mogen doen. Want Paul de Leeuw zou dat eigenlijk doen, maar er is iets misgegaan wat betreft zijn uitnodiging daarvoor. Ik weet niet meer, geloof niet dat de BVD het er helemaal mee eens was of zoiets. Maar ja, misschien klop ik nou iets op wat niet waar is, want je hoort er allerlei verhalen over. En ik had op mijn cd een liedje staan over de stad. Dus ik was in één keer de afsluiter van de avond.
2: Ja, ik had de stad op je. Ja.
1: En het was leuk, want het zat helemaal vol met ambassadeurs en politici. En de koningin natuurlijk en de president van Portugal. En het was de koningin ging dan weg. Want eerst denk je als onzin, zo'n koningin, wat betekent dat nou? Waar ze de staat is dan toch wel grappig. Je ziet ook gelijk waar ze zit, want die grote helm. Zie je dan zitten, weet je. Nou, en die ging dan weg en dan moet iedereen blijven staan, want dat is dan protocol. En dan hoorde ik daarna nog een lied. Nog een lied.
2: Van
1: ik vond het geweldig. Vond ik het. Echt grappig.

0: Nee, het was heel leuk. En het is natuurlijk, ja, toch weer, het is altijd zo lastig. Als je niet een klein beetje televisie mee hebt af en toe, dan denken ze dat je eruit gestapt bent.
1: Ja, ja, ja, dat is...
0: En als je dan ineens weer televisie krijgt, dan denken ze dat je weer opnieuw begonnen bent ook. Terwijl je bent niet weg geweest.
1: Nee, nee, nee. Dat is het, de tijd gaat zo snel wat dat betreft, dat als je niet af en toe je kop laat zien, dan...
0: Ja, en dat is moeilijk, want er is niet echt veel op muziekgebied
1: natuurlijk. Nee, dan kun je gewoon af en toe bij Maart Smeets, heel, daar zijn wij geweest. En
0: ja, wij ook.
1: Barend en Van Dorp een keertje en dan...
0: Ja.
1: Ja, dan is het misschien...
0: Ja, Barend en Van Dorp, die hebben mij niet gevraagd. Daar ga ik toch eens wat over
1: Nee, vraag mij ook nog wat, maar goed. Als ze... Dan hadden ze ook maar aan moeten geven bij de politie, vind ik.
0: Oh ja.
1: En dat vind ik ook een beetje laf. Ze hebben altijd een grote mond over anderen. Maar ik vind dat je dan ook weinig geloofwaardig bent. Dat je zelf ook weinig geloofwaardig was. Maar dit terzijde.
0: Ik heb er wel eens een keer gezeten, moet ik eerlijk bekennen. Dat hebben ze me zelfs uitgenodigd om toen naar dat... Monaco zaten ze geloof ik toen de tijd.
1: Oh ja, maar met die voetbalrij toen.
0: Maar toen zat ik in een eigen vakantieplanning. En ik heb dat dus niet gedaan. En misschien is dat een beetje te scheve been geweest. Dat zou kunnen natuurlijk. Waar lopen we naartoe?
1: Nou, we lopen een stukje die kant op nog. En dan lopen we zo even terug straks. Moeten we hier... Oh, kunnen we gewoon oversteken volgens
0: ja,
1: mij.
0: Ja, dat hadden we gewoon moeten doen. Gaan we alsnog.
1: Uiteindelijk.
0: Het zou wel mooi het einde van een mooie uitzending zijn, hè?
2: Ja, onder de auto.
0: Als hij er nou onder ligt met z'n allen. Nee, ja, en ik, wat ik al zei, het is toch, want je vroeg wat is Rotterdam, het is gewoon leuk. Je kan nu overal een beetje leuk, gezellig gaan
1: ja,
0: eten.
1: Ja, en de kroegen zijn weer lang los, hè, hoor ik. Want ja. Peper die had toen een beetje toch de gewoonte om het wat sneller
0: te
1: dicht
0: knijpen.
1: Te doen.
0: Ja, ja. Het is weer open.
1: Ja.
0: Dus je kan ook als het wat later is hier nog gezellig wat nemen, maar ja.
1: Zoals jij al zei.
0: Behoed u!
1: Ja. En jij doet... Hoeveel theater doe je nou nog? Of is het bijna...
0: In september begin ik weer.
1: In september?
0: Wordt nu voor geboekt. Dan doe ik een stuk of 30.
1: Ja.
0: Meer is er niet uit te halen, geloof ik, toch? Alhoewel het in het begin iets minder was. En het leuke is nu wel dat die zalen dan ook vol zijn.
1: Ja, ja, weet
0: je. In elk geval een aantal uitverkopen, weet je.
1: Wij doen het 5 jaar. En het rare is dat de ene jaar wat meer is dan het andere. Als je een keer gehad hebt, dan is het volgende dat jaar erop weer iets minder.
0: Ja, dat is dan misschien toch weer tekort voor mensen. Daar willen ze er nog even over nadenken, een jaar of twee.
1: Ja, nee, maar die theaterdirecteur die nemen nooit elk jaar hetzelfde programma. Want er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel aanbod.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Want ook zelfs normaal zit in het theater.
0: Ja, even zitten.
1: Ja, en dat programma. Maar je hebt ook iets met Benny gedaan. Hoe was het eigenlijk?
0: Ja, dat was verschrikkelijk leuk. Ja, ik moet je zeggen, ik was eigenlijk altijd al fan van hem, maar... Ik werd gevraagd om dat duet te doen, want Ilse de Lange wilde niet. Ik weet dat zij eerder gevraagd is dan ik. Dat snap ik ook wel. Achterhoekers onder elkaar. En nou, ik vond het een enorme eer. Ik vond het heel erg leuk om hem te leren kennen. En ik heb verschrikkelijk gelachen met hem. Ja. En we hebben nog steeds contact.
1: Ja, hij doet ook op mijn laatste daddy mee. Dat is 35 jaar ons en zo. En ja, ik ben hier natuurlijk al heel lang. Ik vond het ook heel grappig.
0: Goeie gozer, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Echt mijn gouden hart. Ja. En een enorm gevoel voor humor.
1: Ja.
0: Want er zit ook... sommige mensen denken dat normaal plat is, hè? Dat het gewoon alleen maar heuken is. Heuken, ik zeg het ook niet goed natuurlijk. Want dat kan ook niet. Maar dan is er zo'n theatertournee, heet dan bijvoorbeeld Even Zitten.
1: Ja.
0: En dan hebben ze allemaal boevenpakken aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is gewoon toch altijd iets meer dan plat, vind ik. Het is leuk bedacht.
1: Een soort van Dalton-achtige...
0: Ja, heel grappig.
1: Manier. Ja, nou ja, Benny is natuurlijk ook... want dat weten een heleboel mensen niet. Die is natuurlijk wel decorschilder geweest vroeger voor Appel of zoiets. Voor de Amsterdamse...
0: Ja.
1: Maar hij werd daar niet serieus genomen op een gegeven moment, omdat hij dialect praatte.
0: Ja, dat krijg je.
1: Heeft hij een jaar daar gezeten en toen is hij dus weer opgekruist en toen... Want hij komt eigenlijk van de Aki, hè?
0: Wat is dat?
1: Dat is de kunstacademie in Enschede.
0: Oh ja, daar zat hij, ja. Ja, nou, hij schildert natuurlijk nog steeds zijn eigen hoesjes en alles.
1: Ja, precies. En dat deed hij eigenlijk heel goed. Want Huub van der Lubbe die vertelde mij dat hij toen al dingen van Benny zag die heel erg goed waren gewoon.
0: Ja, zeker.
1: En dat is eigenlijk wel grappig en zo.
0: Ja, ik heb hier zelf ook nog kunstacademie gedaan in Rotterdam. Netjes afgemaakt.
1: Hier zo ergens links. Wat is dit, Frederik?
0: Dit is, is een goede architectuurmuseum is het.
1: Oh.
0: Ja, het ziet ook heel erg architectonisch
1: uit. Bij de Schravendijk wel in de buurt. Ja, die is daar, hè, volgens mij. Of...
0: Nou, de Schravendijk wel is als je dit daar uitloopt rechts. Ja. En hier is de Martinesselaan natuurlijk.
1: En daar heb je dinges toch? De Boijmansverbeuning of niet?
0: Dat zit daar.
1: Dat zit daar, hè?
0: Ja. En Dijkzicht, Erasmus Universiteit.
1: Ja.
0: Ja. Het is mooi, die skyline natuurlijk, hè?
1: Dit ken ik dus niet. Dit is...
0: Daar zit Boymans van Beuningen, het bruine gebouw.
1: Ja, daarachter. Ja, daar.
0: Ja, dit is nieuw.
1: Ja.
0: Maar we hebben nu natuurlijk aan de overkant van het water, waar je normaal nooit kwam als Rotterdammer, want dan moest je geld wisselen en je paspoort meenemen.
1: Ja.
0: Maar dat is nu ook heel leuk aan het worden natuurlijk, hè? Want dan heb je dat Hotel New York en Hotel Rotterdam of Café
1: de oude gebouw van de hal.
0: Ja, dat is nou heel erg leuk opgeknapt.
1: Ja.
0: Fantastisch gezellig. Je kan er alles eten. En ook voor iedereen betaalbaar. Dat vind ik leuk. Je kan er helemaal uit je bol gaan met veel geld. Je kan er ook een klein hapje nemen. En dat is voor iedereen leuk. Dus het is een... Ja, sympathiek vind ik dat. Als dat kan. Snap je? En het ziet er mooi uit. Al die grote gebouwen. Manhattan van Nederland. Hè, wordt het al genoemd. Dus we zijn goed bezig hier.

0: Dus jij bent wel een beetje trots over Rotterdam.
1: Jawel, ja. Dat hoor je wel, toch. Ja. Maar ik heb ook niet dat bovennationalistisch, hoor. Ik vind de reden waarom je van je stad houdt, is omdat je er geboren bent. Ja. Dat het heel erg veilig voor je is. En het is natuurlijk een stad waar gewoon, ja, er was natuurlijk niks meer van over na de oorlog. Dus dat heeft tijd gekost om dat weer een beetje cultuur te geven, denk ik.
0: Ja, want ik heb hier rondgelopen, dat het, toen was ja, ik wel heel klein, hoor. Maar ik heb het gezien, ik weet het nog, dat het echt in puin lag en zo. Behalve Stadhuis stond er nog en een stukje van de Launenskerken.
1: Ja.
0: Dat was het. En mijn vader, die zei, voor de oorlog schijnt het een beetje zoals Amsterdam geweest. Zei,
1: ja, met grachtjes. Ja, ja. Natuurlijk. Ja. Dus daarom de stad zonder hart. Hè.
0: Ja. Sarkin, hè?
1: Ja.
0: Mooi beeld trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Nee, maar goed, die trots, dat is dan natuurlijk iets, omdat je het, je hoort hier thuis en je vindt het ook fijn om te zien dat het goed gaat. Dat je, het is leuk om te zien dat het mooi wordt. Daar heb ik wel gevoel voor. Ik vind het leuk dat het er leuk uitziet. Dat het niet, het is natuurlijk niet overal zo. Er zijn wijken waar je niet doorheen durft bijna van verdriet. Want ik woon al zelf in Spangen, dat zijn ze ook wel leuk aan het opknappen. Maar ja, het blijft toch wel een beetje, kan veel erger, hoor. Op Zuid zijn nog een paar van die wijken waar echt wat aan moet gebeuren. Maar goed, het is
0: maar
1: toch
0: wel. Dit is echt de oude volksbuurt, hè, Spangen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan gaan dan toch de meeste arme mensen, die komen daar terecht. En ook de etnische minderheden. Nou, dat wil ook wel eens nog eens wel eens misgaan natuurlijk. Die cultuurverschillen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog niet echt, ik zou best weg willen, maar ik heb er geen tijd voor. Want wanneer doe je dat, wanneer ga je dan weg? Dan moet je eerst wat anders zoeken en dan moet je weer tijd.
0: We moeten daar langer naar gaan.
1: Ja. Maar ik heb het er hartstikke naar mijn zin. Ik heb een best groot huis. Helemaal vijf hoog weliswaar. Dat is wat minder als je met iets zwaars naar boven wil.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het houdt je wel in conditie.
0: En je hebt geen, je hebt niet van ik moet hier weg of zoiets?
1: Nou, ja.
0: Soms?
1: Ik zou een huis met een tuin willen.
0: Ja.
1: Dat je de straat niet op hoeft als je naar buiten wilt. Want je hebt gelijk, ben je dan, weet je wel, dan moet je toch ineens je mond open doen. Als iemand iets tegen je zegt of je moet iets kopen of
0: ja,
1: dat zo met een eitje in de tuin. Zo'n beetje zo'n zonnetje, zo'n zonnestraaltje. 'S morgens, als je een beetje aan het bijtrekken bent. Dat zou ik wel willen. Makelaars, bel mij.
0: Nou ja, we zullen het. Jij, hoeveel dingen ga je dan nog doen in het andere circuit? Ik bedoel, dat is wel jammer, hè? Dat er eigenlijk zo weinig van die podia's meer zijn en zo.
1: Ja, dat is doodzonde.
0: Ja.
1: Maar wat wel weer heel veel beter gaat, en dat is ook de reden waarom ik toch dat circuit weer even in wilde, dat schijnen de festivals te zijn. Die zijn allemaal heel goed georganiseerd, geloof ik.
0: Ja.
1: Heb ik van horen zeggen. En nou, de meeste zijn er nog. Die zijn veel groter geworden. Dus dat loopt heel erg goed. En ik vind festivals spelen, vind ik rete gezellig.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Ja.
1: Ook als het regent. Hè, lekker in zo'n tent met z'n allen. Wachten, vernikkelen. Ja, ja, het gaat nooit meer over, hè. Als je er een keer aan geroken hebt, ben je gewoon de klos.
2: Je doet ook radio, hè?
0: Oh ja, ja. Daar hebben we dan niet over gehad. Was ik al een beetje.
1: Ik doe twee programma's.
0: Zijn dat muziekprogramma's?
1: Nee, helemaal niet.
0: Niet?
1: Nee, dat vind ik ook wel prettig.
0: Of is het meer human interest, of wat is het?
1: Nou, het ene programma heet Spicht zich, dat is wel een beetje human interest. Dan ga ik naar, nou, je kan het zo gek niet bedenken, dan weer naar misschien naar een museum of naar een hospice. Of naar een opening van een zeeaquarium. Of naar de aquariaten, dat zijn dan jongens die van vissen houden, maar die zitten alleen maar bier te drinken. Nou, dat vind ik toch wel weer heel erg komisch. Naar een boksschool ben ik geweest, waar mannen van 60, 70 jaar elkaar nog steeds elke twee keer in de week helemaal.
0: Lazerslaaf?
1: Ja, nou, dat vroeger, meestelijk.
0: Ik heb me nog herinneren, Odeon in de Couvernestraat.
1: Daar werd ook gebokst?
0: Daar werd gebokst, ja.
1: Oh, ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het er zat.
0: Het ongeveer tegenover het venster daar, weet
1: ja,
0: je wel.
1: Ja, ik ken het gebouw, ja.
0: Ja, ja. Dat was vroeger altijd boks. Ben van Klaver en zo. Jules Deel, ja, die weet er alles van.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, van Klaver, die bokste overigens ook op die school waar ik dat programma gemaakt heb.
0: En het andere programma?
1: Het andere programma is een inbelprogramma. Dat ga ik vanavond doen. Dat heet Met Wie. Nou, dan gooi je wat onderwerpen tegen de muur. En dan mag iedereen
0: zeggen
1: steen en been klagen. Want daar gaat het over het algemeen wel over, hoor. Dat kunnen ze goed hier in Rotterdam.
0: Ja, heel Nederland. Het was die talk radio ook. We hebben Wilm de Ridder een keer geïnterviewd, die zei, nou, het was niks anders dan elkaar uitschelden, klagen.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja. Dat is toch lekker.
0: Hij zegt, zet maar open en ze lullen wel.
1: Ja, dat was goed. Ik heb dat met plezier gedaan, heel lang. Samen nog een keer met Theo van Gogh.
0: Ja.
1: Heb ik nog net 3 jaar volgehouden, voordat we elkaar echt gek gemaakt hadden. Maar dat was heftig ook, hoor.
0: Nou, achter de hinkende hond aan.
1: Ja.
0: We zijn bijna weer aan het uitpunt van onze wandeling gekomen hier in Rotterdam. We zijn vlak bij Radio Rijnmond, waar Frederik Spicht ook werkt.
1: Dat moet
0: en dat allemaal ook nog naast de drukke bezigheden in de muziek.
1: Ja, maar ik moet het er toch ook nog steeds bij doen. Dat is natuurlijk.
0: En dat is een financiële kwestie of wat?
1: Ja, dat is een financiële kwestie. Ja. Mensen denken, want nu met zo'n beeldje gekregen en die koningin.
0: En je bent op de televisie geweest, nou die zal wel schatten
1: verdienen. Ja, en als je dan naar het café gaat, dan zit ook, staren ze hier allemaal hongerig aan.
0: Ja, van,
1: en dan ben ik ook nog niet te lullig om het niet gelijk te doen, maar het, is, het blijft toch op een of andere manier, als muzikant in Nederland, is het, of je moet helemaal bovenin zitten als een Borsato of zo. Of, zoals nu dat,
0: ik weet er alles van, de blues is ook niet echt een...
1: Ook niet een vetpot, hè?
0: Een major music. Maar goed, ik ben al zo lang bezig dat ik me er wel van kan redden. Maar goed, het zal nooit echt... Maar dat vind ik niet erg. Ik bedoel, ik vind het de moeite waard.
1: Als,
0: daar
1: maar,
0: gaat het
1: om. Als je maar door kan gaan,
0: als je
1: het
0: de moeite
1: altijd
0: maar waard vindt. Als je er maar achter staat.
1: Ja, dan ben je toch gelukkig als je mag doen waar je zin in hebt.
0: Op het moment dat je er geen zin meer in hebt, moet je eigenlijk toch onmiddellijk stoppen, vind ik dan altijd maar.
1: Vind ik ook. Ja. Maar volgens mij doen de meeste mensen dat ook, hoor. Want voor het geld hoef je het ook niet te doen. Dus. Dat is wel een liefhebberij nog steeds.
0: We zijn er weer bij Radio Rijnmond. Frederik Spicht, ik bedank jou heel hartelijk dat je ons, dat je jouw oor en jouw woord aan ons hebt gegeven voor de VBRO.
1: Nou, het was een aangename.
0: En Radio Drenthe. Ja. En ik wens jou natuurlijk heel veel succes.
1: Ja, ik jou ook.
0: Dan dacht je het maar om. Zo maar zeggen.
1: Goed. Ja. Veel succes, jij ook, oké?
0: Dankjewel, Freddy.
1: Jij ook, bedankt.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met zangeres Frederik Spicht, die was van I've Got the Bullets, de eerste band van Frederik Spicht, Riding the Same Road. Mijn hart kan dat niet aan, van Frederik Spicht, het songfestivalliedje uit 1998. Van de Leicester CD Droom, Rotterdam en Drinken. Tiet om weer te gaan met Harry's historie. En daarvoor weer een duik in het repertoire van Cuby en de Blizzards.
0: Goed, we zitten weer naar een tekst te kijken van een van de nummers van C plus B, QB, tegenwoordig ook genoemd. Je kunt het met een Q en een B doen, hè? Dat is heel modern, zegt ze. Maar waar ik het over wil hebben is over een paar teksten die ik geschreven heb. De eerste is Geronimo Weeps, dat is van de LP The Legend. En dat behandelt een beetje de thematiek van de Indianen. En daarop aansluitend eigenlijk Wondering Where the Indians Gone. En dat staat op de laatste cd uit Hotel Grollo. Waar het in Geronimo Weeps eigenlijk over gaat, is eigenlijk een Indiaan die naar de grote stad gaat. En die daar eigenlijk een beetje verdwaalt. En die daar allerlei dingen ziet die in de vrije natuur in Utah of zo niet voorkomen. Of ergens in Nevada of zo. En daar eigenlijk mee geconfronteerd wordt. En Ik leg het dan een beetje uit naar aanleiding van dat hij op een gegeven moment zijn rijdeken kwijtraakt. En want de Indianen rijden altijd zonder zadel, reden altijd zonder zadel. En met een deken op het paard. En als een Indiaan die deken niet meer heeft, dan raakt hij de kluts kwijt. Of hij kan geen paard meer rijden, zegt ze dan. Nou, naar aanleiding daarvan zet ik hem een beetje in de grote stad neer. En ik noem hem dan eigenlijk Geronimo, dat was een grote chief van de Apaches. Hè? En het kind moet een naam hebben, in dit geval in het verhaal. En die man die komt eigenlijk verkeerd terecht, hè? Daar gaat het eigenlijk over.

nou en nou daarop aansluiten, waarom zijn die mensen verkeerd slecht terechtgekomen? De titel Wondering Where the Indians Gone. En de tekst gaat een beetje zo van, toen ik op school was, toen zag ik wel eens plaatjes van Indiaan, weet je wel. De Proud Ones, de Geronimo en Sitting Bull, zou ik maar zeggen. Mensen die zich trots voelden, een trots volk, zou ik maar zeggen. En ik vond de veren van die pakken zo prachtig. En de boog en de pijlen en zo. En vroeger speelde je wel eens Indiaantje. Ja, dat was fantastisch. En they used to live in the Delta. In de Delta, daar had je de Choctaws. En bij Chicago, waar eigenlijk Chicago van afstand, het land van de uien. Ja, op een gegeven moment, dat zag je in die geschiedenisboekjes en zo. En daar zag je ze. Maar nu hoor ik eigenlijk niks meer van ze. Ik zie geen smoke, geen rooksignaal meer. En je leest niks meer over ze. En de grote vlaktes, daar zie je ze ook niet meer. En je ziet geen buffalo's meer bijna. Geen stampede, geen tomahawk en geen wigwam. Ik vraag me dus uiteindelijk af, in dat coupletje, waar de Indianen gebleven zijn. Hè? En waarom ze eigenlijk er niet meer zijn. En aan het eind wordt eigenlijk wondering where the Indians gone. They must have seen better days. Ze hebben waarschijnlijk betere tijden gekend, hè. En als je dan in de geschiedenisboeken kijkt, dan is er niks meer te vinden over die cultuur. Die is eigenlijk helemaal verdwenen. Geen rook, geen signaal meer, geen geluid. Maar het komt dan waarschijnlijk toch weer, waarschijnlijk met alle zekerheid. En wij en de huidige Amerikanen die noemen dat het land van de Founding Fathers. Zij vinden eigenlijk dat zij dat land gesticht hebben, maar het waren natuurlijk de Indianen. Hè? Dus de witte mensen die hadden ze een heleboel beloofd. En die hebben voor de zoveelste keer hun woord gegeven en gebroken. Zoals ze zo vaak doen. En nou, de Apaches en de Sioux, de Sioux, die zijn eigenlijk opgeborgen in achteraf plekken en vergiftigd met alcohol en hebben niets meer te vertellen. En toch waren dat eigenlijk de mensen aan wie het land toe behoren. En daar gaan die twee liedjes eigenlijk over. Hè? En daar zie je maar weer in van hoe het op een gegeven moment door de blanke mensen verruineerd is, zou ik maar zeggen.

0: Wat je dan ook nog kunt zeggen van dat er toch nog wel een heleboel mensen zijn die tegenwoordig er wat aan doen. Wij zijn toen in 1993 op een festival in Kerrville geweest in Texas. Waar een heleboel singer-songwriters en alternatievelingen mensen opriepen om iets voor de Indianen te doen. En er zijn er een aantal lui, Boots Hancock en zo, meen ik. En nog wat. En ook mensen als Eric Taylor en Ian Matthews, die zich toch. In Austin heb je zo'n scene die zich daarvoor inspant. Om die mensen daar wat beter te laten hebben. Want hier is onder andere Egbert Meijers daarmee bezig geweest, die er nog mee bezig is. En een beetje ondersteuning zou die mensen wel kunnen gebruiken. Want het is toch eigenlijk een grof schandaal dat er nooit meer een woord over gerept wordt. En dat deze mensen maar tot in de verste uithoeken van de Verenigde Staten zijn verdreven, zou ik maar zeggen. Daar gaan deze twee liedjes, Geronimo Weeps en Wondering Where the Indians Gone, die gaan daarover. Ik heb me dat lot wel eens aangetrokken, want ik vind het niet juist, laat het maar zo zeggen.
1: Kun je een beetje de vergelijking trekken met de Aboriginals bijvoorbeeld?
0: Ja, zoals in een heleboel plaatsen. Ik bedoel, de ellende in Afrika, dat komt toch ook grotendeels voort uit de onbedwingbare domesticering van dat soort mensen, of kolonisatie van de blanke mensen in de kerk en zo, dat soort dingen gebeurd zijn. Men heeft gewoon hun landen ingepikt en het voordeel daarmee gedaan.
1: Geronimo Weeps was dat van de LP The Legend en Wondering Where the Indians Have Gone. En dat was van de CD, de laatste CD, Hotel Grollo. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De Texas Gentlemen, dat is een groepje studiomuzikanten uit Dallas. Ze zijn al de begeleidingsband van George Strait, Ed Sheeran, Ray Wiley Hubbard, Joe Eli en Chris Christopherson. En ze namen het nieuwe album Texas Jelly op in de beroemde Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama. De Texas Gentlemen, Trading Paint.
4: 1, 2. You might think I'm a hillbilly.
5: I ain't.
4: That I drive a one-ton dually.
5: I can't.

The Texas Gentleman, Trading Paint. Charlie Lovin schreef het nummer in 1955 voor zijn eigen Lovin Brothers. Later verschenen er covers van The Every Brothers en van Gram Parsons. En in 1970 werd het nog een keer opgenomen door blueszangeres Etta James. When I Stop Dreaming.

Etta James, When I Stop Dreaming. Danielle Nicole uit Kansas City, dat is de voormalige Danielle Schnibelen, de zangeres van Trampled Underfoot. En ze heeft een nieuw soloalbum, Cry No More. Danielle Nicole, Someday You Might Change Your Mind.

Danielle Nicole, Someday You Might Change Your Mind. Will Hoke behoort tot de alternatieve scene in Nashville. De man heeft een prachtige oeuvre op zijn naam staan, maar is nog steeds een machinale artiest. Hij is veroordeeld tot de kleine clubs. Dit komt van het album Anchors, Will Hoke, Angels, Wings.

Will Hoke, Angel's Wings. In 1950 nam Red Perkins het nummer al op. Later volgden Sid Nathan, Earl Connolly King, Little Willie John, Arthur Prysuk en Tommy Tate. En dit is de uitvoering van Little Johnny Taylor, Big Blue Diamond.

Little Johnny Taylor, Big Blue Diamonds. Jan James, dat is een blueszangeres uit Michigan. Met haar partner, gitarist en producer Greg Calvert maakte ze het nieuwe album Calling All Saints. Is overigens ontdekt door het Nederlandse label Provoke, waar ook Joe Bonamassa, Beth Hart en Kenny Wayne Shepherd ondergebracht zijn. Jan James, Losing Man.

Jan James, Losing Man. De Beatles namen Anna van hem op en de Rolling Stones, You Better Move On. Maar Arthur Alexander coverde in 1963 een nummer van de singing cowboy Gene Autry. I Hang My Head and Cry.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Walking the Blues, een dubbel album met louter composities van Willie Dixon, is het album van deze week. En in 1958 nam de jeugdige gitarist Buddy Guy een nummer op van Willie Dixon. En dat zal geen toeval geweest zijn, want destijds was Buddy Guy de studiogitarist bij Chess Records in Chicago. Buddy Guy, Sit and Cry.

Buddy Guy, Sit and Cry. Het nummer is geschreven door Dan Penn en het was een duet van Farron Young en Margie Singleton. En daar hadden ze in 1965 een grote hit mee, maar later werd het ook nog een keer opgenomen door soul and blues zangeres Laura Lee. Chess Records bracht het niet uit, die vonden het nummer niet interessant genoeg, maar in de jaren 70 verscheen het plotseling op een onduidelijk verzamelalbum. Laura Lee, Another Man's Woman, Another Woman's Man.

Laura Lee, Another Man's Woman, Another Woman's Man. Het zegt heel veel over de smaak van de Nederlandse radiostations en discjockeys dat het album Encore van Anderson East volledig wordt genegeerd. En de singer-songwriter Nashville leverde werkelijk een topprestatie. Hij schreef de nummer samen met Chris Stapleton. Anderson East, If You Keep Leaving Me.

Davison East, If You Keep Leaving Me. Melford Milligan uit Austin, Texas, was daar heel succesvol met de band Storyville, maar daarna bleef al het succes uit. Hij maakte een nieuw album met gitarist Tyrone Vaughan, de zoon van Jimmy Vaughan. Het nummer is van Buddy Guy. Melford Milligan, Leave My Girl Alone.

sin.

Melford Milligan, Leave My Girl Alone. En deze zomer toert Melford Milligan door Nederland. En ik kan u hem van harte aanbevelen. Een uitstekende zanger. Vince Gill had in 1994 bijna een nummer 1 hit in Amerika. En dat lijkt me ontzettend frustrerend als je bijna nummer 1 hit. Want hij bleef op 2 steken. En in 2002... coverde bluesgitarist Little Milton dat nummer nog eens een keer voor zijn album Guitar Man. Little Milton, Whenever You Come Around.

Milton, Whenever You Come Around. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henri Knecht coördineerde de playlist. En onlangs draaide ik een nummer van het nieuwe album van Jimi Hendrix, Both Sides of the Sky. En er kwamen opvallend veel verzoeken om dat nummer nog eens een keer te draaien. Het wordt gezongen door saxofonist Lonnie Youngblood. Jimi Hendrix, Georgia Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drentse Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En aan de tafel zit hier Jan Vrielink. Jan Vrielink die een beetje de periode, het interbellum tussen Cuban and the Blizzards 1 en Cuban and the Blizzards 2. In die periode was hij manager in de 80e jaren. Een buitengewoon interessante periode en daarover praten wij met hem.

0: Van Morrison, live opname van de LP It's Too Late to Stop Now uit 1974. Jan Vrielink, dit is jouw eerste muziekkeuze. Hij zingt over oorlogskinderen, Van Morrison.
1: Ja.
0: De Belfast Boy. Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja, dat was ook de keuze. Mm-hmm. Zowel Van Morrison als Harry, oorlogskinderen. Harry was weliswaar 4 jaar ouder. Maar het typeert een beetje voor beide na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkelingsgang, de groeien op. En ze hebben een achtergrond waar ze niet voor gekozen hadden. En vervolgens ontwikkelt zich dat. Dus ik vond dit wel een leuk passend nummer. En bovendien vind ik ook wel overeenkomst tussen de manier van zingen van Van Morrison en ook Harry. Er zitten allebei impulsen in, er zit ook wat weerspannigheid in. Die overeenkomsten hoor je bij beiden.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om wie wel of niet zuiver zingt, maar het is meer even de intentie waarmee gezongen wordt.
0: Ja. Van Morrison, Jan Vrielink, jij bent bij QB and the Blizzards gekomen, of bij Harry Musquet eigenlijk, midden van de 80 jaren. Je bent zelf in Oud-Schonebeek geboren, 1950.
1: Ja.
0: Groningen gestudeerd, daarna heel veel dingen in de muziek gedaan.
1: Ja.
0: Maar hoe kwam jij in 1986 bij Harry Musquet terecht?
1: Ja, dat is wel leuk. Want een van de dingen die ik toen ontwikkelde, dat was het initiatief wat later de Stichting Port Drenthe is geworden. Mm-hmm. Begin jaren 80. Daar had ik een contract voor 2,5 jaar van, half 84, of begin 84 tot 86. Toen was dat afgelopen, voor mij althans. En toen ging ik om me heen kijken en ik was ook altijd al liefhebber van veel meer muziek smaken dan alleen maar pop en rock, dus ook blues en jazz. En op dat jazzvlak heb ik toen contact gezocht met de Stichting Jazz in Nederland in Amsterdam, in het Bimhuis. En van daaruit contacten gelegd, want ik wou eigenlijk in Drenthe ook wel wat meer jazz toegevoegd hebben op het palet. En in dat verband kwam ik ook een keer bij Tine van Veen in de Witte Bal om wat dingen met hem door te nemen waar hij misschien ook iets mee kon of vice versa. En toen bleek Harry daar aan de andere kant van het bar te zitten. Ik kende hem op zich wel, maar niet zo als een naderhand heb leren kennen. En een uur later had ik Cola Cognac voor mijn neus en we gaf er één terug en toen ontstond er een gesprek. En toen zei Harry van, ja god Jan, wil jij voor mij werken? Want ik heb alles op orde, de band is op orde, een goede band achter mijn kont zoals hij het noemde. En het enige wat wij dan moeten doen is spelen. En wil jij dat dan doen, wil jij dat dan regelen? Ik zei, nou, daar moet ik wel even over nadenken.
0: Ja.
1: Klaps. Maar er zit natuurlijk altijd iets wat speelt wat je niet weet en wat je niet vertelde, maar dat doe je dan later wel. Toen bleek op dat moment naderhand dat Bert Belsma, die voor hem boekte, dat volgens Harry Bert zijn percentage om te boeken verhoogd had van 10-15%, zonder dat Harry daar iets van wist. Nou ja, daar was Harry meestal heel kort af en zwart-wit. Mm-hmm. Pats, boom, afgelopen. En toen dacht ik, nou, dan moet ik gewoon met Bert overleggen hoe dat dan zat en zit. En met Harry overleggen hoe hij het dan weer verder ziet. Toen heb ik Harry voorgesteld van, nou, ik wil wel een aantal keren mee om te ervaren hoe dat dan gaat als jij, zeg maar, on the road bent, om het zo te noemen, met de band die toen had. Toen heb ik naderhand gewoon ja gezegd. Toen heb ik alle zaken op een rij gezet.
0: En, want het was, even voor alle duidelijkheid, het was jouw eerste managersklus, hè?
1: Dat was op zich mijn eerste managersklus als zodanig.
0: Ja.
1: Vanuit Stichting Port Drenthe deden we heel veel aan belangenbehartiging en aan voorlichting en concerten organiseren, maar niet nadrukkelijk managementachtige dingen. Dus dat was voor mij in die zin nieuw.
0: Mm.
1: Ik had natuurlijk wel de klok en de klepel, maar niet de detailachtige dingen. Dat kwam pas daarna.
0: Ja.
1: Ja.
0: En was dat verrassend?
1: Nou, verrassend in die zin dat ik me niet had voorgesteld dat het zo'n, spreekwoordelijk gezegd, zo'n drama was. Want
0: vertel,
1: dat was het.
0: Vertel.
1: Feitelijk gewoon. Er werd alleen maar zwart gespeeld. Niks op papier. Het ging alle kanten op. En de organisatie was vond ik, erg te amateuristisch. En alle dingen eromheen. En dan vroeg ik gewoon door op een aantal punten. Van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Het gaat zoals het gaat. En we zien wel, als ze maar spelen en er komt geld, dan is het goed.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik eigenlijk wat beperkt. Maar tegelijkertijd had ik ook wel door van, als ik iets met die band wilde en met Harry wilde, dan zou het ook stap voor stap moeten.
0: Mm-hmm.
1: Anders waren de sprongen waarschijnlijk te snel te groot geweest. Dus ik heb vervolgens contact gezocht met Dick Molenaar. En dat is eigenlijk, spreekwoordig gezegd, de bandjesadministrateur in heel Nederland. Toen ook al. En die kende ik via Stichting Port Drenthe. En Dick heeft gewoon kennis van de achtergrond van het verhaal. Hoe je dat moet doen met contracten en belastingen en alle bijkomende dingen. Dus ik heb Dick toegevraagd. En Dick, vind jij het akkoord dat we afspraken maken met Harry en met de band om in een paar stappen, met tussenpozen, om dat gewoon op orde te brengen? Nou, dat vond hij oké. Okay. Nou, dan moet je eens afspreken hoe je dat dan doet, ook qua financiën. En toen hebben we dat allemaal een beetje gewoon in orde gebracht.
0: eerst structuur aanbrengen.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. We gaan naar jouw tweede muziekkeuze. Want het is en blijft een muziekprogramma, Hardy's Blues. Een nummer van John Lee Hooker. Waarom, Jan?
1: Nou, tweeledig. Enerzijds omdat Harry ook qua beïnvloedingen, daar liet hij zich nooit zo over uit. Want hij hecht heel veel waarde aan zijn eigen dingen. Maar hij had natuurlijk zijn referentiekader. Dat pik je niet in assen op, zeg maar, wat dat betreft. Dus dan moet je wel wat verder pikken. Dat deed hij via de Voice of America, die militaire zender in Duitsland. En een van zijn eerste grote voorkeuren was John Lee Hooker. Daar had hij wel wat mee. Mm-hmm. Van de manier van zingen, denk ik, en spelen. Een beetje hoekig. Maar wel met een soort onderhuidse swing en swing. Het ging ook ergens over. Die nummers waren geen niemendalletjes. En dat heeft hem wel beïnvloed. En we hebben hem ook gezien, John Lee Hooker. Ik heb zelf John Lee Hooker gezien met, in de Oosterpoort. Destijds. Dat is een van de leukste concerten die ik ook ooit gezien heb. Dat zijn Coast to Coast Blues Band. Wat overigens blanke jongens. En dit voorprogramma zat toen Buddy Guy en Junior Wells.
0: Zo,
1: dus het was een fantastische setting.
0: Yeah.
1: En, dus ik had wel referenties met gewoon met blues. En ik wist van John Lee Hooker daarover dat Harry daar liefhebber was. Yeah. Dus ik vind het nu wel passen om... Maar er komt wel bij dat de tekst... Want Harry heeft op een gegeven moment naderhand over de jaren heen... Als ik er niet meer ben, dan moet op mijn graf komen te staan... It serves the right to suffer.
0: Mm-hmm.
1: En in de tekst begrijp je dan ook wel waarom. Dat zijn later de graftekst anders is geworden. Dat is een ander verhaal. Maar daar heeft hij toen wel mee gespeeld.
0: It serves the right to suffer.

0: you can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: Een van de iconen van de blues zou je kunnen zeggen. John Lee Hooker, It Serves the Right to Suffer. Inderdaad een van de grote voorbeelden van Harry Musquet. Naast Sonny Boy Williamson en Howlin' Wolf. Eigenlijk, ja, ja. Voor hem waren dat de drie grote ongeveer.
2: Ja.
1: Jan, wanneer Harry zijn carrière indeelt in periodes, dan heb je de eerste periode Cuba in the Blizzard, 65 tot 80 zeg maar, 15 jaar. Dan van 80 tot 95. En van 95 tot 2011.
2: Ja.
1: Jij zat in die tweede periode.
2: Ja, en dan ook niet helemaal nog.
1: Nee, maar niet meneer. Maar 86 wat was kenmerkend voor die periode? Hoe zou je die kenschetsen?
2: Vanuit welke invalshoek?
1: Nou, wat mij opvalt, Cuba in the Blizzard was in 1980 afgelopen, zeg maar. Red, White and Blue was al geweest. Ja. En je krijgt dat de naam dat het Musquet gaat worden.
2: Ja, het was eerst nog Musquet Gang.
1: Ja.
2: En toen werd het Musquet. En precies daar zat ik erin. Na Rimshots in the Dark, daarna.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk gedoe bij Studio Spitsbergen bij Jan-Willem Rudolf. En daar kwam Erwin er ook bij. En daar hadden ze ook Hannes Langkamp en Gino Jansen erbij. En dat kwam ook omdat Hannes af en toe kantjes inspeelde bij de studio bij Jan-Willem. Omdat Hannes strak kon drummen.
1: Mm-hmm.
2: Dus werd op een gegeven moment de Friese garde werd buiten de deur gezet. En toen kwam Hannes er dus in. Die nam Gino mee. En toen werd Rimshots in the Dark opgenomen. Toen was David Cardeur er nog bij, de Franse jongen. Die was daar verloop tijd ook eigenlijk de deur geweest. En toen kwam Roy Couchiel als keyboards. En toen was je daarmee de oude ritmesectie van Fox to Fox.
1: Ja.
2: Plus Erwin, die Elko dan vervangen had. Plus Harry. Dus dat werd de nieuwe bezetting. Musquet Gang, Musquet naderhand.
1: Maar waarom noemde hij dat niet weer Cuba in the Blizzard?
2: Omdat hij dat niet wilde. Omdat het muzikale idioom, het concept, niet hetzelfde zou zijn als wat bijvoorbeeld bij de oude Blizzard het geval was in verschillende perioden. Dus destijds

0: Hebben ze ook gekozen voor Red, White, Blue en ook niet voor Cuban and Blizzard deel 2 of deel 3. Dat wou Harry niet, omdat hij dan... Hij wou die herinnering daar niet aan koppelen. Hij wou dus nadrukkelijk wel weer verder. En dat was ook lastig. Hij stapte natuurlijk over. Eigenlijk van 12 maart blues hebben ze eigenlijk nooit gespeeld. En als ze speelden was het op een andere manier. Dus hij zocht ook wel naar progressie. En met die jongens had hij dan wel een soort progressie, omdat het meer de funky kant op ging en meer rocky kant en af en toe een beetje jazzy die kant op ging. Maar dat was altijd zoeken, dat kwam er niet echt uit. Dus hij moest ook in overleg met die jongens vice versa qua zingen en de muzikale bedding, dan moesten ze elkaar gaan vinden. En dat heeft dus wel veel tijd gekost. Maar het was ook veel steviger dan qua power en geluid dan daarvoor.
1: En hoe reageerde het publiek daarop?
0: Nou, in het begin niet altijd even lovend, zeg maar. Want één, vonden mensen in het publiek dat Erwin Verving was in de plaats van Ilko. En Ilko was een heel ander type gitarist dan Erwin. Erwin had hele andere achtergronden. Hij zat veel meer bij White Honey bijvoorbeeld, bij Hanneke Kappen en bij anderen en bij Appie Albers. Dus die had een andere feel. En was ook technisch misschien op een andere manier onderlegd dan Ilko. Ilko was veel meer een gevoelsmens en veel meer een romanticus. En ik denk dat Erwin veel strakker speelde en ook wat harder speelde en meer technisch speelde. Had een andere feel. En die rippersectie, Hannes en Gino, dat was wel een tandem. Want Hannes die sloeg gewoon altijd strak gewoon door. En dan kon Gino daaromheen spelen. Dat vond Gino dan weer prettig. Dan hoefde het niet altijd zijn vaste deuntjes te doen, maar die kon daaromheen spelen. En dan Roy, om de rippersectie compleet te maken, Roy Cochel, die speelde dan daar weer op. En Roy had wel een goede feel. Die keek ook natuurlijk zowel links naar de ritmesectie als die speelde. En die keek rechts naar Harry voor het podium. Dus die kon altijd een beetje anticiperen. En Erwin had dan een soort vrije rol.
1: En die introduceerde ook de dwarsfluit in de muziek daar.
0: Ja, die nam de dwarsfluit mee. Ja. En na verloop van tijd, toen die jongens zich dat ontwikkelden, toen bleek bijvoorbeeld ook dat ze... Ze waren niet allemaal even jazz-minded, hoor. En Harry was dat wel ooit geweest, hè. Harry heeft dus een gigantische verzameling jazzplaten gehad toen hij in Grollo in die oude boerderij woonde. Maar op een bepaald moment is dat dus verdwenen tussen aanhalingstekens. En Harry was liefhebber van de Bob en de Hardbop met name.
1: Ja, ja.
0: En dat merkte je ook wel in zijn gedrag. Maar dat komt ook omdat natuurlijk Harry ook mede beïnvloed is geweest door Jack Kerouac en al die jongens daaromheen. En ook de Nouvelle Vague en ook literatuur, Oostblok en andere en klassiek. Dus Harry had zelf een mix van referenties en een mix van ervaringen. En hij moest er natuurlijk dan via die microfoon eruit zien te krijgen. En dat ging in die beginperiode van de business natuurlijk gewoon heel erg. Want wat comes in, goes out again. Maar na de hand was dat veel moeizamer. Ja.
1: Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
0: Verdeeld, want...
1: Ja, dat was een deel wat natuurlijk het oude repertoire wilde horen. Harry zei altijd, dan komt de bluespolitie, die komt weer langs.
0: Ja, dat vond hij vervelend. Maar ook voor de jongens, want Ilko was weg. En dan moest natuurlijk Erwin tegen Ilko opboksen qua beeldvorming.
1: Ja.
0: En qua ritmesectie was het natuurlijk niet meer bluesy, maar het was meer funky-achtig. En, nou, daar moest het publiek wel aan wennen.
1: Dus kreeg jij het organisatorisch een beetje op de rit dat allemaal klopte?
0: Ja, wat ik al eerder zei, even met Dick Molenaar, konden we natuurlijk qua randvoorwaardelijk, qua financiën, organisatie en de belastingen en Buma Stemra en de fiscus, konden we dat allemaal redelijk gewoon op orde krijgen. Dat is ook gelukt. Er waren wel wijzigingen gewoon in de dingen eromheen, qua technicus. Werd Bazijn, werd er naderhand, om allerlei redenen kwam er weer iemand anders en schoof door. Mm-hmm. En met Jannes Meijer daar weer na kwam het dan wel in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment speelde die band wel redelijk veel. En doordat ik Bert Bijlsma er wel weer bij betrok als boeker, maar die had natuurlijk zijn eigen circuit. En er stond omdat aan de kant te schuiven.
1: Ja.
0: En daarnaast vroeg ik Peter Sikkema, die had Bureau Gogo in Groningen. Dezelfde Peter Sikkema die nu in Oosterpoort allerlei dingen doet. En die was bereid om ook te boeken, maar die zat gewoon net in een ander circuit. De Stichting Poppenzeel Leidenvoort had bijvoorbeeld een podiumcircuit. En daar zat Bert niet in met zijn boekingscontacten, maar Peter wel.
1: Want in die tijd zat Harry Musquet, denk ik, nog in de bijstand, of niet?
0: Toen ik bij Harry kwam, zat hij in de bijstand.
1: Ja, ja. En hoe heb je dat op kunnen lossen? Of?
0: Ja, ik ben gewoon naar de gemeente Assen gestapt. Ik heb de afdeling opgezocht, een afspraak gemaakt en het gewoon voorgelegd. Van ja, ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar ik wil gewoon weten hoe die feiten liggen.
1: Ja.
0: En Harry was natuurlijk net als elke andere. De belastingpapieren gingen natuurlijk allemaal gescheurd, allemaal de bak in. En alles ging zwart, dus er werd gewoon niet op gelet. Ik denk, ja, dat kan niet. Want als ik doorga en ik neem verantwoordelijkheden en ik moet contracten ondertekenen, wil ik daar zelf niet de dupe van worden. Dus daar ook die constructie met Dick. En dat allemaal goed uit te zoeken.
1: Ja, ja.
0: En bij de sociale dienst in Assen, daar trof ik Jos Dijnkerken. Die vroeger dus voor Blizzard ooit nog chauffeur was geweest.
1: En die tegenwoordig trouwens de historische TT doet, hè?
0: Ja.
1: Ja, grappig, ja.
0: En ik heb Jos een paar keer weer gezien en gesproken de afgelopen half jaar. En toen vertelde hij het ook, want die zegt, ja, maar dan kwam jij langs om het allemaal te regelen. En dan belde ik Harry op en dan zei Harry van, ja, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je bij Jan zijn.
1: Ja, ja.
0: Nou, zo hebben we dat op kunnen lossen. En eigenlijk heeft de sociaal dienst Jos in feite een paar ogen flink dichtgeknepen om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
0: Toen was Mariska weg, was natuurlijk ook drama. Dat
1: die de, vriendin, tekst... de vriendin van Harry Musquet,
0: ja,
1: Mariska Kok.
0: Ja, ja, dat vond je vooral terug op Rimshots in the Dark. De teksten die liegen er gewoon niet op. Dat was zijn statement om daarmee af te rekenen.
1: Schizo like you.
0: Ja, en allemaal hier om flipside. En nou, dat was natuurlijk geen leuke periode. Want Harry had natuurlijk altijd een soort onvermogen. Niet iedereen wil dat onderkennen. Harry had altijd een onvermogen van wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik vind. Hoe vertolk ik dat dan wel in teksten, dan wel in sociale contacten. Daar was hij niet altijd even handig in.
1: Ja. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer je Harry Musquet wilt leren kennen, moet je naar zijn teksten luisteren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar zit zijn verhaal in.
0: Ja, en daarachter, die teksten komen ergens vandaan. Dus je moet ook qua referentiekader, als je dus weet waar Harry door beïnvloed is geweest of zich heeft laten beïnvloeden qua literatuur, qua muziek, qua film en qua andere dingen. Of het Oostenrijk, het Habsburgse Rijk en al die dingen maar op. Dat maakt hem dus veel breder dan alleen maar een Drentse jongen uit Assen die blues is gaan maken.
1: Ja. Je volgende muziekkeuze, Jan, is van Tower of Power.
0: Ja.
1: Hij heeft toch vast een reden. Misschien wel dat je hier op de achtergrond hoort.
0: Ja, en met name hoor ik daar dus een hoge toetering.
1: Ja.
0: En zo te horen is dat Bertus, denk ik.
1: Dat is Bertus Borgers, ja.
0: Dat hoor ik er dan wel aan af.
1: Ja.
0: Nou, wat ik al zei, Harry was heel erg beïnvloed ook door de jazz. Hij wist daar heel veel van ook. Toen op een bepaald moment zijn hele platenkast jazz was weg in Grollo. En we waren een keer bij KRO-studio's in Hilversum bij Hubert van Hoof in een programma. Daar had hij ook een lijstje gemaakt. Daar staat onder andere ook de Tower of Power in met het nummer What is Hip. Dat sprak hem aan. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst. Want als je in staat bent door de muziek heen te luisteren, dan gaat die tekst eigenlijk over, ja, waar hebben we het met z'n allen over?
1: Ik bedoel,
0: oppervlakkigheid. Harry moest niks hebben van oppervlakkigheid. Het moest wel ergens over gaan.
1: Ja.
0: En What is Hip gaat ergens over.

0: heerlijke, strakke muziek van Tower of Power 1973, What is Hip. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes en boven is de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Gast is Jan Vrieling, manager in de periode van 1986 tot 1991 ongeveer.
1: Ja.
0: Was het een man, zoals jij hem ervaren hebt, Jan, was het een man die te managen viel?
1: Ja, by the hard way.
0: Vertel, the hard way, dat ging moeilijk.
1: Ja, Harry was geen makkelijke man.
0: Ja.
1: Als hij echt op zijn gemak was, dan had je spreekwoordelijk geen kind aan hem.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat hij de stap buiten de deur deed, dan leek het wel of hij soms last had van faalangst. Of last had van negatieve sociale controle, of hoe je dat wil noemen. En hij had natuurlijk heel veel moeite mee om die buitenwereld te accepteren zoals die was. Dus zijn realiteitsbesef was een andere dan die van de feitelijke werkelijkheid, denk ik. Ik denk dat hij daar ook altijd een spanningsveld had. En ook als het gaat om relaties met mensen. Want hij vond het ook altijd fantastisch om mensen om zich heen te hebben. Maar wel in een beschermde omgeving. Dus bij optredens was hij ook altijd heel snel in de kleedkamer en niet te veel contact om hem heen. Want daar was hij niet zo op gesteld.
0: Ja.
1: En dat was niet per definitie bot of negatief, maar dat was ook zelfbescherming. En ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij niet altijd zeg maar, de positieve beeldvorming om zich heen meekreeg. Want hij kon altijd af en toe wel heel vreemd uit de bocht komen, moet ik zeggen. En dat vertaalde zich ook wel. Eén voorbeeld bijvoorbeeld dat we ooit gespeeld hadden op een vrijdag ergens in de regio en we gingen naar de stad. En Harry ging ook mee naar de stad, want de andere dag moesten we naar de boerderij in Soetermeer. En toen gingen we naar Gdansk. En dat was de danstent in Groningen. En dat werd gerund door een oud bassist van de TZ. En op een gegeven moment was binnen 5 minuten wist iedereen dat Harry in de tent was, plus wij erbij. Dus we waren ook heel snel van die eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping en zaten we op kantoor. En daar kwam natuurlijk van alles langs. En het werd heel laat en nog later. En toen ben ik op een gegeven moment gezegd, ik ga naar huis en even afspreken voor morgen hoe we dat nou doen. Want als we op tijd in de boerderij moeten zijn waar we een combinatie hadden met een Engelse band, dan moeten we daar wel ergens om 7:00, 8:00 uiterlijk wel zijn. En alles op orde die zaterdagmiddag, maar geen Harry te bekennen en geen Velder wegen. En ik heb al die jongens bij elkaar moeten scharrelen in de stad, totdat iemand een tip gaf, maar hij slaapt boven bij Gdansk. Oh. Maar wie heeft dan de sleutel? Ja, niemand. Oh, hoe komen we daar dan achter? Nou, het was weer 1 uur verder. Nou, toen ik heb hem zelden meegemaakt als toen. Dat is niet om. Het is ook een beetje om het beetje, ook een beetje van de andere kant te benaderen. Mensen kennen misschien nog wel het programma Catweasel van de Engelse televisie. Dat was een kinderprogramma.
0: Ja.
1: En Catweasel zag er niet uit.
0: Ja.
1: Dat was een rare man. Nou, Harry zag er ook zo uit.
0: Ja, ja.
1: Er was dus geen land mee te bezeilen, maar hij moest wel mee. En we hebben hem echt moeten meenemen, want anders heb je een vorm van contractbreuk. En dan krijgt iedereen het gewoon terug. En dan gebeurt er dus niks.
0: Ja.
1: Dus in het busje gezet, buiten Zwolle, buiten Groningen koffie en brood erin. En gewoon stug voorhouden. Toen heb ik in de boerderij een deal kunnen maken dat die Engelse band eerst zou spelen en dan wij. Gelukkig gingen die akkoord. En uiteindelijk speelden die Engelse muzikanten dan weer samen mee met Buskei op het eind. Dus het loste zich wel op. Met zo'n voorbeeld van hoe lastig dat af en toe kon zijn om hem te dealen of te wielen. Want als hij de kop verkeerd had, dan had hij hem dus echt verkeerd.
0: Ja. Maar ik denk dat het publiek het ook wel vaak onderschat van wat een last bekendheid met zich mee kan brengen.
1: Nou, dat is ook het probleem wat hij bijkomend had, maar daar sprak je dan liever niet over.
0: Nee.
1: Dat was zeg maar zijn eer daarna of een vorm van foolish pride of hoe je dat wil noemen. Mm. En er werd natuurlijk altijd wel gedold in de band, want Gino was wel de gangmaker. Maar tegelijkertijd ook, kon hij ook een pain in the ass zijn, want het ging Gino ook altijd hoeveel geld is er te verdienen.
0: Ja, ja.
1: En als het niet meer is, is het niet meer, dan moet je het ermee doen.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was er ook wel humor in de band, maar tegelijkertijd miste ik ook wel een bepaalde mate van muzikale progressie. Want er is meer dan alleen maar iedere keer jezelf het repertoire spelen.
0: Ja.
1: En Harry was op een gegeven moment moeizaam te bewegen om te gaan repeteren. Dat was dus heel lastig. Mm. En vonden de jongens die wilden spelen, maar liever ook niet. En hij was heel volgzaam wat dat betreft. Die wou natuurlijk ook geen oneenigheid.
0: Geen gedoe, ja.
1: Dat is ook zijn karakter.
0: Mm.
1: En Roy Cousel, die had wel inbrengen, die wou dat ook wel. Maar het was toch Harry die dat wel tegenhield. En wat jij net al noemde, soms werd het gewoon te veel.
0: Ja.
1: Dan had
0: hij
1: het ook over de arbeidsrustverhouding.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was niet voor niks.
0: Ja, ja.
1: Dus je moest
0: een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, een beeld wat ik me bijna niet kan voorstellen, dat hoorde ik later, dat wanneer hij op Curaçao was, dus veel latere periode, dat hij dan danste bijvoorbeeld. Nou, een dansende Harry, Dat beeld kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja, dat vond ik dus buitengewoon verrassend. Om dat te horen. Ja.
1: Dancing Bear, ja, maar dan anders.
0: Dan anders, ja.
1: Maar goed, ik wil dat
0: was dus ook een kant die blijkbaar wel in hem zat. Maar,
1: ja, zeker.
0: Maar die in Nederland niet naar buiten kon komen omdat hij gewoon nooit incognito was.
1: Ja, hij voelde zich ook altijd bespied, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus we gingen op een gegeven moment ook. En dat was wel een leuke periode. Muzikaal was niet altijd even progressief, maar de verhoudingen in de band lagen toen wel vrij goed. We gingen ook op vakantie naar Kreta. Met het hele clubje.
0: Ja, ja.
1: Behalve Roy, die ging niet mee, want die had andere agenda's. Dus Erwin Java met zijn vriendin, Hannes Langkamp met zijn vriendin. En Gino Jansen met zijn vriendin. En Harry en ik. En het ging via een broer van Rudy Leukveld. Die had daar contacten. Dus we zitten daar in een huis waar 8 mensen in konden. Dus dat past goed.
0: Ja.
1: En daar hebben we 2,5 weken hebben we daar doorgebracht. Daar heb ik ook Harry van een hele andere kant gezien.
0: Ja,
1: volleybal op het strand, zwemmen. Ja. En heel relaxed.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Tegelijkertijd ook wel weer bij je ertussendoor. Dat is gewoon niet te harde.
0: Ja, er zat iets onberekenbaars in.
1: Ja, ja, heel impulsief af en toe ook.
0: Luther Allison. Luther Allison kan ik me nog herinneren in 1991, toen Harry 50 jaar werd, was er een jubileumuitzending op Radio Drenthe. Toen had ik Luther Allison aan de telefoon, want die woonde toen in
1: Parijs.
0: In Parijs, ja.
1: Ja.
0: Heb jij hem ook ontmoet of niet?
1: Ja, meerdere keren, want Harry was op een gegeven moment natuurlijk ook Master of Ceremonies in Vredenburg.
0: Ja.
1: Via Anneke van Dijk.
0: Presentator, ja.
1: En als het dan zover was, dan ging ik mee. En we gingen dus een vrijdagmiddag naar Vredenburg. Dan naar Anneke en collega's. Alles voorbereiden. Voor zover dat dan qua schema's, zeg maar een soort briefing eigenlijk. En dan met Anneke s'avonds een hapje eten. En al hangt van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies. En daar speelde bij herhaling ook onder zoveel jaar speelde Luther Ellison ook.
0: Yeah.
1: En Luther Ellison was gewoon een heel sympathieke man. En dat klikte ook wel. En Muskie in het Engels dan wel Amerikaans slang, dat betekent misschien. Dus als ik daar weer over na denk, maar goed, misschien. Maar ze konden het wel vinden met elkaar. En Luther opereerde inderdaad vanuit Parijs. En die sloot ook vaak de blues-estafette af. En hij was er wel een bluesman, Luther Allison, maar die had ook een grote soul-invloed wat hij met zich meebracht. Dus die kon echt een zaal ook meenemen.
0: Ja, ja, ja.
1: En misschien was Harry daar ook wel een beetje jaloers op, denk ik, dat hij dat kon.
0: Life is a bitch.

0: Luther Allison Life is a Bitch van de LP Serious uit 1987. Nou ja, dat is de periode dat jij erbij betrokken was. We gaan in de richting van 1991 eigenlijk, Jan. Want 25 jaar in het vak zat Harry Musquet in 1991. Dat wordt een mooie opname hier op de tentoonstelling van getoond.
1: 1990.
0: Dat had jij uitgevonden dat het zo was? Of,
1: ja,
0: of was het wel een mooie publiciteitsaangelegenheid?
1: Nou, dat sloop ik aan niet uit. want ik merkte natuurlijk wel dat... we speelden wel langzaam, maar zeker wel meer en meer. Omdat er meerdere kanten geboekt werd. Maar op een bepaald moment merkte ik ook wel weer dat het weer afnam. Omdat het repertoire niet vernieuwd werd. Toen kon ik een periode daar gastmuzikanten tussen zitten. In overleg met podia, waardoor het weer wat aantrok. Want dan waren de gasten weer... belangrijk genoeg voor een podium om dan de band alsnog wel te boeken.
0: Noem eens even welke gasten had je?
1: Bertus Borgers, Hans Durven, Jan Akkerman, Kim Snelton, John Lagrand, Tom Balagen. En zo ging dit rijtje gewoon door. Allemaal gelang vraag en aanbod, zeg maar. En dat moest dan iedere keer natuurlijk ook wel vertaald worden. En toen bleek op een bepaald moment dat ik ook zag in de boeken van... nou, maar nou moet je even slim zijn. Want als Harry en daarmee ook Eelco binnenkort, anderhalf jaar later... 50 jaar als professioneel muzikant in het vak zitten... dat gebeurt niet zo vaak in Nederland... dan moet je erbij zijn. Dus dat heb ik toen ook voorgesteld. En ik weet nog wel dat we toen repeteerden. Die jongens repeteerden bij Jaap Geerts in het café. En toen heb ik het daar gewoon gelanceerd. Van moet je horen, ik zie nu dat en dat. Wat mij betreft ga ik uitzoeken hoe we het zover kunnen trekken. En hoe dat zou moeten. Ik wil nu wel even weten of je het daarmee eens bent of niet.
0: Ja.
1: En dat de band zich ook realiseert, die waar je nu mee werkt. Dat je zich ook realiseert als dat gaat gebeuren. Dat er dan zij niet alleen op het podium staan, maar ook anderen. Want anders heb je natuurlijk de bekende muzikantenhardenheid. En ik heb het toen verder uitgezocht. En dat is ook gelukt. Het was wel een hele tour de force, moet ik zeggen, om het zo ver te krijgen. Want ik moest eerst alles inventariseren met wie die allemaal gespeeld had. Vervolgens op welke platen. En vervolgens moest ik uitzoeken van als het waar dan en hoe.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik assen rondjes gemaakt bij het gemeentehuis, bij Gert van der Kuil, van der Kolk en bij anderen. En op een gegeven moment zat het er daar gewoon niet in. Ik kwam er niet uit. Want ik had natuurlijk zelf geen garanties als het ging om financiën. Ik kon het zelf ook helemaal niet betalen. Dus het moest ook zelfsupporting worden. Ja. En de entrees en andere dingen eromheen. Plus alle andere dingen eromheen. Dus ik had ook bedacht dat het jubileumconcert... Musquet 25 jaar, Blizzards 25 jaar... dat je dat combineerde met periodes. Maar er moesten natuurlijk ook eigenlijk wel... de platen moesten omgezet worden naar cd's. Want dat speelde toen ook. Dus moesten alle contracten doorgespit worden. Moest ik ook met de Bim en Stemraad, met die platenmaatschappij. En vervolgens was het ook goed om te kijken naar de PR en de promotiekant. Maar ik had één ding voor ogen, dat het jubileumconcert geen doel in zichzelf was voor wat mij betreft. Maar dat het een middel was om daarna die spin-off te pakken. Want dan had Harry de kans gehad om dan nog even flink door te halen met die band. En dan doorzetten, een nieuw repertoire. Mm-hmm. Nou, dat is naderhand gebleken dat dat niet zo uitpakte.
0: Maar wie kreeg je allemaal bij elkaar van de oude Blizzards in 1990 in Vredenburg? Want dat werd het uiteindelijk in Utrecht.
1: Het werd in drieën geknipt. Dus de eerste periode was naast Harry Herman Brood... Willy Middel niet.
0: Nee.
1: Dat was Jaap van Eyck. Hans Kins. Hans Waterman. Daar hadden we de eerste periode. De tweede periode was dan zeg maar de ritmesectie uit Zwolle. Met Helmut van der Vecht en Herman Deinem en Hans Lavaille. Mm-hmm. Plus Harry. Eelco speelde natuurlijk in de eerste set ook mee. In de tweede set ook nog een deel. En toen was het zoeken naar de derde set, was dan de toenmalige geldende Musquet band. En vervolgens was het wel aardig om daar ook voor het publiek aantrekkelijk mensen aan toe te voegen. Cas Lux onder andere.
0: Ja.
1: Vervolgens ook Jan Akkerman, waarvan niemand wist dat hij kwam. Daar hadden we achter de schermen apart geregeld via Hans Waterman. Want Jan was in Londen aan het opnemen voor IRS-label, voor Miles Copeland. En Hans kende hem. Via kwamen we daarachter. En Jacques van Dijl van Chapel Music, die had het ook geregeld. Dus ik hoefde hem over de kosten niet druk te maken. Dus Jan kwam out of the blue midden halverwege dat concert op het podium. Nou, er waren toen Jean Lagrand en dus waren het allemaal ingedeeld.
0: Ja, Kim Snelton had je
1: Kim Snelton, allemaal goed verdeeld. En met name hebben Roy Couchel en Rudy van Dijk, die hebben met z'n tweeën dus het hele muzikale programma in elkaar gezet.
0: Oké.
1: Nadat we wel met Harry van tevoren hadden doorgesproken, hoe gaan we dat nou doen? Maar Harry was nogal stug, ook wat dat betreft, want het ging natuurlijk om hem. Dat was ook de bedoeling. Maar vervolgens kun je natuurlijk anderen niet uitsluiten. Dus hoe ga je dan met Eelco om? Mm. Hoe ga je met Herman Brood om? Mm. Nou, dat was dus, er moesten wel veel vijf en zes. En uiteindelijk heeft Anneke van Dijk de doorslag gegeven door te zeggen... Harry, moet je goed horen. Wij doen dit voor jou. Jij zit 25 jaar in het vak. Maar je kan niet zonder Herman en niet zonder Eelco. En eventueel ook niet zonder anderen. Dus het is nu of ja of nee. Nou, toen werd het dus ja.
0: En het werd een legendarisch concert.
1: Ja, met ups en downs moet ik zeggen, want niet alles ging even zoeken.
0: Nee, dat zal best, maar het was wel een legendarische setting in elk geval. Al die mensen bij elkaar op het podium. Ja. Er is een opname van gemaakt, een filmopname van gemaakt, videoopname. Die wordt vertoond hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. En het hele concert dat is te zien in het Cubie en het Blissers Museum in Grollo.
1: Okay.
0: Jan, we gaan ik wil nog een stuk eruit van de Neville Brothers. Want ook dat was een favoriet van Harry volgens mij.
1: Ja, en meerdere redenen. Enerzijds New Orleans, of New Orleans, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Je had de Big Apple, dat was New York, en je had de Big Easy. En de Big Easy was New Orleans. Dus die hele hoek van de meters en van Dr. John en alle dingen daaromheen, dat sprak Harry erg aan. Omdat het een niet zozeer een beat had, maar een groove waarbij achter de tel gespeeld werd. Het was muzikaal niet alleen interessant, maar ook om te swingen was het interessant. En dat sprak Harry aan. En de Neville Brothers met name, omdat het een hele close band was, was echt een family tribe. En dat tribe gevoel, dat vond Harry van belang, want dat wou hij met zijn eigen band eigenlijk ook.
0: Yellow Moon.

0: Prachtige muziek van de Neville Brothers van de gelijknamige LP Yellow Moon uit 1989. 1990 was het concert in Vredenburg. 1991, toen ontstond dit programma trouwens, Harry's Blues.
1: Ja.
0: Heb jij dat nog meegemaakt eigenlijk?
1: Ja, want op een gegeven moment belde jij naar Harry om te kijken van, goh, heb je daar zin in? Lijkt het je wat?
0: Ja.
1: Nou, daar moesten we even over nadenken. En hoe moet dat dan? Dus, dat weet ik ook niet. Wat je kan doen, je kan gewoon wel even Hans Dulzer bellen van de VPRO. Want die had een programma bij de VPRO. En zeg, als je nou Hans gewoon belt, of ik bel hem. En Hans is niet te beroerd om te vertellen hoe dat gewoon gaat en waar je aan moet denken, hoe en wat. Dat heeft Harry ook daadwerkelijk gewoon gedaan. En omdat Hans af en toe meespeelde, lag die verhouding ook wel vrij goed. En uiteindelijk is dat dus weer, zeg maar, weer teruggekomen. Vervolgens heeft hij het bij jou ingevuld, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat jij daar ook nog een bijdrage aan hebt geleverd. Want wanneer is jouw verbinding met Musquet, zeg maar, als manager, wanneer is dat afgelopen? Wanneer is dat geëindigd?
1: Dat was 3 dagen nadat hij 50 werd.
0: Oké.
1: Dat was volgens mij helemaal...
0: Dus dit in juni 1991?
1: Ja, moet ik even kijken. 10 juni is. Harry is van 10 juni. Dus ja. Op 13 juni 1991 was het over. En dat was een beetje ongemakkelijk. Maar goed, daarvoor dat werkte dat misschien ook wel een beetje in de hand. Jip Lundqvist ging goed.
0: Ja.
1: Dat was een succes. Promotie, publiciteit, de hele landelijke pers, radio, televisie, media, alles kwam langs en voorbij. En dat was ook de bedoeling. En toen ging het voor mij om de spin-off. Zo van leuk en aardig, maar hoe nu verder? En dat betekent dat Harry en die band, nou is het aan jullie. Dat hebben we nu gedaan, geregeld. Neem dat mee. En nou moet je aan de bak, als je nou wat wil. Echt aan de bak. Nou, dat kwam er dus eigenlijk niet van. En binnen een jaar waren er nog wel wat opnames. Bij Jannes Meijer in Rode Wolde met René Houwen. Wat cd-singles. Toen kwam Cut Deluxe.
0: Ja.
1: En toen hebben we Bettersborg gevraagd. Om
0: dat was al een kleine cd trouwens.
1: Ja.
0: Er stonden volgens mij maar 6 nummers op
1: of zo. Ja, maar dat was ook niet van niks. Maar er was niet zoveel meer repertoire. Dat kwam er niet van.
0: Okay.
1: Op welke reden ook. En dan kun je achteraf over twisten aan wie het wel of niet lag. Het lag zowel bij de band als ook bij Harry en vice versa. Het kwam er gewoon niet uit. Het kwam er niet van.
0: Ja.
1: En toen werd Bertus Borges erbij gevraagd als een soort muzikale coach. Ook om Harry een beetje te ondersteunen. En die klik lag anders. En die Cut Deluxe kwam dus uit met wat cd-singles. Toen werd daarna Harry 50. Dat was feestje bij Grollo met de fanclub en muzikant en alles erop en eraan. Ook Jan Akkerman. En die dagen ervoor had Jan Akkerman mij gebeld. Van ja, goh, moet je horen, ik heb een probleem met de BV en belasting en andere dingen. En ik heb gehoord dat jij bij Harry wel goede dingen doet. En daar moet ik maar eens over hebben. Toen zei ik van nou, ik ben zondag... in Grollo, want Harry wordt 50 jaar, die ben ik ook voor gevraagd. Zeg, nou, wat mij betreft zien we elkaar daar. Ik bel onderwijl Dick Molenaar om te kijken, want die komt ook. Dat we 's ochtends elkaar even zien in Assen, waar dan ook, om de dingen door te spreken. En dan gaan we 's middags naar Grollo. En dan pikken we het gewoon die week wel op daarna om te kijken hoe dat verder kan. Nou, het feestje achter de rug, zondagavond laat. En Akkerman had hem om. En die moest nog naar Akkrum. En ik had verder niet zoveel gedronken. Dus toen zei ik, nou, dat breng ik je wel. Ik wil gelijk morgen spullen doornemen. En Harry zegt nog tegen mij in de deur op Denker omdat je het allemaal goed regelt. Dus ik ben bij Jan Regen geweest te slapen. En die maandag, de hele dag, en die dinsdagmorgen nog, alle uitzoeken van die BV en de belastingen. Misschien dat wel een grote drama aan de Bemiske in de beginperiode. En we hadden afgesproken dat ik dinsdagmiddag gewoon thuis zou zijn in Groningen. We gingen naar de studio van Jannes Meijer. En toen belde Harry dinsdagmorgen, die belde op. Om te vragen van, is Jan nog bij jou? Ik dan bij de andere Jan. Ja, hier zie je nog. Nou, laat het ook maar blijven.
0: Ja.
1: En toen zei Jan van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus die in de auto, wij naar Assen, af naar Harry, naar de Smetanalaan, 442. En er stonden voor de deur, mocht Jan er wel in, maar ik niet.
0: Het was gebeurd.
1: Daarna werd even uitgelegd hoe en wat. Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Oh.
1: Laat maar. En toen was het over. Nou, toen moest natuurlijk alles afgehandeld. En dat hebben we dus via Dick allemaal afgehandeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij Harry was dus gewoon, was op dat moment gewoon niet mee te overleggen. Ook niet als het ging om afhandeling van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelend slot, Jan.
1: Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid in deze uitzending. We zitten in onze tijd. Harry's Blues wordt gemaakt door Albert Haar en door Ruben Esther, de techniek. We besluiten met een nummer wat ook de keuze van Jan Vriendink is. Prachtig nummer van Howlin' Wolf. Compositie van Willie Dixon. Build for Comfort. Tot volgende week.

0: Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Engelse Animals uit Newcastle met zanger Eric Burdon brachten de blues in de jaren 60 bij een breed publiek. Dit is een nummer van John Lee Hooker. The Animals, I'm Mad Again.

The Animals, I'm Mad Again. Deep Purple, dat was echt een topband met zanger Ian Gillan, organist John Lord en gitarist Richie Blackmore. En ze hadden twee hitjes met covers, Hush van Joe South en Kentucky Woman van Neil Diamond. En toen hadden ze een wereldhit met een eigen compositie, Deep Purple, Child in Time.

Deep Purple, Child in Time. Op het album Living Proof van Buddy Guy spreken B.B. King en Buddy Guy de hoop uit dat ze nog wat tijd zouden krijgen om muziek te maken. Buddy Guy speelt nog steeds en B.B. King is intussen overleden. Buddy Guy en B.B. King, stay around a little longer.

0: I'm pushing up daisies, don't forget. You're still my buddy.
1: Twee blueslegendes, Briga en B.B. King, Stay Around a Little Longer. Los Bravos, dat was een band uit Madrid met de Duitse zanger Mike Kogel uit Berlijn. En dat bandje dat had echt een wereldhit. Ze stonden met hun single 2 in Engeland en 4 in Amerika. En in 2015 nam Mike Kogel, die nu Mike Kennedy heet, het nummer opnieuw op. Maar dit is nog de oude originele opname van Los Bravos, Black is Black.

Los Bravos, Black is Black. Mark Broussard uit Louisiana is een groot talent en daarom kreeg hij een contract bij Atlantic Records. Maar zijn peperdure album Keep Coming Back werd geen commercieel succes. Maar hij is nog wel een heel groot talent. Mark Broussard, Evil Things.

Mark Broussard, Evil Things. Melanie, dat was een hippie meisje uit Queens in New York. Hoewel een hippie meisje, intussen is ook 70. En ze bediende de kosten het clubcircuit van Greenwich Village. En in 1969 had ze plotseling een nummer 1 hit in Frankrijk met het nummer Bobo's Party. En even later had ze een grote hit in Nederland. In 1970 brak ze pas door in Australië, Canada en in Amerika. Dit was haar eerste hit in Nederland. Melanie, Beautiful People.

0: maybe a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Melanie, beautiful people. Danny Bryant, dat is een bluesgitarist uit het Engelse Norfolk. Dat is de streek rond de steden Ipswich en Norwich. En op zijn album Black and White wordt hij geassisteerd als basgitarist door zijn vader Ken Bryant. Danny Bryant, Love

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Willie Dixon, Walking the Blues, is het album van deze week. En Willie Dixon is de grootste bluescomponist aller tijden. Hij was producer, songwriter, studiomuzikant. Hij was alles bij Chess Records en in Chicago. En dit dubbelalbum staan louter nummers op die Willie Dixon geschreven had. In 1954 nam Muddy Waters de originele versie op van dit nummer. En later verschenen er covers van Eric Burdon, de Nashville Teens, Dion, Johnny Kendall, de Allman Brothers, Steppenwolf, Chuck Berry, Eric Clapton, Manfred Mann en Jimi Hendrix. Maar dit is het origineel. Muddy Waters, Hoochie Coochie Man.

Muddy Waters, Hoochie Coochie Man. De Engelse zangeres Sam Brown had een hele grote hit met een hele mooie popsong. Maar op zijn album The Ballad of John Henry maakte Joe Bonamassa er een bluesnummer van. Stop.

Joe Bonamassa, Stop. Het zal u niet verbazen dat de formatie Boston uit Boston, Massachusetts komt. Het is de band van gitarist, songwriter Tom Scholz en zanger Brad Delp. Het is geen lullig bandje. Boston heeft meer dan 75 miljoen albums verkocht. In 2007 pleegde zanger Brad Delp zelfmoord. Boston, More Than a Feeling.

Boston, More Than a Feeling. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams, Tedetechniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En we gaan eruit met Billy Price uit Pittsburgh en Otis Clay uit Chicago. Twee vergeten blueszangers. Book of Memories. Dude.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Joe Kitter Hughes werd op 29 september 1937 geboren in Houston. Toen hij 15 jaar was, kocht hij een gitaar en even later richtte hij de Dukes of Rhythm op, de groep waarin ook Johnny Copeland speelde. Toen Copeland in 1960 de groep verliet, ontbond Hughes de band en ging toeren met Grady Gaines en de Texas Upsetters. Hughes woont nu in Missouri City, een voorstad van Houston. In 1985 was hij voor de eerste keer te gast op de Blues-estafette in Utrecht. Zijn laatste opname was op het Munich-label, zijn eerste op Kangaroo. Hij speelt veel in bekende clubs in Houston als de Evening Shadow, de Silver Eagle en de Silver Slipper. Joe Hughes is lid van de Houston Blues Society en tijdens een bezoek aan Houston leidde hij zijn gasten daar rond. Bezochten ze bluesclub Etta's Lounge en liet hij zijn herinneringen zien in zijn slaapkamer in Missouri City.
3: Hello, Joe, this is Harry. I'm back in Houston right now.
4: What?
3: I'm in the
5: White House Hotel.
3: That's Main Street South. You know that? 229. You're coming up? Well, we'll wait for you in the lobby. All right.
5: What time
3: can you make it? You think? About 30 minutes. That will be wonderful, Joe. See you then.

0: Muziek van de man die, als wij later nog tegenkwam op het Delta Blues Festival in Greenwood. Taj Mahal met de Fishing Blues. En dat komt van de cd Taj Mahal. Met Joe Hughes in onze Fort Thunderbird naar Houston. Hij vertelt dat er op maandagavond niet al te veel te doen is wat de bluesmuziek betreft. En wij reizen dan naar Houston toe.
1: Naar Missouri City.
0: Naar Missouri City, ja.
1: Ja, ja. Ja, nou, Joe die gaat ons dan allerlei dingen vertellen. Hij vertelt dat New York, Los Angeles en Houston echt spread out bent. En dat betekent dat dat vreselijk grote steden bent. En later vertelde Joe dat we naar een monument toe gingen en daarachter een heel mooi watergebied lag. En Joe die was ook een verwoed visser. En vandaar dat wij het stuk Fishing Blues van Taj Mahal draaien.
0: Nou, we kwamen bij hem thuis in Missouri City. En zeg maar, dat is een soort bungalow wieken van Houston. Ja, je kunt zeggen een forensenplek, zoals rolde in Drenthe. En dan zie je zo'n hele typische Amerikaanse inrichting uit door binnenkomt.
1: En ja, wat zie je in Amerika dan? Als je zo'n huis binnenkomt, dan stiet altijd de tv aan. En hoogpolige vloerbedekking. Dan word je lekker met de blote voeten in kunt lopen. En enorm bed was Joe met mevrouw Hughes in het liggen.
0: Zo heurt wel, ja.
1: Ja, hoewel Josie vrouw, we hebben toen ook nog even opzocht, die was toen in de wasserette bezig.
0: In de laundry.
1: Ja, in de laundry.
0: Yeah.
1: Nou, Jody liet ons het huis zien en we kwamen natuurlijk de tweede huis heen en daar hingen allerlei trofeeën aan de muur die Joe ons dan met gepaste trots zien liet.

0: En dat is aan de rand van. Het was vroeger een soort van plaatsje aan zich, zei Joe. Ik woonde in Houston. Maar nu woont hij eigenlijk weer in Houston, omdat het aan elkaar gebouwd is. Nou, verder zie je zijn eerste plaat op een Kangaroo label. En grote foto's van Utrecht daar, van een concert daar in Vredenburg. Ja.
1: En dat allemaal in de slaapkamer van
0: Joe, ja.
1: Mr. Joe Guitar Hughes.
0: Ja.
1: Oké.

0: Joe Guitar Hughes met een nummer van zijn laatste cd... Down and Depressed, Dangerous Situation. Nou, Joe Hughes die heeft met heel wat mensen samenspeeld, doen we toch, ja?
1: Nou ja, Joe die is begonnen in de Dukes of Rhythm. En daar zat een heleboel mensen in die later eigenlijk beroemder worden bent als Joe Hughes zelfs. We hebben dan over Johnny Copeland en de Texas Twister, zo werd Johnny Copeland ook noemd, en Albert Collins, The Iceman. Allemaal uit Houston en allemaal van die buurt Scots. En later, dan komt Joe die komt bij Grady Gaines en de Texas Upsetters. Nou, Grady Gaines, dat is een van de beroemde rock'n'roll saxofonisten geweest. En heb onder andere bij Little Richard gespeeld.
0: Joe Hughes heeft op veel plaatsen middenspeeld trouwens. Hè? Grady Gaines, maar ook onder andere bij Bobby Bland. En heeft ook bij Little Richard gespeeld.
1: Ja, Grady Gaines, daar hebben we het net al over gehad. Daar heb je met gespeeld. Maar ja, Bobby Bland is natuurlijk Blue Bobby Bland. En dat is een van de grote blues soulzangers in Amerika.
0: Nou, naar hem, naar Grady Gaines, door waren wij maandagavond op Scots in de Zwarte Wiek van Houston. Naar hem waren wij op zoek. Ja, wij kunnen het niet vinden in Eddie's Lounge. Maar zijn muziek, die kunnen wij u vanzelf wel laten horen.

0: Grady Gaines van de CD Full Gain. U de bracht op het Blacktop label van Neumann en Hammond Scott. En die man die kwamen wij later op onze reizen in New Orleans nog tegen. Met Joe Hughes kwamen wij wel bij Etta's Lounge. Want hij wist de weg wel, hij kon ons er wel naartoe brengen. En dat is een van de meest fameuze bluesclubs op Scott's in Houston.
1: Ja, en als je er dan voor staat, dan denk je, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat dit een bluesclub is? Je kunt het bijna niet zien. Wij werden ook op een gegeven moment aan de kant gestuurd door een jochie dat er voor stond. Dus wij heul Scots af. En als je weet dat Scots ongeveer 5 kilometer lang is, dan was dat een hele reis. We kwamen er binnen. Nou, dat is een soort van, ja, dat zie je gewoon in Nederland niet meer. Het is zo simpel. Het is eigenlijk een soort van reliquie daar.
0: Maar wel legendarisch, hè? Wel legendarisch, want als je Texas handboek uit dat erop naslaat, dan wordt het allemaal prezen als de bluesclub van Houston.
1: Ja, dat is zo, want mensen die vanuit Nederland die richting opgaan en die hele bluesroute opzoeken, die komt altijd bij Etta's Lounge terecht.
0: Nou, wij kwamen er dan uiteindelijk ook. Een hele simpele club, een kleine club, donker, een lege zoldering. En geweldig warm dat het door binnen was op die maandag. En dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want de ventilator door, die deed niet al te best.
1: Nee, en ze lieten ons dat ding met heel veel trots zien. En ze zolden me weer maar zetten, maar er was geen beweging in te krijgen.
2: There you go. Go back. Got to make it go the other way.
3: Oh, reverse?
2: Yeah, it's a switch up there you gotta turn.
3: That way, but you gotta stop.
2: Yeah.
4: Yeah, there it goes. Yeah. Can you tell me what kind of club Etta's Lounge is?
5: Yeah, it's a blues club, and we have music every Saturday night and every Sunday night here. We have Sonny Jones in the soundtrack on Saturdays, and yeah, that's his son-in-law. Yeah. And Grady Gaines on Sunday night.
2: Uh-huh.
5: Grady Gaines here every Sunday.
6: Yeah, I know Grady. He used to be a tenor saxophone with Little Richard there.
5: Yeah.
6: And I've seen Grady in home as well.
4: Uh-huh. And how many people are coming here?
5: Oh, we have 100, 150, all kind.
4: How long is this place?
5: They played 4 hours, 9:30 to 1:30.
6: And how long does it exist?
3: How long the place been here?
4: Yeah.
5: Oh, we've been here 21 years.
4: So?
5: Uh-huh.
4: It's a famous place.
5: It's a which kind of place?
4: Is it what?
3: Famous?
5: Yeah, very famous here. Yeah. Yeah.
6: All kinds of
5: people come here. They come here from the college over there.

0: prachtige, scheurende saxofoon van Grady Gaines in dit nummer. Nou, dat was dus de Grady Gaines en die speelde op die bewuste zondagavond. Waar wij het niet kunnen vinden in Edda's Lounge op Scotts in Houston. We hadden een kort interview met de, ik denk dat de sub-eigenaar was hè, van Edda's Lounge. Want Edda, dat is de bazin en haar partner, Mr. Kobe, die leidde ons door even rond.
1: Ja, en dat rondleiden, dat was niet veel meer als een even rondlopen met die club. Want het was een heel klein toneeltje. En daar kunt nauwelijks een band opstaan. Toch is Mr. Kobe die is nog even aan het prussen gegaan met die ventilator. Die al 21 jaar gebruikt was. En hij kreeg hem gelukkig op laatst toch nog even aan de loop.
0: Ja, als een club wordt zeg maar een 150 man zo ongeveer in kunt. 100, 150 man. En nou, dat gebeurde al 21 jaar lang. Ja, voor onze begrippen is het een klein zaaltje, maar de groten uit de blues die speelt door. Ja, en dat was eigenlijk onze laatste belevenis in Houston. Want de volgende dag hebben wij onze spullen ingepakt en zijn wij in oostelijke richting afgereisd. We blijven nog wel in Texas, al is het op het randje van Texas en Louisiana. Dus muziek van een Texaan nog ter afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die technisch verzorgd werd door Paul Meeldijk en samensteld en presenteerd werd door Harry Musquet en Albert Haar. De besluit met een nummer van
1: Freddie King en dat heet The Texas Flyer.

0: volgende week in Harry's Poes.
1: Na 2 dagen verblijf in Houston werd de weg ingeslagen naar Port Arthur, een kleine industriestad van 65.000 inwoners aan de Golf van Mexico. Geboorteplaats van mensen als Janis Joplin, Ivory Joe Hunter, George Jones en Johnny and Edgar Winter. In Port Arthur de eerste kennismaking met de Cajun muziek. De unieke muzieksoort met een mengeling van Europese, Creole.

De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

Kiwi and the Blizzards, When I'm Honest. Katie Webster uit Lake Charles in Louisiana was een allround pianist. Ze speelde gospel, boogie-woogie, bayou blues, soul, zydeco en jazz. En ze speelde als studiopianist op honderden singles. En ze begeleidde Otis Redding, Robert Gray, Kim Wilson en Bonnie Raitt. Katie Webster, Lord, I Wonder.

Katie Webster, Lord, I Wonder. William Clark, dat is een mondharmonica-speler uit Californië en hij had daar de bijnaam The Bulldozer of the Blues. Hij was een pupil van George Harmonica Smith en dit komt van zijn album Blowin' Like Hell. William Clark, Lollipop Mama.

William Clark, Lollipop Mama. Charlie Musselwhite uit Mississippi ging als mondharmonica-speler naar Chicago en daar werd hij opgevangen door zijn mentor, Big Walter Horton. Maar hij speelde 's avonds in clubs, maar moest nog jaren in een fabriek werken voordat hij eindelijk doorbrak. En dit komt van zijn album Ace of Harps, Charlie Musselwhite, River Hip Mama.

Charlie Musselwhite, River Hip Mama. Dave Hall, dat is een bluesgitarist uit Perth in Australië. En je hoort de invloeden van Elmer James en Muddy Waters. En hij nam al een paar albums op in Amerika, want tegenwoordig staat hij op alle grote bluesfestivals in Amerika. Dave Hall, Short Fuse Blues.

Dave Hull, Short Fuse Blues. Luther Allison, dat was de held in de bluesclubs aan de westkant van Chicago. Maar hij woonde daartussendoor nog 25 jaar in Parijs. En hij keerde terug naar Amerika om in Memphis met producer Jim Gaines zijn album Soul Fixin' Man op te nemen. Luther Allison, Bad Love.

Luther Allison, Bad Love. Shemekia Copeland uit New York begon als meisje van 17 jaar met de band van haar overleden vader Johnny Copeland. Intussen stond ze in het voorprogramma van de Rolling Stones. Ze verschijnt regelmatig op de Amerikaanse tv. Ze speelde in meerdere Hollywoodfilms en dit komt van haar album Turn the Heat Up. Shemekia Copeland, Salt in My Wounds.

Shamikia Copeland, Salt in My Wounds. Coco Montoya was de drummer van Albert Collins, die hem tijdens het toeren leerde gitaar spelen. Coco Montoya was vervolgens ruim 10 jaar de gitarist bij John Mayall's Bluesbreakers en ging vervolgens solo verder spelen. Coco Montoya was vervolgens ruim 10 jaar de gitarist bij John Mayall's Bluesbreakers en ging vervolgens solo verder spelen.

Coco Montoya, I Need Your Love in My Life. Michael Burks uit Arkansas komt uit een hele muzikale familie, want ook zijn grootvader en zijn vader werkten als bluesgitarist. Na het overlijden van Luther Allison's Son Seals, Freddie King en Albert King contracteerde Alligator Records hem als een soort opvolger. Maar na een tour door Europa werd Michael Burks op het vliegveld van Atlanta getroffen door een hartstilstand. Michael Burks, Mean Old Lady.

Michael Burks, Mean Old Lady. Marcia Ball uit Louisiana blijft al sinds de jaren 80 overeind tussen alle bands in Austin. En ze is een begenadigd pianist en ze kan alles zingen, zowel met een band als alleen achter de piano, waardoor ze ook veel werk heeft in de kleine clubs van Austin. Marcia Ball, Let the Tears Roll Down. MUZIEK

Marcia Ball, Let the Tears Roll Down. Room Full of Blues uit Rhode Island was de eerste bluesband in Amerika met een blazerssectie. De band werd ooit opgericht door gitarist Duke Robillard en toen hij naar de Fabulous Thunderbirds vertrok werd Ronnie Earl zijn opvolger en tegenwoordig is Chris Faken de gitarist en Mark Dufresne de zanger. Room Full of Blues, that's right.

Roomful of Blues, that's right. Guitar Shorty was zijn hele leven actief in de blues en hij begon op jeugdige leeftijd met de eveneens jonge Ray Charles band en later toerde hij met zijn eigen band door Amerika. Dit komt van het album Watch Your Back, Guitar Shorty, Old School.

Guitar Shorty, Old School. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Mavis Staples was ruim 40 jaar de leadzangeres van de Staples Singers en na het overlijden van haar vader, Pop Staples, ging ze pas solo verder. Dit komt van haar soloalbum Have a Little Faith. Mavis Staples, A Dying Man's Plea.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Was actief in de VARA, hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die juist van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar Koeven, de oudste stad van Drenthe. Vroeger de zetel van de drost van Drenthe. En hij praat dan met iemand die geboren en getogen is in Koeven en tegenwoordig in Assen woont en eigenlijk de drost van Drenthe is. Rillus de Beek.

0: We zijn hier op het Tuindorp. Niet in het Tuindorp, maar op het Tuindorp. En we staan hier zo'n beetje bij Tuindorp 18. De plek waar ik 57 jaar geleden geboren ben.
1: En wat voor buurt was dat? Dit ziet er nu waarschijnlijk veel anders uit.
0: Ja, nou ja, het Tuindorp had dus, toen ik daar geboren werd, 100 woningen, arbeiderswoningen, gebouwd zo begin 20er jaren. 100 woningen, een beetje buiten de stad. Gegroepeerd rondom het pleintje. En het waren ontwikkelde, maatschappelijk bewuste arbeiders. Maar op het Tuindorp daar had je dus ook eigenlijk van alles. Je had er een bakker, je had er een groenteboer, je had er een levensmiddelenbedrijf. En je had er bijvoorbeeld, en daar komen we nou in de buurt, op Tuindorp 100, daar woonde schoenmaker Krijns. Dus ook het Tuindorp had zijn eigen schoenmaker.
1: Dat was toch een vooruitziende blik, dat men al allerlei voorzieningen had en zo.
0: Ja, dat had men ook, maar dat kwam natuurlijk ook omdat je, als je je boodschappen anders wilde doen, dan moest je elke keer naar de stad.
1: Ja, ja, ja. Hè?
0: En over het spoor.
1: Ja, ja.
0: En dat was toch een dikke kilometer. Dus voor alle dagelijkse dingen kon je op het Tuindorp zelf terecht.
1: Wat was de familie Terbeek voor een familie? Hoeveel mensen waren daar?
0: Nou, toen ik in 1944 geboren werd, toen was mijn vader al 59 en hij ging dus, toen ik naar de lagere school ging, met pensioen, trok van Drees.
1: Van Drees, ja. Trok van Drees.
0: Ja, mijn trok van Drees. En mijn moeder, die was 19 jaar jonger. Ja, die moest allerlei bijverdiensten doen. Die maakte schoon in de huizen van de leraren waarvan ik les kreeg. Die deed naai- en verstelwerk. Mijn vader deed er ook van alles en nog wat bij. Ja, het was echt een beetje sappelen geblazen thuis. Om kleine relatie naar school te kunnen laten gaan. Want ik heb twee oudere broers. Maar de een is 8 jaar ouder. En de ander is 16 jaar ouder. En ik weet nog wel dat toen mijn oudste broer trouwde, toen hebben ze nog een tijdje bij ons op het Tuindorp, op Tuindorp 18, ingewoond. En toen werd er nog een extra gasfornuis in de gang gemaakt. De voorkamer, de zondagse kamer. Daar konden zij dan een beetje leven. Want ja, het voorzieningenniveau, dat was natuurlijk niet geweldig. Ik ben geboren met een tonnetje, om het zo maar te zeggen. Een tonnetje dat geleegd werd.
1: Ja, ja.
0: En dat stond een beetje achter het huis. En dat tonnetje werd dan geleegd door de achterbuurman die bij de gemeentereiniging werkte. En die had dan ook prompt de bijnaam Strontappie. Want zo had iedereen een koe voor een bijnaam. En een douche was er ook niet. En ik herinner me nog altijd dat zaterdag was het vaste prik. Dan kwam het teltje. En dan
1: was geen badhuis toen nog in Koevoort.
0: Ja, dat kwam later. Ja. Dat kwam later aan de haven.
1: Dan moest je daar naartoe en dan bonnetje en dan zoveel.
0: Ja,
1: dan klopte er iemand en dan moest je wegwezen.
0: Ja, precies. Oh, precies hetzelfde. Maar in mijn jongste jeugd, toen was er nog geen badhuis. Dus toen inderdaad in het teltje en dan schoongebond op de zaterdagavond. En dan met elkaar naar de radio luisteren. Want televisie was er toen natuurlijk ook nog niet. Maar het Tuindorp, ik bewaar er alleen maar het echte.
1: Was dat een hechte buurt? Ik bedoel,
0: ja.
1: En was dat ook een arbeidersbuurt? Want ik, dat is toch een grote parallel. Ik kom dan ook over het spoorweg en dan aan de rand van het Rode Dorp, Arnhemstraat, Witterdorp. En daar was iedereen, was PvdA. En dat hing dan ook allemaal voor de ruiten.
0: Ja. Oh ja.
1: En er was één, dat was de verschillende familie Geerts, maar er was CPN. Die waren nog een graadje hadden, maar dat was een grote
0: een rode familie.
1: Ja, en het was heel veel cohesie zo. Je kon overal naar binnen lopen.
0: Ja.
1: Hoe was dat hier?
0: Nou, dat was hier net zo. Ik bedoel, de mensen van het Tuindorp, die hoorden bij elkaar, die deden heel veel met elkaar, trokken met elkaar op, kwamen ook voor elkaar op, hielpen elkaar. Er was echt een sfeer van, een warme sfeer van saamhorigheid. Hoewel, dat is toch ook weer grappig, je toch ook nog wel wat verschillen had. Wij woonden dan voor aan het tuindorp. Maar achter op het tuindorp, de achterstraat waar we nou zo'n beetje lopen. Ja, dat was toch net weer een slagje minder. Dus ook al die sociale verschillen had je toch ook nog weer binnen die gemeenschap.
1: Ja, dat had je dus in Assen ook. Daar had je het witte dorp, dat was dan iets beter. Het rooidorp, dat was wat meer samen. Het was dan... Dan nog weer iets beter als Blauwdorp. En helemaal achteraan Blauwdorp, daar had je het Traandal, zo noemen ze daar. Valley of Tears.
0: Oh ja.
1: En dat waren dan de allerarmste mensen.
0: Ja. Nou ja,
1: was dat hier ook zo?
0: Dat had je hier ook wel. Maar we komen hier nou op het pleintje, zo heette dat dan. Een beetje het centrum van het tuindorp. Hier wonen bijvoorbeeld weer erg veel mensen die ook actief waren in de politiek. Gemeenteraadsleden en wethouders. Je had Ten Hoonte en Donker en noem maar op. En we hadden trouwens ook een katholieke wethouder, Hemel, die woonde hier zo'n beetje.
1: Ja.
0: En als je hem dan vroeg waarom die van de KVP was, dan zei hij van ja, omdat ik katholiek ben. Dus gewoon in feite een katholieke arbeider. En over hem is nog wel een mooi verhaal dat Mertens, de voorzitter van de katholieke arbeidersbeweging. Ja, die zei eens een keer over Hemel. Van, ja, die Hemel, daar hadden ze het zo arm. Zijn vrouw die moest altijd slapen onder de blote hemel.

0: zijn zo even door een straatje gekomen waar bijvoorbeeld Henne Kruk woonde. Henne Kruk was raadslid voor de Partij van de Arbeid. En ja, die kreeg wat ruzie en die scheidde zich af en ging met een eigen lijst meedoen aan de verkiezingen. En hij werd nog gekozen ook nog. En Henne Kruk had natuurlijk ook een bijnaam, zoals iedereen in Koevoorne, en die heette De Bukken. En hij had dus toen als leuze in zijn verkiezingscampagne: zal wel lukken met de bukken.
1: Ja. Maar je kon waarschijnlijk ook overal naar binnen lopen, want de deuren waren ook altijd geopend.
0: Ja.
1: En je fietsen en zo, dan kon je rustig laten staan. Dus
0: zeker.
1: Dat is nou anders. Maar
0: nee, maar je liep achterom, hè?
1: Ja.
0: Achterom, want de voordeur die was eigenlijk altijd wel dicht, want die grenst ook aan de nette voorkamer.
1: Ja.
0: Maar de achterdeur, ja, dat was het schuurtje. En ja, kijk, nog een echte tuindorper die nog eventjes zwaait. Ja. en ja, dan kwam je dus in de achterkamer en daar zat ook de keuken in. Ja, je liep bij elkaar binnen. En je deed ook heel veel dingen samen.
1: En zoals het bij ons was het waarschijnlijk, je had de mooie kamer, de voorkamer.
0: Ja, precies. Daar mocht je alleen zondags.
1: Daar kon je zondags in, ja. En dan kreeg je soep vooraf. Dat was niet elke dag.
0: Nee, zeker niet. En soep met vla.
1: Ja.
0: En want het eten natuurlijk, dat zul jij en Assen ook wel hebben gehad, dat je ook paardenvlees en zo had. En van de vrijbank, hè. Dan kwam er iemand rond, vrijbankvlees. Nou, daar kon je dan goedkoop vlees krijgen. Maar goed, het is het zijn van die, ik weet niet, het zal je ook ervaring ook wel wezen. En die warme nestgeur die je dan met elkaar had, ja, dat was toch heel, heel bijzonder.
1: Ja, ik bevaar er ook hele goede herinneringen aan. Ik verloochen dat ook nooit, dat ik daar uit zo'n buurt kom. Dat vind ik eigenlijk toch op een of andere manier wel een preo. Maar ja, de mensen naar het arm, want mijn ouders waren natuurlijk ook de 50e jaren. Het was een beetje die tijd dat er weinig te doen was. Het was een reveriaan, zeg ik altijd maar. Het boek van de avond, dat geeft die sfeer toch wel fantastisch weer, vind ik altijd.
0: Ja.
1: Wat was het voor een opgroeiend iemand te doen in Koevoorne?
0: Ja, nou, je had hier een speeltuin. Een actieve buurt- en speeltuinvereniging. En je had natuurlijk het voetballen. En wat,
1: Germanicus.
0: Ja, Germanicus. Ja. En de katholieke club Raptim. En dan in Steven Smoer.
1: Ja,
0: en precies. En in Steven Smoer had je Protos. Maar wat we hier nog wel eens deden, dat waren van die jeugdwielerwedstrijden houden. Dat is een beetje begonnen met wilde rondes. Die werden dan, over de 50e jaren praat ik nu. En dat hebben we ook relletjes gehad. Want die rondes die mochten niet. En echt relletjes met agent Jopie Achterstraat. Die dan in de zijspan gezeten. En daar het centrum van Koevoorne probeerde schoon te vegen. En dat soort dingen. En daar is dan uit voortgekomen een echte jeugdwielerronde. En ik kan me nog altijd herinneren dat ik als 10-jarig jochie daaraan deelnam. Want ik zat, ik was toen net teruggekomen van uit Egmond aan Zee. Daar was ik als bleekneusje naar een kindervakantiekolonie geweest. En toen was ik weer terug. En er werd de jeugdwielerronde gereden. Voor de Koevoordenaren ging dan over de Aleida-Kramer-singel, de Aleida-Kramerstraat. En dan bij de HBS langs en dan door de Koevoordenstraat weer terug naar de Aleida-Kramerstraat. En ik had natuurlijk geen racefiets of zo. Ik had een oud damesfietsje. En met zo'n remblokje dat boven op de voorband drukte. En die moest ik ook precies goed vasthouden, anders dan deed die rem het niet. Maar dan had ik nog een probleem. Het kamrad was een beetje scheef. Dat als ik door de bocht ging, een beetje scheef, dan mocht ik absoluut niet doortrappen. Want dan liep die ketting eraf. Nou, bij de eerste de beste bocht was ik dat natuurlijk prompt vergeten. Dus ketting eraf. Dus de eerste doorkomst betekende dat de renner met rug nummer 4, dat was ik, al ongeveer met een halve ronde achterstand doorkwam. Maar ik begon toch zo langzaam maar zeker wat achterblijvers in te halen. En toen kwam ik Zwiertie de Lange haalde ik in. En toen kwamen we weer bij over start en finish. En toen werd er geroepen van wie van deze twee renners zometeen als eerste weer doorkomt, heeft een chocotip verdiend. En dat was een chocotip van een kwartje van Esco Wessel van de markt. En nou, die chocotip heb ik nog gewonnen. Maar toen gebeurde het. Toen haalde ik weer iemand in. En ja, volgens mij, ik hou het nog altijd 47 jaar later, hou ik het vol dat het zijn schuld was. Want in ieder geval was het zo dat ik met in een bocht met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aankwam, over de kop sloeg en met een hersenschudding naar huis werd gedragen. En toen al, Harry, toen al leerde ik dat je de krant niet altijd kunt vertrouwen. Want we hadden hier Van Herpes krantje.
1: Ja.
0: Dat kwam elke vrijdag kwam dat uit. En in het verslag van Herpes krantje was ik geëindigd als nummer 4. Terwijl ik toch overduidelijk de bocht was uitgevlogen. Maar hoe kwam dat? Omdat mijn startnummer, rugnummer, was 4.
1: Ja.

0: op een gegeven moment, je wordt ouder en dan moet er toch iets gebeuren. Nou, ik hoorde dat je ouders er hard aan getrokken hebben om jou te laten studeren.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk wel wat in die tijd. Hè? Ik bedoel maar, want die mensen hadden het niet breed. Ik bedoel, ik weet het dan van mijn eigen moeder. Dan, die stopte nog sokken met zo'n maasbal.
1: Oh ja.
0: Ging er zo in en dan
1: zeker.
0: Werd dat heel keurig. Werd dat, nu ga je naar de supermarkt of weet ik veel, je koopt weer nieuw. Maar ja. Toen was het heel anders en die mensen hadden het niet ruim natuurlijk. Nee. Nee. En om je te laten studeren kostte natuurlijk geld.
1: Ja, nou ja, kijk, ik was dus de eerste uit ons gezin die naar de HBS ging.
0: Ja, en dat was natuurlijk heel waar.
1: Ja, en dat ben ik eigenlijk ook nog met een truc op die HBS gekomen. Want met dank aan de nu nog steeds levende schoolhoofd Zwitsers. Een jaar of 90 is die inmiddels. Nee, ik was dus op de lagere school, de Parschool. Dus ja, kon redelijk goed leren. En ze vonden dus dat ik door moest leren. En toen had Zwitsers al gauw tegen mijn ouders gezegd van die jongen die moet naar de HBS. Maar daar zagen ze toch wel een
0: hij
1: beetje tegenop.
0: In.
1: Ja, precies. Ja. Ja, precies. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Want dat was toch eerst nog een jaar brugklas en dan 5 jaar HBS. Nou, of ze dat wel konden opbrengen allemaal. En dus zeiden mijn vader en moeder, maar is het dan niet beter dat die jongen naar de ULO gaat? Want dat is maar 3 jaar. En toen zei Zwitsers van, nou ja, kijk, als u 3 jaar wilt, dan kan hij eigenlijk toch net zo goed naar de HBS. Want daar heb je ook een 3-jarige opleiding bij de HBS. En toen al had die Zwitsers in zijn achterhoofd van, nou, als ik die jongen maar 1 keer op de HBS heb, dan wordt die 3 jaar ook wel 5 jaar.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Zo is het gegaan ook. Hè. Maar ja, het betekende wel dat je altijd dat ik toch een 7 gemiddeld moest halen. Want dan had je de boeken vrij. Hè? En dan kreeg je ook nog een uitkering uit het gemeentelijk studiefonds van 250 gulden per jaar. En ja, en dat was bij ons natuurlijk allemaal wel nodig.
0: Dat was groot geld.
1: Ja, maar kijk, die periode die heeft me wel gevormd. Omdat ik ging natuurlijk naar de HBS. En daar zaten de anderen, de zoon van de dokter en de zoon van de dominee en de zoon van de notaris en zo.
0: Die op hockey zaten en zo.
1: Precies. En die allemaal van die dingen waar die het allemaal wat breder hadden bij ons thuis. Maar dat heeft mij nooit een gevoel van afgunst of jaloezie of zo bezorgd. Maar wel al vrij jong het gevoel van, is dit nou allemaal rechtvaardig? Het maatschappelijk bewustzijn van jongens, het klopt toch niet helemaal in de wereld. Ja, dat heb ik al meegekregen. En daar komt natuurlijk bij dat bij ons thuis, want je vroeg een tijdje geleden naar hoe het bij ons thuis was. Ook bij ons thuis werd veel over politiek gepraat. Mijn vader was actief in de VARA. Tot aan zijn dood toe is hij secretaris van de VARA geweest. Zat in de VARA Verenigingsraad. Hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat. Dus ja, in die nestgeur van de rode beweging, van de rode familie, daarin ben ik opgegroeid. En, en het feit dat vergeet je ook nooit, dat mijn moeder maakte de huizen schoon van de leraren waarvan ik les kreeg.
0: Dat
1: geeft je allemaal het gevoel van jongens, wat, hè? Dus het heeft mij, die periode heeft me echt gevormd. En jij zult het herkennen, denk ik.

0: We staan hier bij een buste van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De heer Van Heuts, 60 jaar, wat gebeurde er toen?
1: Nou, hier is eigenlijk de eerste happening van Nederland georganiseerd. Want in 1964 was heel Nederland in rep en roer vanwege het feit dat een oude natie, de generaal Christiansen, die was ereburger geworden van het Duitse eiland het Sylt. En daar sprak heel Nederland schande van. En toen waren er een paar middelbare scholieren hier in Coevorden. Oh nee, toen al studenten. Allard van Lente en ikzelf, die dat eigenlijk een beetje hypocriet vonden. Want wij zeiden van ja, kijk eens, hier in Coevorden, daar wordt de generaal Van Heuts en met een buste geëerd, omdat die in Coevorden is geboren. Maar die generaal Van Heuts, die heeft toch een behoorlijk huis gehouden in Atje. En dus besloten we om een happening te organiseren. En dat is allemaal heel vreedzaam gegaan, hoor. Want ik ben later in
0: kranten... Het was geen Joska Fischer?
1: Nee. Ik ben later nog wel eens in de kranten tegengekomen dat we het beeld besmeurd zouden hebben enzovoort. Nee, niks van dat alles. We hebben een spandoek voor het beeld neergezet. En daar stond dus op dat Van Heuts bepaalde dingen had gedaan in Atje en dat het toch allemaal niet zo fraai was. Maar wij hadden dat spandoek daar neergezet. Ja, en toen gebeurde er eigenlijk verder niks. En dat was toch wel vervelend. En toen kwam dus op een gegeven moment kwam wachtmeester Bergenvoet op zijn fiets. Kwam die eraan. En die zei van, wie heeft dat spandoek daar neergezet? Nou, zeiden Allard van Lente en ik. Ja, dat hebben wij gedaan. Ach jongens, haal dat nou even weg, zei Bergenvoet. Ja, einde actie. Maar toen werden we gered door wethouder Van de Hof van de CHU. Die kwam toen langs, ook op de fiets. En die zei toen tegen Bergenvoet dat er toch wel wat moest gebeuren. Nou, toen zijn Allard en ik samen met Henk Berenboom uit Westerbork, maar die was hier op de kweekschool in Coevorden, die was er ook bij betrokken, zijn we naar het politiebureau gegaan. En toen is er een proces-verbaal gemaakt. En hebben we eerst nog een complimentje gekregen dat we zo keurig tussen de begonia's door waren gelopen. Dus ook helemaal niks vernield hadden en dat soort dingen. En nou, het proces verbaal gemaakt, dus publiciteit. Maar toen bleek Van Heuts nog een 80-jarige kleindochter te hebben, Tilly van der Weijden van Heuts. En die heeft toen een aanklacht ingediend wegens smaad.
0: Of zo, ja.
1: Dus zijn wij voor de politierechter in Assen verschenen. En daar hebben we onze eigen verdediging gevoerd. Dat ging niet helemaal goed. Want Henk Berenboom, die was dan de getuige deskundige namens ons. En die wilde graag uitleggen welke schandalen Van Heuts allemaal verricht had in Atje. Maar voor smaad of smaadschrift word je niet tot het bewijs van de waarheid toegelaten. Dus Henk werd onderbroken door de politierechter toen hij antwoord ging geven op onze vragen, raakte wat van streek, gooide de papieren door elkaar en begon vervolgens de verkeerde antwoorden op de juiste vragen te geven. Zodat later in Vrij Nederland nog een stukje stond van de hand van Martin van Amerongen, die schreef dat niet geheel duidelijk was geworden waarin getuigendeskundige Berenboom zo deskundig was. Nou, wij hadden wel een echte deskundige, professor Nagel, J.B. Charles, de schrijver.
0: Ja, ja, ja.
1: En nou goed, uiteindelijk zijn wij veroordeeld tot 50 gulden boete. Maar op een of andere manier zat de handelsgeest toen... Hallo?
0: Ze weet het nog allemaal.
1: Ja.
0: Mooier kun je niet als een neer.
1: Hebben jullie dit georganiseerd?
0: Nee, echt niet.
1: Maar goed, de handelsgeest zat toen toch wel een beetje in ons. Want wij hebben toen, Allard en ik, een brochure uitgegeven over de hele affaire van Heuts. En die hebben we voor 1 gulden per stuk verkocht. En na aftrek van alle kosten hielden we 154 gulden over. Nou, daar ging de 100 gulden boete van ons tweeën af. En toen hielden we de man 27 gulden over. Nou, dat was mijn ervaring met Van Heuts.

0: Ja, het was een strenge man. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet zoveel van hem af. Behalve dan dat hij daar een behoorlijk huis woonde.
1: Het was een echte ijzervreter.
0: Ja, dat wel.
1: Echte ijzervreter. Maar ja, in 64 kon ik natuurlijk niet vermoeden dat ik ooit nog eens in mijn leven...
0: Ja, dat is eigenlijk toch wel zeer ambivalent.
1: Ja, dat ik ooit nog eens minister van Defensie zou worden. Ja. En onder andere zou krijgen met de Van Heus Beveiligingscompagnie.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een
1: onderdeel van
0: een
1: Nederlandse krijgsmacht.
0: Ja. Maar om daar even op terug te komen... Word je dan gevraagd voor zo'n functie? Ja. Ik bedoel, was het kabinet Lubbers of wat?
1: Ja, dat was het derde kabinet Lubbers in 89. Nou, ik zat toen al een jaar of 18 in de Kamer. En had me altijd bezig gehouden met buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek. Echte defensiepolitiek, zeg maar de ijzerwinkel van defensie. Daar wist ik bitter weinig van. Maar goed, in de tombola, die zo'n kabinetsformatie vaak is, viel de post Defensie aan de Partij van de Arbeid ten deel. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Wim Kok of ik eens even met hem wilde praten. En die, hij zei me, ja, er zijn ook allemaal journalisten voor de deur. Ik moet niet hebben dat ze ons samen zien, want dan worden daar weer allerlei conclusies uitgetrokken. Nou, toen zijn we op een stiekem plekje bij elkaar gekomen. En toen zei Wim opeens van, Relis, zou jij wel minister van Defensie willen worden? En toen weet ik nog wel dat ik gezegd heb van, Wim, ik weet wel dat als je in dit soort situaties terechtkomt, dat je ergens voor gevraagd wordt, dan moet je altijd wat bedenktijd vragen en je moet wat voorwaarden stellen enzovoort. Maar zei ik, ach, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zeg gewoon rechtstreeks in antwoord op jouw vraag, ja. Nou, en zo ben ik minister van Defensie geworden, Harry.
0: Maar dat is toch wel vreemd, want je komt dan op zo'n post en ik stel me zo voor, je moet iets gaan doen waar je eigenlijk je niet zoveel van af weet. Van zo'n apparaat althans niet.
1: Nee, van het defensieapparaat zelf wist ik inderdaad niet veel van af. Maar ik wist natuurlijk wel iets van defensiebeleid, veiligheidsbeleid. En bovendien werd het helemaal een beetje tasten en zoeken. Want wat gebeurde er? 7 november 1989 werd ik minister. En twee dagen later, 9 november 1989, viel de Berlijnse muur.
0: Ja.
1: Einde Koude Oorlog. Dus kwamen we opeens in een totaal andere situatie gezegd. Ja. Ik zeg trouwens wel altijd van, tussen 7 november mijn aantreden als minister en 9 november de val van de muur, daar bestaat geen kausaal verband tussen. Maar zo is dat toen gegaan.
0: En, ja. Maar je...

0: Hoe gaat zoiets? Ik bedoel, dat weten wij dus niet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal ambtenaren die daar al jaren zitten en die zulke dingen voorbereiden. En dat, ik denk niet dat je dan precies moet weten hoe je nou hoeveel versnelling een Leopard tank heeft of zoiets.
1: Nee. Ik heb wel eens geprobeerd in dat ding te rijden, ja. Maar ik heb ook al geen normaal rijbewijs. Dus ik bedoel, dus kwam ik toch niet vooruit. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk ook niet een minister voor. Ja, je krijgt je adviezen, ja, van je ja, medewerkers. Maar uiteindelijk is het toch die minister die beslist. Ja. En dan kan het ook verdraaid eenzaam zijn aan de top. Want dan komen ze met dit en met dit en met dat. En dan is het van, heer minister, u zegt het maar. U beslist maar. Ja, en uiteindelijk ben jij natuurlijk ook altijd verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt. Maar ik heb het nou fantastisch naar mijn zin als commissaris van de Koningin. Ik heb het ook altijd zeer naar mijn zin gehad als Kamerlid. Maar als je mij nou vraagt wat waren echt nou je mooiste jaren. Ik weet dat mijn gezin daar, vrouw en kinderen, wat anders over denken. Maar als je mij vraagt wat waren nou jouw mooiste jaren. Ja, dan waren dat toch die 5 jaren van het ministerschap. Ik woon nu met heel veel plezier in Assen. Maar ik zeg altijd van, met alle respect, Assenaar zal ik nooit worden. Ik woon echt heel gelukkig in Assen. Maar ik ben en blijf een Koevoordenaar. En de blues. Ach ja, goed, daar gingen we een eindje verderop, hè. Roosterhesselse brug, ja. Wel gelegen.
0: Bij Van Daal, ja.
1: Want als ik dan over Tuindorp heb, daar werd ook muziek gemaakt. Maar dat was toch minder de blues en meer de mandoline en de accordeon.
0: Ja, ja. Ja, ik wil eigenlijk eindigen met die prachtige, want dat vind ik heel toepasselijk, met wat je zei over de toekomst en het verleden. Dat je dus, zeg het nog een keer.
1: Nou ja, kijk, het is erg belangrijk om te weten waar je heen wilt. Ja. Maar je moet nimmer vergeten waar je vandaan komt.
0: Mag ik je heel vriendelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek?
1: Ik vond het leuk.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rillis de Beek, commissaris van de Koningin in Drenthe, die muziek die was nou zijn eigen keus. Van de Four Non Blondes, What's Up, Window of My Eyes van QB and the Blizzards, The Road Ahead van City to City en Bohemian Rhapsody van Queen. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Een paar kleine straatjes en op de hoek daarvan een café.
0: Goed jongens, we lopen hier in Assen, in de Singelpassage. En daar waren vroeger een paar hele mooie cafés. Ik memoreer even de Grot van Sjoerd Brouwer, die is er nou nog. Daar wil ik het ook ooit nog een keer over hebben. En je had Café de Witte Bal. En dat was vroeger het café van Lucky Dekker. Ik weet niet hoe lang die erin zitten heeft. En ook nog heb een tijdje voor Lucky werk Bertus de Vrom, dat was een roadmanager van ons. Tegenwoordig is het een heel goed muziekcafé waar hele mooie dingen gebeurt. En wij wilden eens even naar binnen toe hier bij de Witte Bal, bij Tieme van Veen, die daar al een aantal jaar de scepter zwaait. En zo, komen wij jullie even bezoeken.
3: Hoi.
0: En even een praatje houden voor Radio Drenthe. Tieme, dat kan, hè?
3: Ja, tuurlijk, jongen.
0: Dus, wij lopen even naar het muziekgedeelte. Kijk eens, dit is nu natuurlijk een heel mooi muziekcafé geworden. En de mensen die hierin zitten, Tieme van Veen, die heeft zich heel erg hard gemaakt voor de wat betere luistermuziek in Assen. En dan praat ik over singer-songwriters, over bluesmuziek, over andere soorten van rootsmuziek. En hij is ook samen met Johan Kleine, een man die overigens niet ver van Piet Kleine aanwoonde, maar geen familie is, is hij het festival Take Root begon. En het festival wat van het jaar voor de derde keer houden is en wat langzamerhand geaccepteerd wordt door veel mensen en ook veel publiciteit krijgt door onder andere de VPRO. Jan Donkers presenteert het altijd. Andere mensen en ook langzamerhand hier door de staat Assen geaccepteerd wordt. Wat mooie vind ik dat hier een heleboel, als je die foto's ziet, ontzettend veel mensen hier gespeeld hebben, waar wij onder andere in Harry's Blues ook cd's van draaiden. En ik moet de team er zo maar eens bij halen, maar eens vertelt wie er allemaal binnen, want ik ken hun muziek wel, maar de gezichten die ken ik allemaal niet. Ik weet wel dat wij daar op de Lap Steel Kelly Joe Phelps zien. Een van de geweldige Lap Steel gitaristen. Die uit Oregon komt, de Portland geloof ik, en wat een van de allerbesten is op zijn gebied. Dit was vroeger, dat kunnen we ook nog wel even zeggen, dat biljart stond hier vroeger niet. Hoewel, ja, heel vroeger wel, want vandaar de witte bal. Dat is later weggaan en hierachter zat vroeger een soort van cafetaria, een soort van ruimte. Waar aan die kant op een gegeven moment door Lucky Dekker nog dingen verkocht werden. Gehaktballetjes en nou je kent het wel, cafetaria gedeelte. Nou Tieme die heeft er in de loop van de tier heb je dat erbij getrokken. En die heeft dit vergroot, want vroeger stond de bar namelijk zo. Hij staat nou zo. En dit is erbij gekomen. Dit is dus het muziekgedeelte. Je kunt zien. Hier kunnen ze dus licht op hangen, hierboven. En het biljart kan dan weg, dat kan zakken mee. Kijk, hieronder staat de monitors. En de hele installatie staat eigenlijk onder het biljart. Kijk, dat is heel handig. Dus als je heel compact gedaan, zie je wel, op wiel is biljart voor, installatie opzetten. Dus. Ik weet nog dat het vroeger een café was waar ook veel journalisten kwamen. Van de Drentse Krant, ik herinner me Fugge Arema, Wout Jansen, André Java. En ook veel mensen uit de middenstand die hier dan hun bolletje dronken. Heel leuke café was het toen. Lucky Dekker die runde daar toen in de tijd met Roet, met zijn vrouw. En op een gegeven moment was het hun te veel en is Bertus de Vrome hierin komen met zijn vriendin. Of zijn vrouw, zijn voormalige vrouw Ali. Maar die is op een gegeven moment is die eruit gegaan en heeft Tieme dit kocht dus. En die zit hier inmiddels alweer een jaartje of 20 al. Nou ja, je ziet hier, wat er nog meer aan de hand is dat ze elk jaar ook naar Austin gaan met z'n allen. Dat organiseert Tieme dan ook naar het fameuze festival South by Southwest geloof ik. North by Northwest. En dat ze daar ook heel veel, kennis hebben opgedaan. Kijk, je kunt hier zien dat ze ook bij Austin's Record Shop in West. En daar heb je Julian Sass, nota bene. Ja, een heleboel mensen die ik eigenlijk wel wil herkennen, maar niet precies weten wie dat is. Oh, Rod Piazza is daar. En uiteraard hebben we hier weer de affiches van de Blues Night die alweer west is. waar het team dus ook in het bestuur heeft gezeten. En dat is toch eigenlijk wel wel goed dat ik heb zelf ook nog even in het bestuur gezeten. Er zijn nog brieven van voorwoord wat ik geschreven heb. Maar dat bestaat ook alweer 15 jaar en daar komt een boekje over uit van wat er allemaal gebeurd is. Maar daar heeft Tieme zich na een aantal jaren ook sterk voor gemaakt met Johan Kleine en een aantal andere mensen. Op het laatst ben ze dus overgegaan in Music Matters. Om alle schijn van nepotisme te voorkomen, zou ik maar zeggen. En dat is een hele goede zaak geweest. Ook dat het festival van de grond gekomen is. En dus eigenlijk zijn eigenlijk de enige mensen en het enige café in Assen waar dus een beetje fatsoenlijke muziek wordt gemaakt. Heeft het natuurlijk ook een boel geld kost in verband met de hinderwet. Alles is geïsoleerd, je hoort van buiten helemaal niets. Dus dat moet je maar zien dat je dat weer beurt. Dat moet je gewoon investeren. Maar nou, hij heeft het ervoor over gehad en het is een heel leuk café eigenlijk.

0: En jezelf bij spult?
1: Ik heb hier, ja, gewoon qua sessie, maar nooit als band of zo. Nee. Nee, dat is het dan weer te klein voor. Dat is dan weer te klein dan, zou ik maar zeggen.
0: Op welke kunnen nog met vergelijking met andere cafés in de landen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat je zou het kunnen vergelijken met hoe heet het in Groningen nog weer? In de Peperstraat.
0: Spiegel?
1: De Spiegel, maar dat is wat groter. Maar daar wordt ook, dat is op eenzelfde manier wordt het een beetje gerund. En je hebt een aantal cafés in Amsterdam waar ook nog een beetje sessies worden gespeeld. Maar ja, je hebt Aalten bijvoorbeeld, waar wij dan wel kunnen spelen. Dat is weer wat groter. En zo zijn er nog een aantal cafés die hier in Nederland van dat soort dingen doen. Maar eigenlijk niet zo gek veel hoor. Maar dit is, ja, de Aam, maar dat is dan weer anders. En het mooie is dat je hier ook allemaal mensen krijgt die die muziek leuk vinden. Waardoor toch een soort van sfeer ontstaat van ons kent ons. Maar ook een sfeer van mensen die echt voor de muziek komen. En hier komen ook geen mensen die niet van die muziek houden. Dat is het prachtige. Dus je hebt altijd een goed publiek waar niet geouwehoerd wordt en die geen moeilijkheden veroorzaakt, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk ook prachtig. Je kunt hier dus de muziek horen die je leuk vindt en je kunt daar ook nog een leuk bolletje bij drinken. En die atmosfeer is hier altijd uitstekend. En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Hij is een echte liefhebber, want toen hij begon, toen vertelde hij mij en je denkt dan altijd, nou, daar zal wel niks worden. Van dit en dit zou ik graag willen. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch voor elkaar gekregen. Dus hij heeft zijn ideaal verwezenlijkt en is eigenlijk nog verder gegaan als dat. Samen met Johan dan door dat festival op te starten. En dat is natuurlijk een hele goede zaak. Goed. Ja.
0: Muziek die is ook wel een spuld is, in het café, Café de Witte Bal, van Kelly Joe Phillips. See that my grave is kept clean. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Mitch Ryder uit Michigan begon ooit lang geleden als achtergrondzanger in de soulband The Preps. Later werd hij zanger bij Billy en The Riveras. En met dat bandje werd hij het huisorkest van de soulclub The Village in Detroit. Daar werd hij ontdekt door de songwriter en producer van The Four Seasons, Bob Crewe. En vandaag loopt deze Mitch Ryder als een rode draad door het programma. Mitch Ryder, Rock'n'Roll.

Miss Rider, rock and roll. Barbara Lynn uit Beaumont, Texas, is een linkshandige bluesgitarist. Ze begon als Bobby Lynn and Her Idols, maar toen werd ze ontdekt door zanger Joe Berry en toen ging het snel met haar carrière. Ze toerde met Stevie Wonder, Jackie Wilson, Sam Cooke, Otis Redding, James Brown, B.B. King en dat leverde haar 13 hits op in Amerika. Maar dit was haar enige nummer 1 hit, Barbara Lynn, You Lose a Good

Barbara Lynn, You Lose a Good Thing. In 1965 was het een grote hit in Amerika voor Mitch Ryder en de Detroit Wheels. En in 2005, 40 jaar later, nam hij zijn grootste hit opnieuw op voor zijn soloalbum Devil With Her Blue Dress Off. Mitch Ryder, Jenny Take a Ride.

Mitch Ryder, Jenny Take a Ride. Barbara George uit Louisiana zong in een kerkkoor en daar werd ze ontdekt door zanger Jessie Hill. En toen besloot haar moeder een nummer voor haar te schrijven. En dat nummer werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En het werd ook nog gecoverd door Freddie King, Paul Revere en The Raiders, The Mercy Beats, Ike en Tina Turner en Bonnie Raitt. Barbara George, I Know.

George, I Know. Na zijn eerste hits verhuisde Mitch Ryder van de kleine clubs uit Woodward Avenue in Detroit naar de grote zalen in Las Vegas. Hij toerde nog als voorprogramma met de destijds waanzinnig populaire Dave Clark 5 door Amerika. En daarna trok hij zich terug in Colorado om met zijn vrouw Kimberly nummers te schrijven. Mitch Ryder, You Taught Me How to Cry.

Mitch Ryder, You Taught Me How to Cry. Buddy Green uit Michigan vertrok naar New York om daar een carrière op te bouwen als jazzzangeres in het nachtclubcircuit. En daar werd ze ook nog de protégé van Root Brown. Ze stopte met zingen om haar kinderen op te voeden, maar eind jaren 70 maakte ze een comeback met een hoofdrol in de Broadway musical Black and Blue. Buddy Green, How Come?

Green, How Come. Ray Charles zei ooit dat blanke zangers de blues niet kunnen zingen. En Elvis Costello was het daar roerend mee eens. En Mitch Ryder schreef er een nummer over voor zijn album Naked But Not Dead. Mitch Ryder, Ain't Nobody White.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stronger Than Strong van John Namath is het album van deze week. En John Namath, dat is een blueszanger uit Idaho. Hij stond al in het voorprogramma van Robert Cray, Cap Moe en Earl Thomas. En hij was zanger bij de bands van Junior Watson, Anson Thunderberg en Elvin Bishop. Hij is 46 jaar, maar hij beschikt al over een schat aan ervaring. John Namath, Throw Me in the Water.

Name It, Throw Me in the Water. Het album Rite of Passage nam Mitch Ryder op in Berlijn met Duitse muzikanten. En daarna toerde hij door Amerika met een tienmansband met Amerikaanse muzikanten als The Mitch Ryder Show. Mitch Ryder, Too Sentimental.

Mitch Ryder, Too Sentimental. Het nummer is geschreven door jazzpianist Richard Jones en er verschenen covers van Snooks Eaglin, Nina Simone, Sam Cooke, Fats Domino, George Jones, The Every Brothers, B.B. King, Muddy Waters, Janis Joplin, Willie DeVille en deze mooie uitvoering van Aretha Franklin, Trouble in Mind.

Blitz Rider, Long Long Time. Gladys Knight uit Georgia begon in een familieband met een broer, een zus, een neef en een nicht. Uiteindelijk scoorde ze 81 hits in Amerika, waaronder 12 nummer 1 hits. En na 4 huwelijken begon ze in 2019 aan haar afscheidstour en daar is ze nog steeds mee bezig. Ze is intussen 77 jaar. Gladys Knight, Letter Full of Tears.

Gladys Knight, Letter Full of Tears. Donald Duck Dunn, Booker T. Jones, Al Jackson en Steve Cropper namen als studioband van Stax Records in Memphis tientallen soulhits op. Dit zijn Booker T. en de MGs met een zanger uit een totaal andere cultuur uit Detroit. Mitch Ryder, Raise Your Hand.

Mitch Ryder, Raise Your Hand. Fontella Bass uit Missouri was de dochter van gospelzangeres Martha Bass. En Fontella was een wonderkind op piano en orgel. En als jong meisje begon ze al voor $175 per week als pianist in de band van Leon Claxton. Later speelde ze in de band van Little Milton en hij ontdekte dat ze ook kon zingen. Ze had één nummer 1 hit in Amerika met Rescue Me. Fontella Bass, Bad Boy.

van Tella Bass, Bad Boy. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerden de playlist. Op advies van producer Bob Crew verhuisde Mitch Ryder met zijn band naar New York. Dat zou beter zijn voor zijn carrière, maar Mitch Ryder keerde steeds terug naar zijn roots in Detroit. Dit komt van zijn album How I Spent My Vacation. Mitch Ryder, Passion's Wheel.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. En te gast is Henny Kamp. Henny was samen met haar man Henk jarenlang de drijvende kracht achter de groep C plus B Support. Een fanclub mag ik het niet noemen, maar was er eigenlijk wel een beetje. Ze coördineerden tussen de optredens en het publiek. En door product vanmiddag met Dobby, hele mooie muziek. En het eerste stuk I'll Play the Blues for You van Musquet.

0: I'll play the blues for you van Albert King. Speciale opname eigenlijk ter gelegenheid van de 2-meter-sessies met Jan Douwe Kroeske in 1991. Wel een mooi begin eigenlijk van de uitzending Henny Kamp. Jij hebt samen met je man Henk die vorig jaar plotseling overleden is.
1: Ja.
0: Waren jullie de mensen achter C+B Support? Hoe zijn jullie met QB in aanraking gekomen eigenlijk? Was dat al vanaf de 60 jaren of pas later?
1: Nee, laat ik het zo zeggen. Henk wel, vanuit 60e jaren. Hij zat op de ULO en ineens kwam een klasgenoot met Desolation aan. En een club van zijn klasgenoten gingen met die jongen mee. En daar was Henk bij. En hij was gelijk verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik in 72 Henk leerde kennen, toen was ik echt zo'n top 40 typetje. Beatles, Rolling Stones. Nou, dat een klasgenoot Pink Floyd mooi vond, dat was al heel extreem. En Henk heeft me eigenlijk leren luisteren naar blues. En op dat moment had hij vooral materiaal van QB and the Blizzards en van John Mayall. En zo is langzaam maar zeker bij mij de interesse voor blues gekomen. En eigenlijk vanaf 1980 is het voor ons gaan rollen. Henk had zoiets van, ik hoor nooit meer wat van Harry. We hadden een auto en hij zegt, ik ga een keer naar Assen. Ik heb gehoord dat hij in een van de flats woont.
0: Ja.
1: En er waren toen nog maar 3 flats in Assen. Dus dat was vrij makkelijk zoeken. Hij had iemand op straat gevraagd. Nou ja, en toen we Harry aangebeld en gevraagd van, doe je nog wat? Speel je nog eens? Ik hoor nooit meer wat. Ik lees nooit meer wat. En inderdaad, niet zo lang daarna zou Harry een assortiment gelegenheidsformatie maken. En dan in augustus 1980 in het Amelter Bos spelen op een of ander festivaletje. En toen is voor ons het balletje gaan rollen.
0: En dat was voor jou de eerste keer dat jij hem hebt zien optreden?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En daarna ben je hem niet meer uit het oog verloren?
1: Nee, nee, eigenlijk met Henk als grote aantrekker, auto met chauffeur.
0: Ja,
1: hè? En, ja, hij was toch eigenlijk wel de grootste liefhebber.
0: Dus, ja, ja.
1: En ja, omdat ik er ook door geraakt werd, ben ik meegegaan.
0: Ja.
1: En de keren dat we samen op pad waren, zijn niet meer te tellen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Harry was er ook altijd zeer, zeer erkentelijk voor van dat dat gebeurd is. Ja, zonder meer.
1: Maar toch was hij heel gereserveerd hoor. Toen wij op een gegeven moment besloten om te vragen wat hij ervan vond als wij een schakeltje zouden willen vormen tussen de fans die heel vaak, zo merkten wij in zalen als we aangesproken werden, heel vaak bleken optredens te missen omdat ze helemaal niks lazen. Boekers boekten alleen maar. En als een zaalhouder nergens iets liet publiceren, wisten ze het niet.
0: Ja.
1: En wij vonden dat sneu. We vonden het sneu voor Harry, die publiek miste. Maar ook sneu voor het publiek, dat al die concerten misliep. Kijk, dan sprak je iemand in Breda en die vroeg, weten jullie wanneer ze weer spelen? En nou, dan zeiden we, ja, maar 2 weken geleden waren ze in Tilburg. Oh ja, maar dat wist ik niet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En zo is het begonnen. En nou ja, toen we het Harry voorstelden, ja, hij was een beetje zo van, oh, dan heb je weer van die figuren, die willen weer wat. En wat wordt het? Moet het allemaal nog zien.
0: Ja.
1: En nou ja, uiteindelijk vond hij het toch goed. En
0: toen is ook het blaadje ontstaan.
1: Ja, dat was september 1982.
0: Oké, okay. Praten we straks verder over, Henny. We gaan naar muziek.
1: Ja.
0: Dit is en blijft een muziekprogramma.
1: Ja, ja, ja.
0: Het eerste stuk wat jij hebt meegenomen, het tweede stuk eigenlijk, dat is een stuk van Leonard Cohen.
1: Ja. Heel lang zei hij ons niks. Vonden we hem vaak op het dreinerige af. Echt een beetje deprimuziek. En een jaar of 7, 8 geleden, denk ik, ineens sprong de vonk over. En ik heb bij mijn keuze voor vandaag me ook een beetje laten leiden door het wat minder bekende.
0: Mm-hmm.
1: Je komt al heel gauw bij Chelsea Hotel, Bird on a Wire enzovoorts. En nou ja, dit is een nummer wat je eigenlijk niet vaak tegenkomt. Dus ik dacht, ik pak deze.
0: Een live optreden van Leonard Cohen, Coming Back to You.

0: Uit 2011, Leonard Cohen, Coming Back to You van de cd Back to the Motherland. En die cd die was onder andere ontstaan omdat zijn manager en zijn vriendin dat hem die dermate bedrogen had dat al zijn pensioengeld weg was en dat hij weer op tournee moest. Henny Kamp, C+B support. Hoeveel mensen kreeg je bij elkaar eigenlijk die daarin geïnteresseerd waren?
1: Aanvankelijk maar heel weinig. Een stuk of 5 begonnen we mee. Uit alle hoeken van het land. Zuid-Limburg. En ja, heel langzaam maar zeker liep het wat op. En ja, uiteindelijk, ik weet nog dat we op een gegeven moment 100 hadden. En dat ik dacht van, oh hemel, waar zijn we mee bezig? Ja. Ineens, doordat je veel contacten krijgt met die bewuste mensen, had je zoiets van, oh jee, er zitten docenten Nederlands tussen, een doctorandus, een arts, een jurist. En dan voel je je zo klein en nietig. En dan denk je, oh jee, waar ben ik mee bezig? Ja. En,
0: want ja. Jij was degene die het blaadje volschreef?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Het was maar incidenteel dat Henk een bijdrage leverde. Mm-hmm. Hij was wel eens de aanleveraar van het een en ander. Want er waren ook concerten bij dat ik niet meeging. Ook al gebeurde het niet vaak. Dat werd pas eigenlijk zo in, nou, laat ik zeggen, de eerste helft van de jaren 90. Toen had ik al dat wachten en dat rondhangen in allerlei idiote kleedkamers wel gehad. Maar dan vertelde hij van dit gebeurt, dat gezien. En, maar ik was dus inderdaad degene die op papier het creatiefste was, ja.
0: Maar jullie waren eigenlijk de schakel, zeg maar, tussen de liefhebbers van de muziek en de band.
1: Ja. Ja.
0: En betekende dat ook dat jullie op het persoonlijke vlak ook dingen uitwisselden? Verjaardagen van bandleden, wanneer er wat aan de hand was of wat dan ook?
1: Nou, in ieder geval wel met een kaartje. Dat,
0: ja, ja.
1: Dat sowieso wel, ja.
0: Ja, ja.
1: En we zijn ooit eens een keer bij Hannes geweest. Toen,
0: Hannes Langkamp,
1: ja,
0: de drummer.
1: Sorry, inderdaad. Toen zijn tweede dochter geboren was. En bij Harry thuis kwamen we ook incidenteel. We hadden zoiets van een beetje de boot afhouden. Hè? Gewoon afwachten hoe hij zichzelf opstelt.
0: Ja.
1: En dan gebeurde het wel eens. We hebben wel eens vakantievideobeelden gezien bijvoorbeeld. Zag ik Harry voor het eerst zonder hoed. En dat soort
0: ja,
1: dingen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dan dacht ik, goh, er zit weer minder op, weet je wel.
0: Ja. Het, maar, was natuurlijk, het was een beetje de periode dat Harry nog niet zo geweldig in zijn vel zat, denk ik.
1: Nee,
0: of wel?
1: Nee, absoluut niet.
0: En zeker begin, nee. Die begin 80 jaren niet.
1: Nee, nee. Daar is ook eigenlijk uit voortgekomen. Op een gegeven moment heeft Mariska hem laten zitten. Of hoe je het ook maar noemen wil. Ja. En daar was hij echt diep ongelukkig van. Hij reed toen op dat moment ook veel met die jonge jongens. Hè. Laten we zeggen de jonge honden. Hannes Langkamp, Gino Jansen, Erwin Java, Roy Couchel. En zo is eigenlijk, omdat hij helemaal niet lekker in zijn vel zat, is zo begonnen dat Henk voor hem is gaan chauffeuren.
0: Ja, ja.
1: En dan haalde hij hem van huis af eerst op in Rolde. En dan reden ze bij wijze van spreken samen naar Eindhoven. En dan midden in de nacht weer terug naar Rolde en dan pas weer naar huis.
0: Zo.
1: Maar een enkele keer maakten ze nog een stop als het een beetje vroeg was in de Witte Bal. En later bij Hofstegen. En nou ja, dan was Harry ook niks te beroerd om te zeggen tegen Henk van, joh, blijf maar slapen. Hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gebeurde vaak. En ook naar studio's gereden voor optredens. Of een keer bijvoorbeeld Triviant heeft hij samen met Bertus Borgers gespeeld.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja,
1: ja, ja. Ja, dat soort dingetjes. Ja, dus naar studio's. Ja, ja. En ook een poosje naar Radio Drenthe, tot jij het overnam.
0: Ja. 91 was dat.
1: Ja.
0: Toen is dat dit programma begonnen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, maar toen heb je niet direct Harry meegenomen.
0: Nee, dat klopt.
1: Dan bleef Henk ook wel eens slapen en Harry bleef ook wel bij ons slapen. In die tijd dat het niet goed met hem ging.
0: Ja,
1: dan had hij geen zin om door te gaan naar huis. En dan vond hij de bank bij ons prettiger.
0: Dat kan me voorstellen, ja. Ja. We gaan naar de volgende muziek op jouw lijstje. Je hebt een heel lijstje aangeleverd. Ik weet niet of we er helemaal door zullen komen. Dit is een Engelse bluesrock, zou ik bijna zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Hele stevige muziek.
1: Ja.
0: Ainsley Lister.
1: Ja, eigenlijk als ik alles van Ainsley Lister beluister, zeg ik, hij is me te. Maar zoals met wel meer, je hoort ineens zomaar van iemand waar je helemaal niet zo in geïnteresseerd bent, hoor je een nummer en dat komt binnen. En ik reageer vooral veel op de sound van iets en ga me dan vaak pas verdiepen in de tekst. En ja, als je dus hem hoort zingen, it's been so long since I held you tight, dan snap je dat ik terugdenk aan vorig jaar.
0: Ja, aan Henk.
1: Aan Henk, dat ik die mis.
0: Angel of mine.

0: Angel of Mine van Ansley Lister van de CD Everything I Need uit 2006. Op verzoek van Henny Kamp in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En een herhaling op donderdagavond tussen 10 en 11. Henny, de periode dat jullie ermee begonnen met C+B Sepoy, 80 jaar. Toen speelde Harry ook wat andersoortige muziek eigenlijk.
1: Ja.
0: Ging je wat meer de funk kant op.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel gemerkt, denk ik, hoe het publiek daarop reageerde toen.
1: Ja, dat was best moeilijk voor sommige mensen. Al reeds het feit dat het toch wel een funky inslag kreeg. Zeker de manier waarop dan Gino Jansen speelde. En die periode daarvoor eigenlijk, toen we zo'n beetje begonnen, toen had Harry de bezetting met de blazers erin. Met Jeff Reynolds, die dan verongelukt is, en Rudy van Dijk. En ja, daar hadden toen mensen ook weer moeite mee. Ik denk dat wat Harry ook deed in die jaren, dat alles wel wat moeilijk viel. Want iedereen had toch heimwee naar zijn QB en de Blizzards periode, ja. met de echte QB-muziek.
0: Terwijl Harry daar, denk ik, juist wat afstand van wilde nemen.
1: Ja. Ja, hij wilde laten merken dat hij meer in zijn mars had.
0: Ja.
1: En dat hij breder kon zijn en zocht ook wel uitdagingen.
0: Want hij trad toen ook op onder de naam Harry Musquet Band, Musquet Gang,
1: ja.
0: Musquet, kortweg gezegd.
1: Ja.
0: En pas later werd het weer QB and the Blizzards.
1: Ja.
0: Want de bluespolitie, Harry die had het er nog wel eens over in die tijd. Aan welke kant stonden jullie eigenlijk, Henk en jij?
1: Wij stonden op zich wel open voor alles wat hij deed. Maar ja, je hebt toch ook wel je voorkeuren. Het betekende wel dat we een flinke aanloop nodig hadden. Als het dan eenmaal geland was, dan was het ook wel goed. Dan was het niet zo van, goh, deed hij dat of dat nog maar. Maar het was wel wennen.
0: Ja.
1: Dat duidelijk, ja. Want ik was eigenlijk net aan zijn blueskant gewend. Ik noem het maar even blues dan. En toen ging hij het ineens over een veel ruigere boeg gooien. En daar moest ik toen weer aan wennen. En toen begon ik dat aardig te vinden. En toen geleidelijk aan, ja, kun je bijna zeggen dat de boel doodgespeeld werd. Het repertoire werd niet zo erg meer verfrist. En toen kwam dan de fase dat QB and the Blizzards weer terugkwam.
0: Ja, de wedergeboren van QB and the Blizzards.
1: Ja, ja.
0: Goed, daar gaan we straks ook nog wel even over hebben, over die periode. En over jouw rol bij het QB and the Blizzards Museum in Grollo natuurlijk. Want daar vervulde jij ook een hele belangrijke rol.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar, zou ik bijna zeggen, wat authentieke blues. Johnny Bassett uit Detroit.
1: Ja.
0: Man die vanuit het zuiden Florida naar Detroit is gegaan. Nice Guys Finished Last. Waarom... Dat nummer, is dat vanwege de muziek of vanwege de teksten, Henny?
1: Nou, het is inderdaad een vrolijke noot op mijn lijstje. Ik zou zeggen, luister met een glimlach.

0: Mooie tekst van deze zanger die in 2012 overleden is. Johnny Bassett van de cd The Gentleman Is Back. Op de achtergrond hoor je de muziek van Harry Musquet in de boerderij in Grollo in 1966. En daarna weer achter beelden van de reis naar Amerika in 1999. Beelden die Willem van der Linden heeft gemaakt. Hele unieke beelden waarvan er heel veel op de tentoonstelling hier te zien zijn. Tentoonstelling die nog geopend is tot en met 5 juni. En die in combinatie met het museum in Grollo te bezichtigen is voor €12,50. Een beetje reclame maar. Ja. Henny, mag wel hè?
1: Ja, ja, ja. En dan ook eigenlijk dat iedereen dan eerst eventjes in Grollo moet gaan kijken.
0: Ja, want die kaarten die zijn alleen in Grollo te koop. 1995 roep ik even. Een beetje een wat lastige periode ontstaat dan. Jullie, Henk en jij, zijn de drijvende krachten achter C plus B Support. Ja. Hebben er heel veel mee te maken. Ja. En komen er zo opeens grote mannen op het podium.
1: Ja.
0: Mannen met geld. Jan Lagendijk, Henk A. Van de BAVAR Dieren Geneesmiddelenfabriek. Johan Derksen komen erbij. Ja. En jullie moeten een beetje terrein prijs geven.
1: Ja, dat was eigenlijk 96.
0: Of 96.
1: Oktober 96.
0: De heroprichting van Cuban and the Blizzards.
1: Toen zijn ze in oktober dan dus de try-outs gaan doen. En wij waren geen zakelijke partij. En dat maakte het moeilijk. Laat ik zeggen, de man uit Raalte die had dus door dat wij, althans vooral Henk, cd's verkochten, t-shirts en gewoon altijd meetoerden op een enkele keer na. Mm-hmm. En die had zoiets van, nou goed, dat wil ik in een zakelijke vorm gaan gieten. En dan krijg je zoveel per verkochte dit en dat. Maar dan moet je altijd er zijn. Nou, zo ging ik, daar heb ik geen zin in. Mm. We hebben het altijd op basis gedaan van vrijheid, blijheid. En ik heb het altijd voor de band gedaan. Ik hoefde er niks voor te hebben. Als ik een cd'tje kreeg, als er een nieuwe was, dan was het voor mij goed. En verder niet moeilijk doen. Gewoon ten gunste van de band bezig zijn. Nou ja, en daar voelde hij niks voor. En het was voor hem even een nieuw project. En daar ging veel geld in. En hij kon daar dus, laat ik zeggen, mensen die gevoelsmatig op een bepaald niveau stonden binnen de band en de fans, kon hij daar niet bij gebruiken.
0: Ja.
1: Laat ik het allemaal maar even netjes uitdrukken. En toen ging dus het geld regeren. Oftewel, er gingen mensen aan de touwtjes trekken die ons er niet meer bij wilden hebben.
0: Wie bepaalt, die bepaalt. Hè?
1: Ja.
0: Dat was, ik denk dat het voor Harry ook wel een beetje lastig was.
1: Was ook zo, ja. Hij heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij het hartstikke beroerd vond. Maar zegt hij, ik kan niet te veel zeggen, want ik heb wel een hele band en technici die van mij eten.
0: Ja.
1: Hij zegt, en ik kan de boel niet opblazen.
0: Ja.
1: En dat begrepen we ook. Kijk, dit was een kans die moest hij met beide handen aangrijpen.
0: Ja.
1: En de formatie...
0: Ook voor zichzelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, de formatie Musquet was eigenlijk doodgespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En hij had de energie niet om nog een keer zijn schouders ergens onder te zetten en een frisse wind te laten waaien. Maar eigenlijk, dat was dan de keerzijde voor hem persoonlijk, had hij wel de moeite mee dat Cubium weer ingehaald had. Maar hij zag wel dat als hij muzikant wilde blijven en toch het contact ook met de mensen wilde houden, wilde laten zien wat hij kon, dat hij dan toch wel weer Cubium and the Blizzards op moest pakken.
0: Ja.
1: En omdat langzaam en zeker in het circuit ook bijna niks meer overbleef om te spelen, dat het theater dan toch een nieuwe uitgangspositie werd. Dus,
0: maar ondanks alles bleef C plus B Support, bleef wel bestaan.
1: Ja. Dat is jarenlang een vallen en opstaan tussen Henk en mij geweest. De ene keer gaf de een op. Dan was het van, nee, ik doe het niet meer. En tegelijkertijd had je dan ook wel voor jezelf zoiets van, ik buig verdomme niet voor eentje met geld. Ben jij gek? En het volgende moment, dan had Henk het weer gehad.
0: Yeah.
1: Dan had hij zoiets van, ik ben zo in de hoek getrapt. Want ik ga verder maar niet op details in. Maar we hebben dingen voor de kiezer gekregen waar de honden geen brood van lusten. En die nergens op gebaseerd zijn. En dan sprak je weer iemand aan de telefoon. Ja joh, maar gewoon doorgaan. En Harry had zich bereid verklaard om per telefoon, we hebben zelfs ook kleedkamer verboden gehad, om per telefoon ons een beetje bij te praten, om het toch door te laten gaan. En zo zijn we dan een aantal jaren doorgeworsteld. En op een gegeven moment kwam degene die dus dwars lag. Want Jan Lagendijk lag totaal niet dwars. Nee, die heeft het zelfs van ons opgenomen. Absoluut, ja. toen lag dus degene die dwars lag, was steeds meer buiten beeld. Het project draaide en hij hoefde overal niet meer bovenop te zitten waarschijnlijk. Zo zag hij het vermoedelijk. En toen zijn we langzaam maar zeker wel weer meer in beeld gekomen. Maar je hebt dan al zoveel afstand gehad en er is een formatie gegroeid, inclusief de partners die erbij zijn. Je voelt in ieder geval eigenlijk voortdurend te buiten staan. Dat heeft nooit meer het oude gevoel teruggebracht.
0: Gelukkig kwam toen op een gegeven moment het C+B Museum in Grollo. Eerst in 2001 met een eenmalige tentoonstelling. Ja. En later een permanente tentoonstelling. Ja. Daar gaan we straks over verder praten. Maar John Mayall moet ook even genoemd worden.
1: Ja.
0: Al was het alleen maar dat hij op het laatste festival waar Harry speelde, Blues in Grollo in 2011, dat Harry en John elkaar daar opnieuw weer ontmoeten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ze hebben elkaar tussendoor in ieder geval een keer in Tilburg in de kleedkamerafdeling gezien, maar niet gesproken. Ze hebben elkaar bijna genegeerd, zou je bijna zeggen. Maar ze troffen elkaar daar weer. En wat Henk dus heel fijn vond, was dat hij ook nog even met John Mayall gesproken heeft.
0: Hij was een grote fan van John Mayall.
1: Ja, ja, ja. Ja, Harry en John Mayall, dat waren de mannen.
0: Mm-hmm.
1: En Henk heeft toen ook nog een hele tijd heel leuk gesproken met Rocky Atas. En die vertelde dat ze dan doorgingen naar Spanje met de bus. De volgende dag eerst naar Raalte, Rips & Blues en dan met de bus. En als je de touragenda van Mayall zag en ziet, dan
0: nog steeds.
1: Ja.
0: Dan 82 is hij ondertussen.
1: Ja.
0: Speelt elke maand nog 5 tot 10 keer, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Het filmpje trouwens van die ontmoeting in Grollo tussen Harry en John Mayall en ook Henk trouwens. Dat is hier op de tentoonstelling te zien, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nog tot 5 juni. Een stuk van John Mayall uiteraard.
1: Ja. Wij vonden het, Henk en ik, allebei een hele mooie autobiografische tekst. En uit het enorme oeuvre van John heb ik deze gekozen. Omdat ik niet alleen voor een minder bekende heb gekozen, maar ook weet dat Henk deze ook mooi vond.
0: Slow Train to Nowhere.

0: John Mayall, Slow Train to Nowhere van de cd Tuff uit 2009. Man die van geweldige betekenis is geweest voor de blues in Europa. Maar ik vond Harry Musquet een betere zanger.
1: Ja, kijk, iedereen heeft zo wel wat. En, soms, kijk, je moet ook niet perfectionisme in iets zoeken. Nee. Het gaat om wat het met je doet.
0: Ja. Ik had het hiervoor net over dat jij betrokken bent bij het Cube in the Blizzards Museum. Ja. Maar we moeten het ook nog even hebben over de fanclubconcert. Want daar waren jullie, denk ik, ook een beetje de initiatiefnemers van.
1: Zeker.
0: Ja. Vanaf wanneer?
1: 1992, toen bestond dus de, laten we het maar toch maar even voor het gemak fanclub noemen, 10 jaar. En dat vonden wij een mooi moment, omdat we nooit verwacht hadden dat het zoiets zou worden. Vonden wij een mooi moment om Harry te vragen of hij dus op een avond die we zouden organiseren met zijn band ook tegen een drankje en een hapje wilde spelen. Mm-hmm. Nou ja, dat vond hij wel wat. Enkele nummers, niet te veel. Want ja, als hij dan van tevoren in gesprek was met mensen en wat aangeboden kreeg, ja, dan werd het natuurlijk wel wat moeizaam. En dat was ook de opzet, hè, dat iedereen wat dichter bij de band kon komen. Nou, toen hebben we een bandje uit Dalfsen gevraagd, waar dus ook twee mensen van in de fanclub zaten, of ze wilden spelen als een soort voorprogramma. En toen kwam Gerard van Klaveren met het idee om een fanclub sessieband samen te stellen. Gerard drumde, er was iemand die speelde gitaar, er was iemand die speelde basgitaar, eentje zong. En zo hebben ze een paar keer geoefend en hebben ze dan een aantal nummers gespeeld die avond. Ja. En dat is dus de eerste keer geweest. Nou, dat hebben wij eerst willen organiseren in de Witte Bal. Maar de opkomst was zo groot dat dat niet kon. Want de Witte Bal was op dat moment Harry's stamcafé. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een begrip in Assen.
0: Ja.
1: En toen zei het team, joh, ga naar Grollo. En zo zijn wij toen in Grollo terechtgekomen bij Henk en John Hofstegen. En nou ja, wij hebben het toen georganiseerd als een besloten feestje.
0: Ja.
1: En het jaar erop nog een keer. En toen waren we er toch wel van overtuigd dat het besloten eraf moest. En toen hebben dus de

0: Van Broeders Hofstegen het organiseren overgenomen. Hè, omdat het dan toch een wat commerciëlere kant op ging. Mm-hmm, dat ging ons te ver ons daarmee te bemoeien. Dat soort ervaring hadden we niet. En we hebben dus in 92 eigenlijk aan de wieg gestaan van de jaarlijkse homecoming concert, zoals het later is gaan heten. Ja.
1: En je zegt toen nog de gebroeders Hofstegen, later werd het John Hofstegen en nu weer John Hofstegen met zijn beide zonen. Dus de familie Hofstegen. Ja. In 2001 kwam er een tentoonstelling in Grollo toen Harry Musquet 60 jaar werd. Ja. Gerard van Klaveren had er toen al voor gezorgd daarvoor dat er een borstbeeld in Grollo kwam. Ja. En daar is in 2011 het museum uit ontstaan. Ja. Daar was jij ook nou bij betrokken?
0: Nou, niet bij de oprichting ervan. Maar toen het eenmaal, laten we zeggen, bijna volledig af was. Toen werd ik dus gevraagd of ik deel wilde nemen aan de bestuurlijke functie die dan gecreëerd zou worden. In eerste instantie ben ik bij de stichting Vrienden van het C+B Museum terechtgekomen. Terwijl de stichting Erfgoed de oprichter was van het museum.
1: En een stichting Vrienden die ondertussen meer dan 500 vrienden heeft. Hè?
0: Ja, dat is fantastisch mooi. En zo snel allemaal. Ja. Dat geeft ook al aan hoeveel waardering er is voor het museum, maar ook nog steeds voor Harry zelf.
1: Ja.
0: En wat er dus aan muzikaal verleden samen met de Blizzards neergezet is. En op een gegeven moment kwam dus ter sprake dat er dus ook een bezetting moest komen tijdens de openingsuren. En omdat wij met toen over de 200 fanclubleden wel een beetje een beeld hadden van mensen, omdat je ze heel vaak ontmoette of ze belden. Hebben wij gezegd, oké, wij hebben zo'n groot bestand aan mensen die wij kennen. Daar zullen vast wel vrijwilligers in te vinden zijn die dat museum willen gaan bemannen.
1: En dat is hartstikke goed gelukt.
0: Ja, in 2001 is dat gelukt en uiteindelijk in 2011 dus ook. En,
1: tot de dag van vandaag aan toe.
0: Ik wou net zeggen, daar zijn enthousiast mensen zelf weer bijgekomen. Ja hoor, die bezoekers die zoiets hadden van, oh, maar dit vind ik ook leuk. Mm-hmm. En zo hebben we een fantastische ploeg bij elkaar.
1: Allemaal in Grollo. Ja. C+B Museum, nieuwe tentoonstelling. The Singer and the Songs, over de liedjes van Harry Musquet. Volgende stuk is van Bugs Henderson. Ja. Niet van Harry Musquet, Henderson.
0: Nee, Bugs Henderson.
1: Maar wel een anthem voor de blues.
0: Ja, nou daar kan ik heel weinig over zeggen. Het klinkt gewoon lekker.

0: Anthem for the Blues van Bugs Henderson van de CD Years in the Jungle 1993. Geweldige Texaanse gitarist. Henny, we moeten zo langzamerhand afsluiten. Henny Kamp. Ja. Samen met haar man Henk, die vorig jaar overleden is, de drijvende kracht achter C+B Support. Nu de vrijwilligerscoördinator bij het C+B Museum.
1: Ja.
0: We hebben nu een... Nou, dit is het zesde seizoen in het C+B Museum, hè?
1: Ja. Ja. Ja,
0: we kunnen 4 jaar vooruit, denk je?
1: Ja, denk ik wel. Toen de Stichting Erfgoed het begon, hadden ze 5 jaar in gedachten.
0: Ja.
1: En jij hebt laatst alweer een lijstje met 5 jaar gepresenteerd, waarin je allerlei onderwerpen aan de kop hebt. En laat ik het zo zeggen, wat je voor ogen hebt, daar kunnen we zeker 5 jaar mee vooruit. Ja.
0: Het is voor jou ook een, al die vrijwilligers, om dat elke keer te regelen, dat die er zijn. Straks bij het festival in Grollo,
1: ja.
0: 3 en 4 juni.
1: Ja.
0: Dat vraagt ook weer een flinke extra inzet, denk ik.
1: Dan verwachten we heel veel mensen, want ja, het festival is uitverkocht. En mensen komen van heinde en verre. Sommigen zijn misschien nog nooit in het museum geweest. Anderen komen weer terug omdat elk jaar de tentoonstelling weer verandert. En we gaan dan donderdags tot en met zondags met een kassahokje bij het museum gaan we daar de kaartverkoop doen. Want het is in Café Hofsteegen natuurlijk veel te druk. En dan hebben we wel een bezetting van 4 mensen nodig. Op de vrijdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds.
0: Ja, precies.
1: En dus dat was moeilijk, want heel veel mensen gaan naar het festival.
0: Ja.
1: Of ze zijn gewoon een weekend weg, of ze hebben al vakantie. Dus ja, dat...
0: Het lukt jou altijd weer.
1: Gelukkig wel.
0: Hartstikke goed.
1: Ja, maar dankzij al die mensen.
0: Ja. Dankjewel dat je in de uitzending hier wilde zijn, Henny Kamp. Je kunt haar tegenkomen zo af en toe in het museum in Grollo. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en productie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van David Olney.
1: Ja. Ik heb verder eigenlijk niks met David Olney, maar dit is dan
0: Hij toert op dit moment in Nederland, hè?
1: Ja, je vertelde het net. Dit is dan zo'n nummer, dan hoor ik dat voorbij komen, want Henk hield wel van David Olney. Die heeft er een heleboel CD's van verzameld. En ja, dit nummer, Now and Forever, in alle eenvoud maakt het zoveel indruk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Van Orly, dat is een Brabantse zangeres die een jaar of 10, 15 geleden leek door te breken. Maar na haar uitstekende album Somebody Hold Me was het plotseling afgelopen en we hebben nooit meer iets van haar vernomen. Erg jammer. Van Orly, Call an Out.

Van Orley, Calling Out. Ray Charles loopt vandaag eens een rode draad door muziek voor volwassenen. In 1965 werd hij voor de derde keer gearresteerd wegens het in bezit hebben van heroïne. Hij werd verbannen naar een kliniek in Los Angeles om af te kicken, maar hij zou zijn hele leven geteisterd worden door een structurele drugsverslaving. Ray Charles, I'm a fool to care.

Ray Charles, I'm a Fool to Care. Mike Cito, een bluesgitarist uit Texas, leek dan onder te gaan aan zijn drugsverslaving. Maar hij vond de vrouw die hem opving en weer op het goede pad bracht. En zijn nieuwe album heet dan ook First Class Life. Mike Cito, The World We Live In.

0: Mike Cito, The World We Live In. In 1964 was het een grote hit in Amerika voor countryzanger Buck Owens. En Ray Charles had toen al jazz, soul en blues hits gescoord. Maar met de cover van die country hit van Buck Owens stond hij in 1966 voor het eerst in de top 10 van de popcharts. Ray Charles, Crying Time.
1: Oh.

Ray Charles, Crying Time. Tail Dragger, dat is een veteraan in het clubcircuit van Chicago. Op zijn album Longtime Friends in the Blues speelt mondharmonica-speler Bob Corritore een voorname rol. Tail Dragger, Through With You.

0: Tail Dragger, Through With You. Ray Charles was een bewonderaar van countryzanger Buck Owens uit Bakersfield. En hij maakte dan ook een mooie cover van een beroemde tearjerker. In 1973 deed Emmylou Harris het nog eens een keer over. Ray Charles, Together Again.
1: Together Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Through the Years van Tom Petty is het album van deze week. Tom Petty uit Gainesville in Florida maakte in 1976 zijn debuutalbum. Dat heette gewoon Tom Petty en de Heartbreakers. Het deed helemaal niets in Amerika, maar het werd een bestseller in Engeland. En daardoor werd Amerika ook wakker. Tom Petty, the best of everything.

Petty, The Best of Everything. Ray Charles beleefde moeilijke tijden in de jaren 70, want hij werd niet meer gedraaid op radiostations. Voor de nieuwe generatie maakte hij gedateerde muziek. Het jeugdige publiek wilde geen blues, geen soul, geen jazz, maar disco. Abba. Ray Charles, Let's Go Get Stoned.

Ray Charles, Let's Go Get Stoned. The Ruin Brothers, dat zijn Henry en Rupert Stansel uit het Engelse Scunthorpe. En zij maakten een album met de beroemde Amerikaanse producer Rick Rubin. En dat waren meteen de laatste opnamen waar een organist Ian McLagan, de voormalige organist van de Small Faces, aan meewerkte. Want na deze opname kwam hij te overlijden. The Ruin Brothers, All My Shades of Blue.

The Ruin Brothers, All My Shades of Blue. Na jaren afwezigheid keren Ray Charles terug in de hitparade met een popballad met Billy Preston op orgel, Earl Palmer op drums, Carole Kay op bas en Lily Ford als achtergrondzangeres. Ray Charles, Here We Go Again.

Ray Charles, Here We Go Again. Topproducer Dave Kopp uit Nashville heeft zich over zijn neef ontfermd. Singer-songwriter Brent Kopp. En het nieuwe album heet Providence Canyon. Brent Kopp, High in the Country.

Brent Cobb, High in the Country. Ray Charles moest commercieel denken om te overleven en bijna alle zwarte artiesten coverden intussen country nummers en Beatle nummers opnemen. Dat was de nieuwe trend. Ray Charles, Yesterday.

Ray Charles, Yesterday. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Eli Paperboy Reed is een blueszanger uit Boston. Hij woont tegenwoordig in Brooklyn, New York. En daar nam hij een nieuw album op met de High and Mighty Brass Band. Eli Paperboy Reed, Take My Love With You.

Dat is ook waar het over gaat. Je hebt 40 jaar mensen toch wel vermaakt en zo. Je moet toch iets doen in je leven. Nou, ik heb 40 jaar lang met dit soort muziek mensen vermaakt. En dat, ja, somebody got to do the fucking job, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan. So many roads to travel. So many ways to go. Herman zegt altijd, Harry, we doen toch niemand kwaad.

0: begin luisterde ik dan wat je zag op de film toen, de Rock Around the Clock, dat kwam toen langs. En daar zag ik dan de platters in en dat vond mijn moeder ook al heel mooi. En ik zag ook Little Richard, daar was ik helemaal van ondersteboven. Eigenlijk nog meer dan van Elvis, want dat was volgens mij rock and roll. En later, doordat ik op de middelbare school zat, had je dus toch ook wel weer invloeden van jazz en zo. Mensen die Dixieland gingen spelen en dat soort.
1: Dixieland zelfs.
0: Ja, daar heb ik ook nog even gedaan. Ik heb nog even bij gebast bij de Old Fashioned Jazz Groep. Aan zich was dat een heel leuk orkestje, maar het publiek was er voor speel. Vond ik dan op een gegeven moment toch een beetje sherry drinkende mensen met zo'n een beetje het spraakgebruik van VVD'ers, weet je wel. Zoals Wiegel dan praat, zo geaffecteerd en mensen als Nijpels en die burgemeester van Rotterdam, ze hebben allemaal dezelfde, en die van Balen, die hebben allemaal van dezelfde soort van hoofden, maar ze hebben ook hetzelfde soort van spreektrant. En die stonden dan met een sherry aan de bar, weet je wel, en zo'n club daar zo en zo. Daar vond ik nooit. Ja, op een gegeven moment was ik daar wel zat van. Er moest wat gebeuren, vond ik. Er moest wat rauwer. Dus luisterde ik toen naar The Voice of America en 's nachts naar de EFM en naar dat soort zenders.
1: En een militaire zender?
0: Ja, en die andere was een propagandazender op het oosten. En, nou ja, daar hoorde ik dan voor het eerst de bluesmuziek op. Tenminste, ik wist wel wat blues was, door die Dixieland muziek is ook allemaal. Maar dat is allemaal instrumentale muziek die eigenlijk uit New Orleans stamt. Maar ik hoorde dus de echte plattelands blues, dus de country blues van mensen als Hooker en Charlie Patton en Muddy en dat soort. Ja, dat vond ik eigenlijk wel geweldig.
1: En wat spreek je daar zo in aan dan?
0: Nou, de ongepolijstheid, dat vond ik echt fantastisch.

0: de Rocking Strings, dat was het bandje van Hilton Gelling. Die vroegen mij om eens bij hun te komen zingen, omdat ik daar bij die Dixieland Band ook zong. En wij wel eens samen, we hadden samen een oefenruimte en zo, en een soort van sociëteit. Of een, laten we zeggen, een jongenshol of zoiets.
1: Nou, dat zeggen sociëteit klinkt ook wel heel VVD-achtig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Nou, we hadden een huis van meneer Greving. Die heeft nou allemaal opticiënswinkel hier, zijn zoons. En daar waren wij bevriend mee. En dat huis, dat mochten wij dan benutten voor... dan waren we toch van de straat af. En dan konden we daar feesten in houden. We hebben een clubje opgericht met de sleutel en zo. En...
1: Maar wie kwamen daar samen?
0: Nou, wij onder andere met die Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings en nog andere mensen. Dus ja, wat vrienden en zo van school. En daar zong ik wel eens met de jongens mee. En dus toen, ja, en dat was toch heel iets anders. Ik bedoel, dat was met versterkers en dat soort dingen. Het was niet. Toen hebben we die naam veranderd in Cuban and Blizzards en zijn we langzamerhand naar de blues toe gegaan en zo.
1: Ja, waar komt die naam vandaan?
0: Het was van de hond. Van onze hond van de buren. Dat heette Cube, die heette Cuby. En de Blizzards hebben we gewoon geprikt omdat we een naam moesten hebben in een Engels woordenboek.

0: als we toen in de zaal speelden, was het wel een spektakel. Want dan, wij wilden natuurlijk ook in de tijdgeest, wat, ja, het was toch de tijd van, we moeten uitbreken uit de 50e jaren. En ja, wij hadden wel het idee van dat we het meest ruige bandje van, minimaal van het noorden moesten zijn en zo. Dus dat zag je dan ook terug op het toneel en zo. Ik kwam bijvoorbeeld al op door over een drumstel heen te springen. Zou ik nou niet meer aan moeten denken. Zou ik bij de polen breken en zoiets. Maar Gelling lag dan op de rug op het toneel te spelen. En er was heel veel beweging en zo. Alleen middel die stond er stokstijf. Want er was ook een act. Met die basstijl zo omhoog. En Hans Kins die zette soms een gitaar weg en klom ergens in en zo. En in ieder geval...
1: De hoe was er niks bij, zullen we zeggen.
0: Nou, de Pretty Things was toen de ruigste band in Engeland. Die wouden wij minimaal evenaren en zo. Dat toen die een keer op tv waren in Blokker ook toen. Toen hebben wij even gekeken in de pauze. Op hetzelfde moment speelden wij in Bellevue. En dachten we doen er nog een schepje bovenop en zo. Bij Boele Geerts was dat, niet in Bellevue. Dat was een oude zaal in de Groningerstraat. En... maar langzamerhand is die show dan, kom je dan toch tot de conclusie. Want ik bedoel, in het begin speelden we natuurlijk muzikaal technisch niet zo goed. Maar er was wel een enorme dosis enthousiasme en zo. En dat trok natuurlijk de jeugd, onze tijdgenoten enorm aan en zo. Want er was wat te doen en er was een wilde boel. En dat, het was ook het enige wat dan naast voetbal, wat een beetje attractief was en zo voor de jeugd en zo. Jeugdhonger had men toen nog nooit van gehoord, dat soort dingen. Ja, je kon naar de filmen, als Rock Around the Clock te was, dan dat was, door het hele land was dat, ontstonden dan relletjes. En men deed dan ook hier Apollo Theater, waar nou het gemeentehuis staat, was dichtgetimmerd. Er was maar één ruige act in, dat was Little Richard. En Bill Haley, dat was toen natuurlijk ook Rock Around the Clock. Maar ja, dat was dan toch, vergeleken bij Little Richard, was dat een stijve boel en zo.

0: Ja, je wilt toen op een gegeven moment zijn we beroeps geworden.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat is eindelijk ook ontstaan door een toevalligheid. Want Gelling die werd toen ontslagen bij de Drentse Courant vanwege lang haar. En dat was dan als leerling persfotograaf was dat niet representatief. Dus hij moest dat afknippen en dat wilde hij niet. En dat is er allemaal breed uitgemeten in de pers en in de landelijke pers en de Volkskrant. Overal stond dat toen in.
1: Dat zijn prachtige dingen natuurlijk om bekend te worden. Hè?
0: Ja, dat vond de jeugd natuurlijk helemaal tof. Want dat deed er nog een schepje boom op. Ik zie je wel van dat en die ouwe die hebben toch. En dat kan toch eigenlijk niet. Ik bedoel, nou lachen ze erom, weet je wel. Ik bedoel, alhoewel, het, ook bij sommige bedrijven, dat hoor ik wel eens weer. In ieder geval, hij moest eruit en ik werkte daar ook als corrector. En ik heb het toen solidair opgesteld en gezegd van, ik had eerst een bord opgehangen, dat kon die mensen nou wel tekenen. Of ze ook daar, en iedereen zei van, ja, dat kan niet, maar ze waren toch bang voor hun baantje, dus hun naam stond er niet op. Nou, dat vond ik zo laf, toen ben ik op een gegeven moment ben ik ook opgestapt. En vanaf dat moment waren we eigenlijk beroeps. We wisten niet hoe diep het was en we wisten ook niet wat het zou opleveren. Maar we speelden al dusdanig veel dat we ervan konden bestaan en zo die tijd.
1: Wanneer konden jullie het eerste plaatje maken? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, die eerste was doordat Jan Venhuizen, onze manager, in een platenzaak stond. Aan de gedempte single van Lampen, wat nou Lampen Expert heet. En daar kwamen al de vertegenwoordigers met hun aanbod. En er was er iemand van, ik geloof iemand van Rood, dat was toen de firma CNR. En die vertegenwoordiger zat in Hogeveen. En die hoorde dan verhalen dat het overal vol zat bij ons. En die had dan contacten. En toen konden we een plaatje opnemen, een singeltje bij CNR. En dat hebben we toen in Bavohuis in Amsterdam opgenomen.
1: En dat was?
0: Dat was Stumble and Fall en I'm So Restless was dat.

0: Ja, het was niet echt goed en zo. Natuurlijk.
1: Nee, hoezo niet?
0: Nou ja, de opnames en zo. Was op een tweesporen recorder in de controle was in. Wij zaten in de gymnastieklokaal en de opname was. Zij zaten in de kleedkamer en zo. Dus, ja, en het was toen heel primitief en zo. En speelde, het is alleen maar enthousiasme. Maar in ieder geval. Het was heel wat voor een bandje uit Noorden die een plaat mocht maken. Ja, en het verkocht ook. En toen heeft Phonogram, die dat een veel grotere firma was, toen, wat nu Universal heet. De heer Joosten was hier hoofdvertegenwoordiger, dat weet ik nog wel. En die is toen naar de directie gestapt daar. En die heeft gezegd van ja, we moeten eigenlijk zorgen dat wij die jongens krijgen. En toen Phonogram heeft het contract toen afgekocht. Ja, we zouden nog één single maken, dus ik kon bijna niet van contract spreken. En die is toen, die hebben toen met ons direct een aantal singles gemaakt, plus een LP, Desolation. En die werd toen echt bekroond al direct met een Edison.

0: Ja, die werd toen echt bekroond al direct met een Edison. Die daar staat.
1: Op de schoorsteenmantel.
0: Ja, ja. Tussen allerlei dingen in. Tussen twee wijze uilen. En dan nog een penning van... dragen van de erepenning staat Assen. En de penning van de culturele prijs van de provincie Drenthe. Dus dat is ook nog allemaal...
1: Maar ja, dat is...
0: vind ik wel leuk om dat tussen die uilen te zetten, weet je wel. Want dus, wat is wijsheid, zeg ik dan maar.
1: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, kijk... ja, god, zo'n Edison, dat was natuurlijk ook een beetje een hype. Op een gegeven moment werden wij erg omhoog geschreven en zo. En of het nou op dat moment echt terecht was dat we hebben gekregen. Ik bedoel, direct bij onze eerste LP. Wij stonden er ook heel erg verbaasd van, hoor, dat kon en zo. En we hadden ook helemaal nooit op gerekend. We wisten eigenlijk helemaal niet waar een Edison was en zo. Dus... dus die hebben we dan heel vroeg gekregen. En de culturele prijs van Drenthe, die heb ik eigenlijk veel te laat gekregen. Dus die uilen die zeggen dus, wat is wijsheid? Nou, laten we zeggen dat ik die erepenning van Assen dan precies op goede momenten heb gekregen.
1: En nu terugkijkend en luisterend naar die LP Desolation, wat vind je daarvan? Wat zijn de goede stukken?
0: Ik luister er nooit meer naar. Maar ik wil er wel weer wat van gaan spelen in ons nieuwe programma. Een afwijkend nummertje, dat heet Things I Remember. En dat wil ik dan in een ander jasje steken. Zo. Ik vind het wel interessant om... Want dat is natuurlijk wel... Sommige muziek is, ook van die andere LP's, is gedateerd. En dan, maar ze lenen zich wel om het op een andere manier te gaan spelen. En op een gegeven moment te arrangeren, ook met blazers en zo. Dus je krijgt toch een heel ander nummer weer. En dat is aan zich wel weer oké. Okay. Maar ja, zo, toen, dat was toen. En dat voelde je zo toen. Dat... voor die tijd was het natuurlijk ja, heel bijzonder. Ik bedoel, niemand maakte dat soort muziek. En dat is denk ik ook wat de mensen aansprak.

0: En dat Amsterdam Rest aspect eigenlijk ook. Wij waren toen zeer jong en zeer rusteloos. En van hier naar daar. En, oh ja, feeling like a suitcase. Dat ging ook al over dat reizen en zo. Dat je jezelf als een soort van koffer voelde die je in en uit pakte en dergelijke. Ja, en Groeten naar Grollo, dat... Daar staan wel wat meer nummers op. Nou, dat heeft dan iets... Die Somebody Will Know Someday met verloren relatie. Een liedje van vergankelijkheid en weemoed en dat soort dingen. En, eerste vriendin verloren en dat soort dingen. Nou ja, dat is ook altijd een bron van inspiratie. Maar ik heb...
1: Een muzikant moet lijden natuurlijk, hè? Ja, anders wordt het niks.
0: Zeker een bluesmuzikant. Maar het ligt er niet zo dik bovenop. En zo. Ik heb een hekel aan kijk, over liefde wordt een boel afgeluld en zo. Maar het is een woord wat langzamerhand zijn lading een beetje verliest en zo, voor mijn gevoel. En zeker die goedkope emoties van onze volkszangers hier in Nederland, die volg ik niet zo. Dus ik heb, Window of My Eyes is eigenlijk ook gewoon een liedje van over liefde, weemoed en ja, vergankelijkheid. Dus het gaat wel over liefde, maar het gaat op een andere manier. Het ligt er gewoon niet zo dik bovenop en zo. Dat vind ik eigenlijk mooie liefdesliedjes.
1: Het stijgt boven het thema liefde uit en het gaat ook over het leven en de dood.
0: Ja, precies. Ja. En zo moet je het eigenlijk aanpakken. Kijk, ik heb hier nou ook een paar dingen geschreven. Zo. Dat heet I'm in your corner. En dat gaat ook over... Komt uit de boxsport, weet je wel. Ik sta in jouw hoek of ik sta achter je, betekent eigenlijk. En nou, dat gaat ook over... Dat gaat gewoon over... Als het slecht gaat met iemand en je vrouw of zo, dan... Moet je voorstellen dat ik achter je sta en zo. Dat soort dingen. Dus dat is ook niet zo die rijmelarij. Dit is gewoon wat anders. Ik hou niet van om het er zo dik bovenop te leggen. Je moet een beetje door de tekst kunnen heen kijken en zo. Dat vind ik interessanter.

0: Ja, ik ben altijd. Ik heb nooit. En dat heb ik nog niet zo. Ik heb nooit lang achterom gekeken, maar ook niet ver vooruit. Zoiets van. Ik plan dit of ik plan dat. Een heleboel mensen plannen hun leven. Nou, dat volgens mij valt het niet te plannen. En ja, ik heb hem eigenlijk toch heel veel bij de dag geleverd. What comes our way, we're gonna do. Dus ik heb geen planning gehad. Ik heb ook zeker niet gedacht van ik word een ster of zoiets. Of wil een ster worden. Dat was eigenlijk niet aan de orde. Ik wilde gewoon die muziek maken. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus je zou kunnen zeggen, my aim is true. Dan moet ik nog, wie heeft er ooit, was dat Joe Jackson of Elvis Costello? Een van die twee die ooit een nummer heeft gemaakt. Maar dat slaat het dan eigenlijk wel op.
1: En veel deden het ook om zoveel mogelijk meisjes te kunnen versieren natuurlijk.
0: Nou ja, dat goes with the job.
1: Ja. Dat is een vervelende bijkomstigheid.
0: Nee, niet echt. En ik moet eerlijk zeggen, ik was wel trouw aan mijn. Als ik een vriendin had, was ik er trouw aan. Maar had ik geen vriendin, dan hield ik me daar niet aan. Ik bedoel, dan hebben wij toch heel wat dames zo links en rechts versleten. In die bandjes, in die bezettingen waar we dan. Maar dat, zelfs dat is op een gegeven moment. Het is net zoals met drugs, dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk.

0: Het is op een gegeven moment, in de 60 jaren, dat was leuk, was drugs, was iets nieuws. Het werd geëxperimenteerd en men probeerde er ook iets mee te doen. In tegenstelling tot wat nou iedereen, elke Jan Lul kan van alles innemen, weet je wel. En
1: het hoorde ook bij het afzetten tegen het establishment.
0: Ja, maar ja, sommigen blijven dan in hangen. En ik heb nooit een naald in mijn arm gezet, hoor. Dat vond ik dan echt te griezelig. Maar voor de rest hebben we toch alles wel genomen wat te nemen was. Maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje verveeld, want ik hou er niet van dat iemand anders baas wordt over mij en zo. Ik wil ook geen monkey om mijn bek. Ik zou er niet aan denken dat ik hier nou moest zou zitten en ik had even een snuif nodig of weet ik veel wat, of even een paar pillen om dit gesprek te voeren en zo. Ik bedoel, dan ben je de hele dag weer kwijt en ik bedoel, je kunt niet dat. En sterke drank, dat hebben we. We hebben veel gezopen ook en zo. Maar dat heb ik ook. Dat drink ik ook al sinds 11 jaar niet meer. Dus ja. Op een gegeven moment vind ik het ook. Laten we zeggen dat ik het op een gegeven moment ook eigenlijk wel dom vind en zo.
2: Sitting at my table with my almost empty glass. I'm looking through the bottle that's featuring my past.

0: Heeft dat uiteindelijk ook niet geleid tot de scheiding Musquet-Gelling?
1: Nou, ik denk, ja, daar kan ik mijn vinger niet precies op leggen.
0: De scheiding Musquet-Gelling?
1: Nou, ik denk, ja, daar kan ik mijn vinger niet precies op leggen.

0: Maar goed, hij zat daar niks aan dier. Dus ik had daar geen last van. Maar ja, hij is daar toch een beetje in blijven hangen. Hij is op een gegeven moment toch aan de verkeerde middelen gegaan. En daardoor ook niet meer bruikbaar. Anders hadden we hem er wel bij genomen. Ik bedoel, dat is beslist een feit. Maar mensen denken dan altijd dat wij ruzie hebben, maar dat is niet zo. Ik heb geen ruzie met Ilko. Ik bedoel, waar het over gaat is dat wij hem als gitarist gewoon niet meer zagen zitten in deze band. Gewoon. Omdat hij niet consistent genoeg was en dat is de enige reden.
1: Want het was een wereldgitarist, dat werd algemeen erkend door mensen als Clapton en dergelijke.
0: Op die cd van Schiedam kun je dat nog heel goed horen. Maar dat was toen. En als jij je heel lang gebruikt, dan ten eerste wordt je mind anders. Maar ook je lichamelijke conditie wordt anders. En Ilko is ook 60 jaar, weet je wel, met een dag. Dus hij heeft toch wel een boel jaren van zijn leven eigenlijk weggegooid, lijkt me.
1: De blues ook doorleeft, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Het is wel een blues verhaal. Als je het zo wilt zien.

0: Net zoals het ook bij QB met brood ook niet opschoot. Want dat is ook zo'n verhaal van, ja, had hij nou wat gepikt en waardoor hij eruit moest in de bak eventueel?
1: Herman reisde het hele land af op een gegeven moment. Een tijdje zat hij op de opium en dat hield hij dan uit Dordrecht. Nou, toen, Speed, dat moest ook overal wegkomen. Naar België, Anno ran al halen met de pak tegelijk. Want dan kon je dat ook krijgen, was allemaal in die buisjes.
0: Bij de apotheek.
1: Ja. Dus die was ook de helft van de week was hij pleiter. Maar we wisten, hij kwam, als hij moest spelen, was hij er altijd. Maar toen werd ik een keer opgepakt in Den Haag of zoiets. Met dopen, ook met een heleboel LP's gejat en zo. Nou, toen moest hij dus zitten en zo. En toen komen we naar Amerika en het ging dan niet, met brood niet door. En die veroordeling mag er niet in. Het is nog steeds zo trouwens hoor. Toen kwam Helmig. En vreemd genoeg hebben we helemaal nog pianoles van Helmig zijn vader gehad. Want die zaten bij elkaar in dezelfde klas van de lagere school, de middelbare school. En die kenden elkaar ook. Maar ja, Helmig hebben wel zijn eigen stijl hoor. Dat vond ik wel een leuk stijltje en zo. Maar een echte groot pianist was hij natuurlijk niet. Helmig is veel beter. Maar toen waren we Herman kwijt. Dus het is Helmig gekomen. En dat is eigenlijk de bezetting zoals hij nu nog speelt. Minus Schelling dan. Maar Herman Javer is toen later gekomen. En daar speel ik ook al 19 jaar mee. Dus dat is ook heel erg lang. En dat is echt mijn broer geworden zo'n beetje. Dus

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Kenny Wayne Shepherd is 40 jaar, komt uit Louisiana en was als kind al fan van Stevie Ray Vaughan. Als jongen van 13 stond hij op een festival al naast de gitarist Brian Lee mee te spelen. Hij is intussen getrouwd met Hannah en dat is de dochter van acteur Mel Gibson. De Kenny Wayne Shepherd Band, Diamonds and Gold.

Jenny Wayne Shepherd Band, Diamonds and Gold. De Mavericks die komen uit Miami. Het is de band van zanger-componist Raúl Malo, een man met Cubaans bloed. Hij was een paar jaar soloartiest, maar hij speelt nu ook weer met de Mavericks. Dance the Night Away.

The Mavericks, Dance the Night Away. Quinn Sullivan, dat is een 18-jarig wonderkind uit Massachusetts. Zij is regelmatig de sidekick bij concerten van Buddy Guy. En ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij al 3 albums op zijn naam staan. Dit komt van zijn laatste album uit 2017. Quinn Sullivan, Midnight Highway.

Quinn Sullivan, Midnight Highway. Steve Earle die komt uit Virginia en via San Antonio kwam hij in Nashville terecht. En in 1986 brak hij daardoor met zijn album Guitar Town. Hij heeft intussen 24 albums op zijn naam staan. Hij heeft 2 boeken geschreven en hij heeft 6 huwelijken achter de rug. Het is dus wel een man met de nodige levenservaring. Steve Earle, Guitar Town.

Steve Earle, Guitar Town. Eric Gales uit Memphis begon in 1990 de Eric Gales Band samen met zijn broer Eugene en een andere broer die optrad onder de naam Little Jimmy King is inmiddels overleden. Hij is studiogitarist en heeft ook al 18 albums op zijn naam staan. In 2017 verscheen zijn laatste album Middle of the Road, Eric Gales, Been So Long.

0: Eric Gales, Been So Long. Delbert McClinton, die komt uit Lubbock, Texas. Dat was ook de hometown van Buddy Holly. Hij begon als zanger van de Street Jackets en hij leerde voor de opname van Love Me Do John Lennon nog even snel mondharmonica spelen. Hij heeft intussen 29 albums op zijn naam staan. Hij woont in Fort Worth, Texas, is 77 jaar en toert nog steeds door Amerika. Delbert McClinton, Sending Me Angels.
1: I walk down to the river.

Gilbert McClinton, Sending Me Angels. Beth Hart is intussen een ster en daarom wordt ze de studio omringd door louter topmuzikanten. De gitaristen Michael Landau en Waddy Wechtel, Rick Marotta op drums en Ivan Neville op orgel. Het is een eigen compositie en dat komt van het album Fire on the Floor. Beth Hart, Love is a Lie.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: This Is Where I Live van William Bell is het album van deze week. En William Bell komt uit Memphis en hij had in 1961 al een grote hit met You Don't Miss Your Water. En nu, 57 jaar later, heeft hij weer een prachtig album met zelfgeschreven nummers. Dat is echt een wereldprestatie voor een zanger van 78 jaar. William Bell, The Free of Me.

William Bell, The Three of Me. Gary Hoey komt uit Lowell, Massachusetts. Dat was ook de woonplaats van schrijver Jack Kerouac. Hij begon daar met zijn band The Heavy Bones. En in Nederland is het nog niet zo'n grote naam, maar de man heeft toch 20 albums gemaakt. En heeft met 5 nummers in de top 20 in Amerika gestaan. Hij speelde onder meer bij Foreigner, The Doobie Brothers, Kenny Wayne Shepherd, Peter Frampton en Rick Derringer. Gary Hoey, Dust and Bones.

Gary Holly, Dust and Bones. Mark Chestnut uit Beaumont, Texas, was jarenlang de huisband bij de nachtclub Cutters in Beaumont. En in de jaren 90 ging hij naar Nashville en daar had hij 20 top 10 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Het is echt een traditionele countryzanger met een snik. Mark Chestnut, Thank God for Believers.

Chestnut, Thank God for Believers. Lance Lopez, dat is een gitarist uit Louisiana. Hij speelde gitaar bij Johnny Taylor en Lucky Peterson. Hij woont tegenwoordig in Dallas, Texas. En Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan waren zijn jeugdhelden en voorbeelden. Lance Lopez, Mr. Lucky.

Willie Nelson en Bob Dylan en Heartland. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Lawrence Brahms deed de techniek en Nick Meijer coördineerde de playlist. Thomas Wynn en The Believers, dat is een band uit Orlando, Florida, rond Thomas Wynn en zijn zus Olivia Wynn. Thomas Wynn en The Believers, Wait, Waste, Deep.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de 12e aflevering van onze reis, van onze Way Up North. En deze keer doen wij de stad St. Louis, doen wij aan. Gelegen aan de Mississippi. Zeg maar tussen Memphis en Chicago in. 500 kilometer reizen tussen Memphis en St. Louis. En dan kom je op de plek waar als de Missouri ongeveer in de Mississippi terecht komt, hè?
3: Ja, het is veel water daar in ieder geval.
2: Een hele grote rivier. En hij dan in de richting van St. Louis komt, zoals in ons geval, op een vrijdagavond. Op een hele donkere avond, in de achternamiddag. Met zware wolken aan de lucht.
3: Ja, onweer ook.
2: Hevig onweer erbij. Ja, ja. Auto's die aan de kant van de weg stonden.
3: Het was echt hagelsteen als duveien, zegt ze wel. Maar daar liggen er aardig op.
2: Takken die eraf en vleugen waren. En we waren in bang dat we in tornado terechtkomen waren.
3: Maar. Ja, gelukkig was dat niet zo. En we waren nog vlak bij de afslag van het motel waar we moesten weer.
2: Ja, de reis was op zich goed. En hij dan St. Louis ziet liggen. Ja, dan is er maar één ding wat ogenblikkelijk opvalt.
4: Maar eerste wat je ziet is zo'n enorme boog. En dat is enorm hoog. Ik weet niet hoe hoog dat wel niet is, maar dat zie je bij ons niet. En dat is een triomfboog. En die is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Dat zie je dus van ontzettend ver af. En daarachter rijden dus de stad, downtown.
2: Maar wat symboliseert zo'n boog nou voor u? Wat voor idee heb je daar nog bij?
4: Ja, voor mij, ik vind het onzin. Maar ja, het is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ik vind het ook een beetje vreemd om een boog neer te zetten opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ja, waarvoor eigenlijk? Dat snap ik niet zo goed. Maar aan de andere kant heb je hier we zitten hier aan de riverfront en dat is de waterkant van de Mississippi. Daar is een heel mooi park bij, waar die boog dan middenin staat. Misschien is het ook wel gewoon zuiver gebouwd als toeristische attractie of zoiets. Dat zal wel. Het valt in ieder geval wel op, moet ik zeggen.
2: Net als de Eiffeltoren in Parijs natuurlijk.
4: Ja, ik denk van dat die mensen gewoon dachten, nou oké, laten we ook wat neerzetten. Want we moeten toch een soort van punt hebben. Maar verder zit St. Louis. De Mississippi speelt een belangrijke rol natuurlijk. Opnieuw. Heel veel mensen van het zuiden zijn hier naartoe gekomen. Gebleven of niet gebleven. De invloed van de muziek in New Orleans. Blaasmuziek heb hier een heel grote, grote invloed gehad, want hier komt nogal wat jazzcoryfeen vandaan. Zoals daar zijn Lester Bowie, Miles Davis, de zanger Bobby McFadden. Bix Beiderbecke heeft hier in de buurt gewoond. Dus latere tijden David Sanborn, die saxofonist. Dus het is altijd een stad geweest waar veel jazz is geweest. Maar ook de blues scene is niet helemaal onbelangrijk. Heel vroeg, in 20, 30 jaar liep hier onder andere de legendarische P.D. Wheatstraw rond. Also known as, ook gekend onder de naam van de High Sheriff of Hell, of the Devil's Son-in-Law. En verder van deze tijd, ook al wat ouderen. Henry Townsend, Big Bad Smitty. En er is een vrij bloeiende blues scene hier toch wel in het hierachter gelegen Broadway en een paar bars. En wij willen vanavond eens even kijken wat er verder nog te doen is hier.
5: Stars are shining bright.

0: judging and mean.
1: Henry Townsend met Leave You Alone. 1998 is dit opname van de cd The 88 Blues. Oude baas trouwens, zeg.
2: Ja. 90 jaar.
1: Ja, 90 jaar.
2: En mooi. Ik vind het hartstikke mooi. En een beetje gebroken stem en zo. En ja, ik heb hem een paar keer metmaakt op de Blues Estafette in Utrecht. Bekende jaarlijkse bluesfestival in het muziekcentrum Vredenburg, waar ik een aantal jaar presenteerde heb. Maar daar was Henry Townsend ook. Nog een keer eerder was er ook nog Jack Owen. Die was nog een beetje ouder, was uit 94.
1: Ja, we samen met Cap Moton.
2: Ja, toch mooi zo'n man. Ja, hij komt uit die buurten, hè? Ja, Henry Townsend.
1: Hij is geboren in Shelby, in Mississippi, dus in de Delta. En hij is de way up north opgegaan.
2: Typisch way up north, man.
1: Ja, alleen hij is in St. Louis blijven hangen dan.
2: Ja.
1: Hij is niet naar Chicago of Detroit gegaan, maar is in St. Louis blijven hangen. En door is hij, met name in de 20 en 30 jaren, was hij door een van de toonaangevende mensen op bluesgebied. We hebben op die zaterdagavond in St. Louis binnen wij ook maar eens even op pad gegaan.
2: Ja, on Broadway was dat.
1: In de brug over.
2: Ja, ook vlakbij het stadion van, hoe heet het nou, de St. Louis Cardinals.
1: Ja, want wij zaten in East St. Louis. Ja. Dat ligt net aan de andere kant van de Mississippi.
2: Ja.
1: Ik weet niet meer welke staat het is trouwens. Ik heb hem heel goed nadenken. In Illinois. Dat is in Illinois, want St. Louis ligt in Missouri.
2: Ja, het ligt precies op Trinity.
1: Ja, het ligt net op de andere kant. We gingen door naartoe op die zaterdagavond. Ja, en dan is er op zich van alles te doen natuurlijk. Hij noos nu gewoon centrum toe gaat.
3: We staan hier op Broadway. We staan hier vlak bij de arena waar net de St. Louis Cardinals speelden. Maar er is hier ook aan het eind van Broadway weer verschillende bluesclubs. En wij staan hier tegenover McGuire. Maar hij komt net uit jazz, BB's, jazz, blues en soups. Ik moet je zeggen, dat is een hele mooie tent eigenlijk wel van binnen. Alleen ik vond de muziek van Arthur Williams vond ik niet echt geweldig. Maar verder ziet het hier wel heel gezellig uit. Het is een leuke zaak met een mooie entourage. Maar nogmaals, ik vond de muziek vond ik niet echt geweldig.
4: Een beetje een stemmingsorkest?
3: Ja, gewoon cliché. Ik bedoel, die band was niet together en zo. En ik denk dat er in Nederland een heleboel bandjes zijn die gewoon in een café speelt die net zo goed bent en zo.
4: Het is hier wel lekker druk trouwens.
3: Ja, ik denk dat de game net niet zo lang geleden afgelopen is. En dat mensen, want je ziet hier allemaal ouders wegkomen bij de arena en die gaat allemaal fort. Ja. En er is hier toch een bepaalde uitgangs. Ja, hier tegenover, u hoort het wel. En hier dan een eentje verderop is een club die Arthur Williams ook net speelt. Daar speelt nou Lonnie Brooks, die redelijk bekend is van het Alligator label. Ja, er is hier, qua blues is hier dan, bent hier wel een stuk of vier club waar wel wat te doen is. Je hebt nog andere Mississippi Nights.
4: Ja,
3: dat is dan hier at the Landing.
4: Voor de mensen die als een beetje op bluesmuziek uit bent,
3: die kunnen
4: goed in St. Louis terecht dan in Memphis.
3: Ja, ik denk dat hier wat beter is nog, zelfs.
4: Mm. Het is mooi, stad al met al ook dus.
3: Ja, de stad is natuurlijk. De stad is meer welvarend dan Memphis. Dat kun je gewoon zien.
4: Ja, en je hebt hier een goede uitgaanscentra. Je hebt door, hoe heet het, Laclaise Landing.
3: Ja, en je hebt hier dus. Je hebt dus hier South Broadway heb je hier dus. En dat is je hebt hier genoeg muziek dus.
4: Dus je kunt hier best zelf nog op uit gaan wat dat betreft.
3: Dat denk ik wel. Ja. Je hoeft hier. De blues die leeft hier nog wel, dacht ik.
4: Nou ja, laat maar even lusten daar.
3: Ja.

0: Dit is de schoonmoederblues.
1: Ja.
0: De schoonmoederblues van Arthur Williams, Mother-in-Law Blues. Komt van de cd Harping on It van Arthur Williams. Man die is geboren is in de Delta trouwens.
1: Ja, Tunica.
0: Outside Tunica, ja.
1: En Tunica, dat is een heel apart plekje. Dus dat, ineens reizen daar de casino's zomaar uit de rivier op. Heel apart.
0: De façades.
1: Ja, ja. Ja. Het is echt, lijkt wel karton of zo.
0: Het gokcentrum van Noord-Mississippi.
1: Ja.
0: Waar als het katoengeld in geïnvesteerd wordt om nee money op te brengen.
1: Ja, ja, ja.
0: Als zo slim bent, die katoenplanters dan ook.
1: Ja,
0: wel,
1: dat is.
0: Dat ze wel het geld weer in andere dingen investeert. Want ja, de katoen, dat is niet alles meer. Die Arthur Williams, dat was trouwens wel een beetje een flamboyant type. Hij hem door chauffeur in de zaal zang zitten bij.
1: Ja, ja.
0: Bij Blues and Soups, hè?
1: Ja, het is een hele mooie zaak overigens, dat Blues and Soups.
0: Hele lange, hele diepe, ja, diepe zaak, ja.
1: Lustra's. En je kon er ook heel goed in. En de bediening, die was werkelijk. Was een wat oudere juffrouw die ons daar bediende. Mensen waren verschrikkelijk aardig eigenlijk.
0: Ja, behalve de lui van die band trouwens.
1: Ja.
0: Dat waren zeker.
1: Ja, dan mocht je het weer niet. Wouden we het even opnemen en dat mocht dan weer niet.
0: Ingewikkeld, man.
1: Ja, terwijl dat toch eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk goede band was. Maar Arthur Williams, die zat ook geregeld tussen twee van dames in. Ook,
0: Pretty Woman.
1: Van middelbare leeftijd. En er werden redelijk wat glazen met alcoholische versnapering werd daar aan de tafel die bracht. Een beetje zoals Muddy dat ook deed. Hè, op laatst. Die speelde dus ook. Zat vrij geregeld in de club en zo. En dan speelde de band Nulbel Ding. En dan zong er iemand anders, Little Walter of zo. En Muddy die deed dan op laatst een paar nummers. En dan liet hij zich verder verteren.
0: Ja, hij onderhield zich met het publiek. Wat me trouwens ook opvalt in die zaak was. Er was maar een heel klein podiumpje.
1: Ja, ja.
0: We stelden heel weinig voor.
1: Heel, heel sumier, PA'tje ook en zo.
0: Ja, ja. En hij de deuren uitstappen door achteraan. Dan waren gewoon buiten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, niks, geen kleedkamer. Weet ik veel faciliteiten? 0,0 eigenlijk?
1: Nee, dat is nog echt.
0: Maar ja, dat hoeft er ook niet natuurlijk, hè?
1: Nee, het was natuurlijk, iedereen kon er ook buiten zitten. Gewoon.
0: Want zijn temperatuur was daar ook hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Nee, mooi is dat ook buiten kan hier. Maar de mensen die staan ook hier buiten onder een afdak te spelen. En de temperatuur is hier zo goed dat.
3: Ja, het swingt wel lekker aan, mooi. Het klinkt wel gezellig hier.
2: Ja.
3: Maar Mojo Working.
2: Ja, van Muddy, de Mojo Man Waters.
3: Nou, we kunnen wel even langs die Blues Oyster Club lopen. Misschien horen we door wel iets van Lonnie Brooks.
2: Misschien is er nog
3: wel,
2: ja.
3: Loopt die kader maar hem oplopen. Het is er wel wat anders als Assen op Zolderdehoofd.
2: Ja, maar hier wordt ook in deze omtrek wordt ook 2,5 miljoen mensen. Dus,
3: ja, dat is,
2: dat is niet verwonderlijk. In de binnenstad zo'n 400.000, maar in de area 2,5 miljoen. Dus dat is nogal een beetje volk.
3: Ja, ja.
2: Kelly's Corner zie ik en dan kon je bij een andere.
3: Okay. We lopen er gewoon langs, dan zie je het vanzelf wel. Ja. Volgens mij maakt ze hier ook niet zo'n drukte over vergunnings en zo, van decibel en dat soort dingen.
2: Nee, joh, dat is hier veel te groot. Heb je hier helemaal geen probleem mee.
3: Volgens mij is pauze.
2: Hier wordt niet gespeeld. Pauze schijnbaar.
3: Met nog een hoe het hier afgeschermd is en zo.
2: Ja. Verkeerd bord.
3: Ja,
2: ja. Dat beweegt volgens mij.
3: Er zit wat nattigheid in de lucht, hè?
2: Ja.
3: Ja, hij ziet, ik bedoel, ze spullen dan door buiten, maar er zit ook niet geweldig volle vol.
2: Nee, binnen zitten wat mensen en daar zitten wat mensen. Nou, ja. Er zitten bij elkaar een keer 150 man.
3: En als het giet regent of zo, nou, dan staat alle apparatuur gewoon buiten, ja.
2: Ja.
3: Wat dat betreft neemt ze een halve gok eigenlijk.
2: Maar ik vind het wel leuk dat hier in de omgeving nog blues speeld wordt. Want anders was het een trieste reis geworden, want dan was het de blues helemaal afgelopen. En dat is dus schijnbaar nog niet helemaal waar.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Je moet wel hem opzoeken.
2: Dus opgewekt stappen wij naar het hotel. Ja, hierachter loopt de spoorweg en de wagons die binnen de gigantisch lang. Ik heb er wel 6 langs gegaan. Kijk daar.
3: Ze hadden hier langs.
2: Ja, daar zeg je, kijk, nee, wij waren daar.
3: Ja. Dan gaan ze hier overheen, ja.
2: Hier gaan ze overheen.
3: Ja. Wij waren nog iets verder. We hadden de auto nog een die verderop staan.
2: Ja, mensen in zo'n grote stad kun je gewoon verdwalen.
3: Ja, dat is wat anders dan rolde, hè?
2: Ja, er staat de kerk in het midden. Daar zie je altijd de kerk en dan weet je al die waar je toe moet.

0: En dat was hem dan. Lonnie Brooks met Roll of the Thumbling Dice.
1: Ja.
0: Van de CD Roadhouse Rules, ik denk je 198.
1: Ja, Lonnie die waarschuwde Oes nog even tegen de gevaren van het centenstappen in de slotmachine. In
0: de casino's
1: in de automaat, de casino's en tegen de Thumbling Dice, tegen de rollende steen, dobbelsteen, daar ging het eigenlijk over.
0: Ja. Maar die casino's die hij trouwens in St. Louis ook wel, hè?
1: Ja, ook, door, ook op, weer op de rivier.
0: Op de Mississippi door, hè?
1: Dat mag dan. Dat is een soort van wet, net zoals hier eigenlijk, dat je buiten de territoriale zone, dan mag je dus goedkoop drank kopen. En daar mag dan wel in de state mag niet gokt worden, maar op die rivier wel weer. Ja. En dat was natuurlijk van all set op die riverboot. Dat zie je in die films ook al die dingen.
0: Een soort boetevaart.
1: Ja.
0: Maar dat op zijn Amerikaans eigenlijk. Goed, dat was St. Louis in die zin. Dat was het bluesgedeelte wat aan de ene kant zat het in McLeod's Landing.
1: Ja,
0: het hele olde gedeelte wat aan de rivier ligt. Ja, waar in de tijd in de 18e eeuw, denk ik, McLeod aan het land gegaan is. Zo, die eerste vestigingen komen is. Later op South Broadway, waar de grote clubs en zo zaten.
1: Het was ook een vrij harde neighborhood en zo. Werd ook vaak vochten en zo.
0: Ja, en aan de andere kant, trouwens in East St. Louis ook. Want ik ben ooit nog eens een keer in het begin van deze eeuw een paar honderd mensen aan het leven komen zelfs. Hè?
1: Ja.
0: Bij rassenonlusten of zo.
1: Ja, het was niet zo leuk.
0: Rough town.
1: Ja. En die landing, dat was een beetje, met oude pakhuizen en zo.
0: Ja.
1: Helemaal restaureerd. Er zat veel horeca in en dat soort werk. Een beetje zoals West End in Dallas.
0: In Dallas,
1: die hele Elm Street beweging en zo.
0: Zag je in St. Louis trouwens sowieso dat de binnenstad van dat die heel erg opgeknapt was.
1: Ja.
0: En dat de rand door Ummer toe, dat die een beetje desolaat was.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Ja.
1: Zag je bijna geen mens.
0: Nee, en bulle afbreuken en nog niet weer opbouwd, zeg maar.
1: Nee.
0: En we gingen door ook op zoek naar Aan de rand van de binnenstad, aan de rand van downtown, waar hij de grote winkels hebt, de prachtige winkels hebt en de grote skyscrapers en zo hebt. Gingen we op zoek naar het huis van, ik denk, een van de bekendste inwoners van St. Louis.
1: Ja.
0: Chuck Berry is ook een bekende, maar dat is geen blues, dat is rock and roll, dus daar hou niet achteraan geweest.
1: Nee.
0: Maar Scott Joplin, dat was...
1: Ja,
0: want er houdt over dat...
1: Ja, dat was de man eigenlijk van de ragtime, hè?
0: Ja.
1: En... ook een beetje een man die ook muziek kon componeren en ook op schrift kon zetten. Hè? Mm. Dus wij waren daar op zoek in die een beetje troosteloze buurt eigenlijk.
0: Het was een beetje griezelig allemaal. Dus. Je wist niet precies waar hij aan toe waren. En dan is het maar zoeken als je het kunt vinden allemaal.
2: Je ziet hier toch wel het verval een beetje. Of het een beetje...
3: Nee, die oude wijken zijn al afgebroken, dat Deep Morgan en Valley. En daar hebben ze daarin, dus hebben ze allemaal nieuwe gebouwen voor in de plaats. Grotendeels banken, grote hotels zoals de Regal en dergelijke.
4: Yeah. Hello.
5: Hi.
4: Can we come in?
5: Yes.
4: Can we come in?
5: Welcome to the Sky Joplin House.
4: With a mic and a camera, no problem.
5: Was
4: a question. Sorry. Okay.
5: Welcome. My name is Chantalie McBride. I'm a tourist assistant here. This is the Scott Joplin State Historic Site, one of the only black state historic sites in the state of Missouri. This is one of the only houses still standing associated with Scott Joplin in the nation, or a national historic landmark. He lived here from 1901 to 1903 on the upstairs east portion of this building. And he lived here with his first wife, Belle. He wrote, actually, if you follow me this way, he wrote approximately 25 compositions and his first opera while living here. Mm-hmm. An example of some of the compositions he wrote there, the famous The Entertainer, The Sunflower Slow Drag, Elite Syncopations, The Easy Winners, and he wrote his famous The Maple Leaf Rag in Sedalia, Missouri. We've been open since 1991, and we're open 7 days a week, Monday through Saturday, from approximately 10 to 4. Tour fees are approximately $2, and you get to see the whole house, plus our famous player piano.
4: Okay. And how many people are coming over here daily?
5: Daily, I can say it'd be anywhere between two people to 200. It just depends. We have tour groups as well as random tours and so forth. And we welcome all people at any time.
4: What kind of area is this here?
5: Locally, this was a vibrant neighborhood area. Morgan Street, which was the name of the street when Scott Joplin lived here, was a vibrant ragtime area. Now it's more non-commercial, but the state has acquired six acres right here. And the building next door is going to become the Rosebud Cafe. As well, which will be a live ragtime and ragtime bar and restaurant and rental venue. Mm-hmm. And also the Scott Joplin Theater has gone up, and that would house after school programs and other programs for local kids and theater productions.
4: Does Scott Joplin anything to do with blues music?
5: Scott Joplin, ragtime was America's first American-made music, and what Scott Joplin did was introduce something unlike what America was used to with syncopation. Ragtime kind of twinkled into jazz and bebopped into blues and kind of rolled into rock and roll with its syncopation and style, and from that it branched off into many different types and styles of music.
4: Okay, thank you very much.
5: Thank you.
4: Dat nou de piano worden bespeeld is, denk ik wel, hè? Door een andere naam op stier.
3: Ja, in memory.
4: Maar dit is een soort draai. Ja, de kun je rollen op doen.
3: Je kunt de muziek daarin zetten. En je kunt het tempo bepalen, zie. Er staat een indicator op. Hier zo kun je het tempo gewoon verschuiven. Hieronder even, dan gaat het knopje zitten hier. En voor de bas, de trebles. Dus kun je allemaal via je pedalen doen. Maar je kunt ook het tempo bepalen en je kunt de muziek in doen. Kijk, hier heb je die. Hier heb je die rollen allemaal liggen, hier bovenop. Die stap je dan hierin en dan kun je zelf je tempo bepalen. Kijk wat erop staat. Kijk, een presto, een allegro, daar zit een langzaam gedeelte wil spelen, dan doe je dat. Een adagio helemaal langzaam. Dan kun je allemaal aan. Kun je dat met via dat pijltje kun je dat regelen. Nou, en dan zet je dus die rollen erop. Ja, het is een beetje zoals de draaiorgel was, weet je wel. Dan zet je alleen dat is met een. Ja, dit is hier ook.
4: Dit werkt met pinnetjes volgens mij.
3: Ja. Kijk, hier kun je tempo ook nog op bepalen.
4: Het is een muziekinstrument, maar ja, het is ook een instrument eigenlijk.
3: Het is een instrument, maar ook een beetje een machine.
4: Een apparaat, ja.

0: Scott Joplin is dit met zijn met zijn grote hit eigenlijk, hè?
1: Ja, de Maple Leaf Rag.
0: 850, wat zijn ze ook alweer? Hoeveel waren er niet van kopieën van de markt of...
1: Ja, en, ook muziek werd er uitgegeven, hè, van die muziek van hem. Dus.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want dat was natuurlijk... hij noteerde het, hè. En hij was een van de mensen die gestudeerd had. En dat kon je dan noteren. En dan werd die muziek... Dan werd het naspeeld. En dan kon dat op muziekpapier.
0: Meestal waren de blanken zo slim om alles wat op wit te zetten. Maar zo af en toe was er eens een keer kleurling die dat ook deed.
1: De bitkoppel mensen met de riek van worden. Zoals Jozef Draaij, die toen niemand in Nederland nog iets wist van muziek uitgeverij, dan kreeg je 33% van de BUMA. En de muzikant kreeg, als hij de tekst en de muziek schreef, kreeg dan 66%. Maar die mensen deden dan niks voor. Verder geen kosten, die beurden alleen maar. Handig, de handige mensen met dat.
0: Ja. Maar het is mooi gebouwd zo in St. Louis. Het Scott Joplin House. En de dame die ons door rondleidde was ook een buitengewoon aardige...
1: Buitengewoon aardig mens. Ja.
0: Dat valt me in zijn algemeenheid op dat de negerbevolking van dat die... die, ik wil niet zeggen, ze omarmt toe bijna.
1: Ja, ze hebben...
0: Warme mezen.
1: Kijk, de blanken zijn ook heel behulpzaam. Hoor. Dat valt best wel mee. Maar die hebben toch een hele andere... uitstraling, vind ik.
0: Ja.
1: Die meent het ook wel goed, maar die negers, daar zit toch meer jive in gewoon.
0: En nog alsof het eerlijker is. Bedoel, het is geen kunstje of zo.
1: Dat heb ik altijd al gevonden. Daar ben ik ook in die muziek gaan spelen. Zo. Dat zag ik een beetje in. Dat directe soul eigenlijk toch.
0: Ja, nou ja, een soul, ja. Nou, dat had die dame ook zeker. En het was ook duidelijk te maken van dat ze ook zeer... Ja, ik neem aan dat ze dat beroepskracht deed, maar dat ze ook zeer toegewijd was aan het werk waar ze mee bezig was. Ze was de enige in dat huisdorp die zo bedacht.
1: Ja, het was ook mooi van hoeveel mensen komt hier.
0: Ja.
1: Ja, per dag, het kan 2 wezen, maar het kan ook 200 wezen. Ik kwam in een groep.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, we werden zeer enthousiast begeleid en zo.
2: Scott Joplin, around the age of 7, was taught by a man to actually transcribe music and record music and write compositions. And he left home when he was 15 and traveled, and he settled in Sedalia, Missouri about 13 years later. At that time, he later in 1899 published through John Stark The Maple Leaf Rag and became the first African-American to receive music contracts and musical royalties. And in his sales, by the time he had moved in here in 1901, he had sold over 500,000, but eventually topped over 850,000 sales of the sheet music of the Maple Leaf Rag. Mm. And that was just the beginning.
1: Yeah. And okay. Ik vertel het maar even. Scott Joplin heeft dus uiteindelijk 850,000 kopieën verkocht van die Maple Leaf Rag. En hij is dus door een Duits-Amerikaanse componist is hij geholpen om muziek te leren lezen en te leren schrijven. En daardoor was hij ook de eerste Afro-Amerikaanse componist die gewoon royalties ontving en copyrights op zijn muziek. Het werd uitgegeven. En vandaar dat hij zoals de meesten niet bedonderd is, maar hij toch een man in bonus is geworden.
3: Ja.
1: Hij is overigens vroeg overleden. Hij was hier op zijn 32e en hij is op zijn 48e overleden.
3: Ja. Ja. We gaan even naar boven toe. Loop maar, ga maar voor u, Danny.
2: It's warm up there, so be careful.
3: Yeah?
2: You're now entering 1902.
1: Aha. Yeah. There was no air conditioning at that time, I think. Dit is 1902. Toen zag het er allemaal zo uit. Yes. Kijk. Bed met een eenvoudige spiraal, een oude naaimachine, zoals wij dus thuis nog. Zo heb ik er ook nog een, alle Singer. Nou, hier wat scheergerij, nog een kwast, zou ik die metnemen of niet? Ik heb er een nodig namelijk.
3: Zo, een mooie kwast geweest, een legendarische kwast.
1: Nou, ziet er wel mooi uit. Kijk eens wat mooi kwastje. Scheermes, nou, mooie kaptafel toch, heel mooi onderhouden.
3: Misschien ga je hem ook wel eens sneden, dat zie je.
1: Ja. Dan hebben we hier de werkkamer waarschijnlijk. Toch, kijk, nu al Het is toch vreemd dat hij komt toch uit een ander milieu. Als je, hij was toch een raar. Hij heeft rondgezworven. Toch was hij vrij een vrij ontwikkelde zwarte man. Want als je dat dan zo ziet.
0: Maar hoezeer, in welke zin is dat vreemd?
1: Nou, omdat de rest hartstikke arm was. Kijk, hij woonde hier toch in een omgeving die voor zwarte begrip natuurlijk, hij is natuurlijk door die centen heb ik dat natuurlijk kunnen doen. Maar
0: er zitten wat overeenkomsten in met W.C. Handy.
1: Nou ja, ik denk dat, ja, tuurlijk. Handy die kon ook lezen. En die kon het ook op papier zetten.
0: Ja.
1: Die heeft de stukken, hebben ze dingen uitgeschreven. En dat was natuurlijk voor de blanken, dat was dan een ontwikkelde neger natuurlijk. En die kon je dan waarschijnlijk, omdat ze wisten waar het over ging, niet bedonderen.
0: Precies.
1: Weet je wel? Ja. Als het nou precies zo gaat, is het niet. Maar in ieder geval, kijk, daar heb je dan een mooie foto van hem.
0: Nou,
1: naar beneden.
2: I sing here. Ragtime and sometimes a little blues.
3: Oh, maybe you can sing a little ragtime for us.
2: Ah.
1: Yeah. Yeah.
2: Okay.
3: Yeah, oh, come on.
2: Is he still?
3: Yeah, okay.
2: A little nervousness here.
3: Ah.
2: Okay. Are you ready? Okay. Hark to that music, it's the pine.

0: Yeah. We got an applause for that. Yeah.
1: Thank you.
2: Thank you very much. Thank you very much.
1: You're welcome. Thank you so much for coming by.
2: Ja. Dat is toch altijd weer het leuke, hè? De onverwachte ontmoetingen.
3: Nou ja, maar zij kan ook hartstikke goed zingen. Die heeft ook alweer. Mensen hebben allemaal goede stemmen, hè? Ja. Ik bedoel, maar dat is ook zoiets. En volgens mij is ook in de kerk gezongen, dat leren ze daar natuurlijk. Heel goede uitspraak, je ziet het zo, techniek. Mooi.
2: Ja, mooi, ja. Gewoon, ja, mensen doet dat leuk en ja, heel spontaan uit zichzelf.
3: Ja, ik...
2: Ja, zonder poel haar, bedoel.
3: Ja, je hoeft er verder niks aan toe te voegen, het is gewoon puur.
2: Ja, nou eigenlijk, dat lood ik me niet meer doen dan.
3: Nee.
2: Het is weer tijd voor The Mojo Man, Muddy Waters, het boek van Sandra B. Toews. We hadden het over St. Louis, eigenlijk de stad van de piano toch wel een beetje. Vandoor dat we ook de drie belangrijkste pianisten van Muddy Waters eens bij de kop wil pakken, die ook allemaal in het boek vermeld staan. Hij begon met Sonnyland Slim, denk ik. Hè?
4: Ja, het staat hier, Sonnyland Slim, 1907 geboren.
2: 1995 overleden.
4: En die is oud geworden.
2: Die is heel oud geworden, ja.
4: Ja. Otis Spann. Dat de tweede.
2: Daar denk ik wel het langst mee te spelen.
4: Ja, en dat was ook... Ze zeiden dat hij een halfbroer was. Maar ik heb het in het boek eigenlijk niet kunnen vinden dat het zo was.
2: Ja.
4: Maar hij was wel protégé van Murray. En Pinetop Perkins. En die is van 13 en die leeft nog steeds.
2: Ja, die maakt zelfs nog cd. We lossen straks een nummer huren van zijn cd uit 1998. Maar jij het over Murray Waters hebt, dan moet je eigenlijk toch maar beginnen met een wat older stuk. En dit is een stuk wat begon 50 jaar, denk ik, met Sonnyland Slim op de piano. De man die trouwens officieel Albert Luandru heet. En Sonnyland Slim, dat zal hij wel mooi ergens vandaan gehaald hebben. Gypsy Woman. Ja.

0: Gypsy Woman van Muddy Waters met Sunnyland Slim op de piano. Een man die met heel veel mensen samenspeeld heeft. Met Robert Lockwood, met Leroy Forster, Snooky Pryor, Big Walter Horton en Eddie Taylor. Dat was de oldste. Pinter Perkins, dat is de jongste.
1: Ja,
0: die is geboren trouwens in Maxwell Street.
1: Ja, de straat, de bekende straat in Chicago, waar niet zoveel meer van over is, maar waar vroeger allerlei mensen rondliepen die met bluesmuziek te maken hadden.
0: Door had zijn vader, die had door een rug store.
1: Een?
0: Rug store.
1: Wat was dat? R-U-G. Matjes of zo?
0: Ja, ik kan, dat weet ik niet.
1: Ja, rugs, dat bent toch een soort van kleedjes of zoiets?
0: Ja, ja. Nou, dat
1: ik dacht het wel.
0: Ja, dat kan nog wel eens. Ja, dat kan nog wel eens. Nou, het was ook typisch een straat die wel van alles en nog wat te koop was.
1: Ja, ja, dat was, er gebeurde ook van alles. Hè. Ze zaten op straat te speelden. Ja. Dus mensen werden schoenpoetst.
0: En door de Pine Top heeft door ook Muddy Waters ontmoet. Van de CD Down in Mississippi, 1998, van Pine Top Perkins. Heel mooi liedje wat hij opgedragen heeft van de vorige pianist die we net noemen aan Sunnyland Slim. Song for Sunnyland Slim.

0: got so many customers, till it take them a week to get around. Get a whole lot of them. Got so many customers, till it take them a week to get around. I don't want you to be uneasy, darling, because I ain't going to let you down.
1: Pinter Perkins met Song for Sunnyland Slim van de CD Down in Mississippi uit 1998. Pinter Perkins trouwens die met Muddy is speelt hij van 1969 tot 1980. Hij vulde de plek op die Otis Penn noorleur.
2: Ja, dat is dan een redelijk lange tijd.
1: Ja, is vrij lang. Ja, ja. Muddy die wisselde nogal eens van ja, samenstelling. Hebben de gitaristen en dergelijke bleven toch vaak niet zo heel lang bij hem.
2: Nee, dat in het begin had hij regelmatig dezelfde mensen, maar naarmate de beroemdheid Steven en er ook een heleboel mensen kwamen erin en gingen eruit. Maar sommigen kwamen ook weer.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar deze man is dus vrij lang bij hem zitten.
1: Dat kun je allemaal prachtig nalezen in Muddy Waters. The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de vervoermiddelen waarmee als The Way Up North gemaakt weer, dat was uiteraard de trein.
2: Ja, trein heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Werd ook vaak aangelegd, vooral in Mississippi, door de negers.
1: Ja, ja.
2: Ook weer. En die bent natuurlijk ook vervoerd natuurlijk.
1: Ja, en met die trein binnen we in verschillende hoedanigheden tegenkomen eigenlijk.
2: Ja, in het station daar. In
1: Union Station in St. Louis.
2: Een prachtige, verbouwd station wat nou vol zat met een soort van koopcentrum. Een soort van mal, maar dan helemaal in de oude stijl. Prachtig daar trouwens.
1: Maar wel met geluid nog van de trein.
2: Met geluid van de trein en allerlei ornamenten en wachtkamers, toestanden, waar winkels in zaten. Dat is heel mooi daar.
1: Union Station was dat.
2: Ja.
1: En op een zondagmiddag kwamen we door ook een prachtige treintring trouwens in St. Louis, weet je niet?
2: Ja.
1: Hele lange
2: trein. Dat hield maar niet op.
1: Ja.
2: Ik bedoel, zulke trein die hebben wij hier nog nooit zien.
1: En later binnen we nog naar Casey Jones geweest.
2: Het Casey Jones museum, ook met trein had dat te maken.
1: Ja, want Casey Jones dat was zo'n man die ooit in Amerika beroemd geworden is omdat hij een ramp voorkomen heeft en daarbij zelf een probleem gekomen is.
2: Ja, die heeft zich ook over dat waren.
1: En daar ben je Amerikaan gegeven.
2: Ja.
1: Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die we maken door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. En volgende week, dan ben je weer.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet.

0: Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Met de komst van toetsenist Helmy van de Veg haalde Cuban the Blizzards een begenadigd componist in huis. En een toetsenist die technisch veel beter was dan zijn voorganger Herman Brood. Dit is een compositie van Helmy van de Veg en Harry Musquet. En het komt van het album Too Blind to See. Cuban the Blizzards, Time Pass Me By.

QB and the Blizzards, Time Pass Me By. We blijven nog even in Gollo, want op een steenworp afstand van de voormalige woning van Harry Musquet woont zangeres AJ Plug met haar echtgenoot gitarist Klaas Kuit en zij houden de blues in leven in Blues Village. AJ Plug, Part of Me.

AJ Plug, Part of Me. Leslie West uit New York is de voormalige frontman van de band Mountain en hij maakt ook nog deel uit van West, Bruce en Lane met basgitarist Jack Bruce en drummer Corky Lane. Dit komt van zijn soloalbum Get Blues. Leslie West, Baby Please Don't Go.

Leslie West, Baby Please Don't Go. Zanger Paul Gilbert komt uit de Amerikaanse hitband Mr. Big. Hij maakte het album Raw Blues Power samen met gitarist Jimmy Kidd. Paul Gilbert en Jimmy Kidd. Freedom.

Paul Gilbert en Jimmy Kidd, Freedom. Ik zag hem voor het eerst in het voorprogramma van B.B. King, die hij helemaal ondersteboven speelde. Peter Green, Jeff Beck en Eric Clapton waren zijn inspiratiebronnen. Joe Bonamassa, So Many Roads.

Joe Bonamassa, So Many Roads. De Stoney Curtis Band, dat is een Amerikaanse bluesband rond zanger-gitarist Stoney Curtis. En hij ziet Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan als zijn voorbeelden. Dit komt van zijn album Acid Blues Experience, de Stoney Curtis Band. Crashing Down Like Thunder.

Stoney Curtis Band, Crashing Down Like Thunder. Dave Hall is geboren in Engeland, maar woont al het grootste deel van zijn leven in Australië en onderneemt verwoede pogingen om door te breken in Amerika. Dit komt van zijn album Outside Looking In. Dave Hall, Jenny Lee.

Dave Hull, Jenny Lee. Michael Landau, dat is een gerespecteerd studiogitarist uit Los Angeles. Hij speelde al bij Miles Davis, Chaka Khan, Maria Carey, Quincy Jones, Joni Mitchell, Diana Ross, Rod Stewart, James Taylor en Jefferson Airplane. En hij kan ook geweldig blues spelen. Michael Landau, Worried Life Blues.

Michael Landau, Worried Life Blues. De Marshall Tucker Band, dat is een southern rock band uit Spartanburg in South Carolina met zanger Doug Gray en gitarist Toy Coldwell. Hij schreef dit nummer voor het album Dedicate. De Marshall Tucker Band. Tell the blues to take off the night.

De Marshall Tucker Band, Tell the Blues to Take Off the Night. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. John Webster uit Sheffield woont sinds zijn huwelijk met een Nederlandse vrouw in Giethoorn en vanuit daar produceert hij jaarlijks een uitstekend bluesalbum als componist, gitarist en zanger. Dit komt van het album Summer Has Gone, John Webster. Never Let Me Go. Was this,

0: Waar lopen we hier, Marga?
1: We lopen hier achter het kerkje van Averreest, Old Averreest. Echt een heel authentiek en mooi bewaard gebleven gehucht.
0: Lustraat, wij loopt hier met Marga Kool. Marga Kool is op dit moment dijkgraaf, hè?
1: Klopt.
0: Van het waterschap Reest en de Wieden. Zeg ik dat goed, Marga?
1: Reest en Wieden, ja.
0: Wij willen nou even naar de Reest toe. De Reest, dat is eigenlijk de scheiding, hè? Een beetje tussen de Overijssel en Drenthe.
1: Ja, klopt.
0: Maar het waterschap, dat beperkt zich niet alleen nog tot Drenthe. Hè?
1: Nee, niet meer. Vroeger was dat wel zo met waterschappen. Die hadden vaak een klein gebied. En wonderlijk genoeg loopt de grens tussen de waterschappen in Drenthe en Overijssel precies door de helft van de Reest. Nou, dat is natuurlijk heel belachelijk, want dan kun je nooit goed beheer voeren. En daarom is het ook beter dat die reorganisatie hier komen is, zodat het land aan beide kanten van de rivier, alles wat afwatert op de Reest, dat is nou in één hand van één waterschap.
0: Hoe wil je dijkgraven, Marga?
1: Nou, dan moet je gewoon naar solliciteren.
0: Je moet solliciteren, ja. en dan word je dan benoemd?
1: En dan, dan krijg je gesprekken met de vertrouwenscommissie vanuit het waterschapsbestuur. Net zoals dat ook giet als een burgemeester benoemd wordt van een gemeente. Hè. Dan giet de gemeenteraad er met elkaar over in conclaaf. En die brengt dan advies uit aan het kabinet, zou je kunnen zeggen. En dan is het vervolgens een kroonbenoeming, heet dat. Dat betekent dat onder mijn benoeming zit de handtekening van de koningin. Maar ik ben bang dat de koningin er niet echt van op de hoogte is. Hoor. Het is een zaak van de ministers dan. Hè?
0: Een dijkgraaf, dat klinkt wel heel erg mannelijk. Hoe was dat eigenlijk grotendeels een positie die de man bekleed werd?
1: Absoluut. Ja, er zijn op dit moment 58 waterschappen in Nederland. 57 geloof ik zelfs. En daarvan ben er maar twee die een vrouw als voorzitter, als dijkgraaf hebt. En in het verdere verleden was het ondenkbaar dat een vrouw dijkgraaf zal wezen. Als je kijkt naar de vorige eeuw bijvoorbeeld, was het echt helemaal een mannenwereld. En ook in de besturen zaten bijna alleen maar man. En dat begint ietsje te veranderen. Maar een beetje mannenwereld is nog steeds wel, hoor.
0: Het is natuurlijk ook een echte Nederlandse fenomeen. Hè? Ik bedoel, de strijd tegen het water.
1: Jazeker. De wortels
0: denk
1: van onze Nederlandse
0: cultuur. Denk het aan Hollandse trage rivier, hè, Marsman.
1: Ja. Wist jij dat de waterschap de oudste democratische bestuursvorm van Nederland is? Al in de middeleeuwen gingen mensen samenwerken en zo'n waterschap samen oprichten. En dat betekent dat vanaf zo'n 1200 de eerste waterschap in Nederland al bestaat. Veel ouder dan de gemeente, veel ouder dan de provincie. Ja. En inderdaad, in de gebieden waar het gevecht tegen het water voert moest worden, dat was het natuurlijk het eerste. Echt dijkzorg en dijkonderhoud. Later is dat natuurlijk veel meer ook geworden, inpoldering enzovoort.
0: Kijk eens, dit is hier wel een heel erg mooi gebied, hè?
1: Dat is het.
0: Als je zo door dit laadje in loopt. En daar rijdt een meul, die maalt volgens mij, of nee, was die toch? Ja. Ja. Dat waterschap, dat beheert het water. En ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Kun je dat eens even wat aan mij vertellen?
1: Ja, zeker. Doe ik dat trouwens in het Drents of doe ik dat in het Nederlands?
0: Nou, je mag het gewoon in het Nederlands doen, want het is ook voor de VBRO.
1: Ja, maar daar zit ik ineens over door nadenken. Wij zijn zo heel natuurlijk in het Drents begonnen, maar ben jij wel een Drents?
0: Nou, dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, het is voor Drenthe en voor de rest van de natie.
1: Nou, zal ik het voor de rest van de natie dan in het Nederlands uitleggen, Harry, hoe dat zit.
0: Maar met een beetje Drents accent,
1: maar
0: wel.
1: Dat mag, ja. Ik kan wel wat vertellen over de taken van waterschap. Een waterschap die heeft een viertal taken. In sommige gebieden zorgen ze ook nog voor een deel voor de wegen. Maar dat is bij ons in ons deel van het land is dat niet zo. Viertal taken. In de eerste plaats zorg voor de dijkonderhoud. En waar nodig dijkverbetering. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bij de dijken bij Zwartsluis bezig aan een dijkverbeteringsproject.

0: project. In tweede plaats de zorg voor het goede peil van het water. Zorgen dat er op de juiste tijd, op de juiste plaats voldoende water is. Dat betekent soms water afvoeren, soms water aanvoeren. Heel vaak water vasthouden. In de derde plaats is het de zorg voor de kwaliteit van het water. Dus ook al het water wat de mensen wegspoelen uit hun gootstenen, toiletten, ja, wasmachines enzovoort. Dat wordt in onze zuiveringsinstallaties weer gezuiverd.
1: Ja.
0: Maar we geven ook vergunningen aan bedrijven die op de sloten of kanalen willen lozen.
1: Ja.
0: En we houden controle erop dat mensen geen dingen doen die niet mogen. En dan de vierde plaats hebben wij nog een klein deel van het gebied in Overijssel waar we de vaarwegenzorg hebben. Dat betekent dat we ook de grotere watergangen onderhouden. En dat is dan vooral in het Overijsselse, omdat je daar vroeger nog vaarboeren had. Hè? Die voor een hele bedrijf het nodig hadden om de melk, de koeien, het hooi via de waterwegen te vervoeren naar hun boerderijen. En daarom heeft het waterschap daar nog een stuk vaarwegenzorg. Er wordt op dit moment over gesproken of het waterschap ook van de provincies nog ook de zorg voor de grotere kanalen enzovoort zou moeten overnemen.
2: Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the

0: Yes, he's got his own.
1: Water is natuurlijk wel iets wat in de belangstelling staat. De prins der Nederlanden, die houdt zich daarmee op.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook een goede kennis van mij, dat is Willem van Kooten. Die is nogal begaan met het lot van het water en zo.
2: Ja.
1: Willem heeft altijd gezegd, het wordt gewoon op een gegeven moment schaars. Ja. Heb jij daar ook wel eens... Ik bedoel, praat je dus niet alleen maar hier over het waterschap, maar iets over wat een globalere...
2: Ja, ik denk dat water, dat goed water schaars wordt. Want je hebt steeds meer verontreiniging van het water. En ook steeds meer schadelijke stoffen die doordringen tot het diepe ondergrond. En daar het water wat je voor drinkwater moet kunnen winnen, kunnen verontreinigen. Dus ik denk dat goed en bruikbaar water, ook in Nederland, maar zeker in de rest van de wereld, een schaars goed is of nog gaat worden.
1: En waarschijnlijk ook politieke belangen speelt mee. Ja. Zo, als je bijvoorbeeld in Turkije, dus die kunnen bijvoorbeeld van die bergen kunnen ze dus de Jordaan en al die dingen, die de Eufraat, Tigris, die daar uiteindelijk beginnen, kunnen ze natuurlijk afsluiten. Hè? Ze schijnen al op akkoord met Israël, hebben gehoord, wat ik gehoord heb. Maar dat is natuurlijk ook nog een ook nog een politieke dwangmiddel worden op een gegeven moment.
2: Ja, en hoe schaarser, hoe eerder er oorlogen om water zullen kunnen ontstaan. Dan zal dat in ons deel van de wereld nog niet zo'n vaart lopen. Maar ik kan me voorstellen, in sommige delen van de wereld, waar water echt een bepaalt of mensen kunnen blijven bestaan en ook of de welvaart kan doorzetten, ja of nee, dat daar dat een bron van strijd kan zijn.
1: Ja, en er komen natuurlijk steeds meer mensen die verbruiken. Dat is natuurlijk de wereldpopulatie die stijgt natuurlijk enorm.
2: Ja, zeker. En dan heb je het over drinkwater, maar sowieso kan water een groot probleem worden in de toekomst. Want mede door onze welvaart verandert ons klimaat.
1: Ja.
2: De zeespiegel die stijgt, de zee komt hoger op.
1: Ik heb net een liedje over geschreven, The Warning from the Ice.
2: Oh ja.
1: Een waarschuwing vanuit het ijs. Van de polar cap is melting en zo. Een soort van blues, maar dan kun je 12 maanden van maken. Maar dan niet meer alleen maar over de Mississippi Delta, want dat is er niet meer. Dus die teksten worden wat globaler ook.
2: Ja. Daar
1: kun je eigenlijk ook wel een blues over maken, want het is natuurlijk wordt een probleem waarschijnlijk.
2: Ja hoor. En dat is een nadenken op dit moment, ook in Nederland, ook in de waterwereld, van hoe ga je daarmee om? Ga je een toekomst tegemoet waarin het Westen helemaal ontruimd moet worden, omdat het weer onder water wordt gezet? Of zie je kans om de dijken zo hoog te krijgen in de toekomst, dat Nederland nog ook wat de laagste delen betreft leefbaar blijft?
1: Ja, want anders kriegt wij die mensen allemaal hier in Drenthe. Dat moeten we in ieder geval niet hebben.
2: Ja, dan zal er de eerste tijd zo vaak niet lopen.
1: Dat zal onze tijd wel duren, zoals mijn grootmoeder altijd zei. Maar het stijgt wel. Dat,
2: ja, en ook verandering van het weer. Hè? Ja. Wat onderzoekers voorspellen, dat is dat in de toekomst de zomers droger zullen worden. En in de winter, en voorjaar bijvoorbeeld, de herfst, er in korte tijd heel veel regen tegelijk zal vallen.
1: Ja.
2: Nou, daar hebben we in 1998 een voorproefje van gehad. Ook in ons gebied, in het gebied van Reest en Wieden, is toen het hele deel daar bij Meppel en Noordwest-Overijssel onder water komen te staan. Kijk, en dan realiseren mensen zich ineens wat een waterschap is en wat een waterschap moet doen. Want normaal heeft de burger helemaal niet zoveel idee van wat een waterschap nou precies voor hem betekent. Maar dan realiseert men zich dat.

0: zat jij daar toen al? Want de luisteraar die weet natuurlijk niet dat jij ook nog gedeputeerde voor het milieu en cultuur geweest bent in de provincie Drenthe.
1: Ja, in 98 was ik dat nog, dus toen ging ik niet over het waterbeheer.
0: Nee. Zeg daar eens wat over die tijd. Ik ben 8 jaar gedeputeerde geweest. Hoe voor D66?
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Wat heeft die periode opgeleverd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Voor Drenthe of voor mij?
0: Nou ja, nee, vertel maar gewoon. Vertel ja. Hoe je dat ervaren hebt, weet je ja. Wel. Want het is natuurlijk een belangrijk... Het sluit wel aan op het water natuurlijk. Milieu en ja. Cultuur eigenlijk toch ook wel.
1: Ja, ook wel.
0: Want water en cultuur, dat heeft toch wel sterk met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Kijk naar die prachtige Nederlandse landschapsschilders met hun water en zo. Ruisdaal en zo, al die jongens.
1: Ja. Maar ook landschap. En landschap is ook een onderdeel van cultuur. Nou, het Nederlandse landschap is gevormd door het water en door de manier waarop we met ja. water omgaan. Ja, maar normaal gesproken gaat de gedeputeerde van cultuur meer over welke instelling krijgt wel subsidie ja. en wie niet en zo. Hè?
0: Ja.
1: Dus we zien het nou wel heel breed.
0: Maar ook zelf, daar had je zelf ook mee te maken. Want je bent niet alleen maar gedeputeerde geweest, maar je bent nog steeds... Je maakt nog steeds mooie gedichten en je hebt toneelstukken geschreven en columns en je bent daar al een redelijke duizendpoot op allerlei gebieden.
1: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen en in die tijd dat ik gedeputeerde was kwam ik aan dat schrijven niet toe.
0: Nee.
1: Als jij zegt van wat heeft het betekend, heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd. En dat lukt nu weer iets meer. Ik heb nu wat meer tijd, dus ik ben nu weer meer met schrijven bezig. Maar aan de andere kant had ik die tijd als gedeputeerde ook niet willen missen, want het was een hele leerzame tijd en ik heb heel veel opgestoken van hoe het werkt in het bestuur en in de politiek. Dus...
0: Maar je bent oorspronkelijk geen Drentse. Je bent geboren in Beekbergen.
1: Ja.
0: Hoewel dat natuurlijk ook een beetje, dat is op de Veluwe, hè, bij Apeldoorn.
1: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond.
0: En toen naar de Zuid-Hollandse eilanden, als ik goed...
1: Nou, mijn familie komt komt uit het westen. Mijn moeder komt inderdaad van de Zuid-Hollandse eilanden. Mijn vader uit het Utrechtse, hè, dus het rivierengebied. En die zijn na hun trouwen in het oosten van het land gaan wonen. Daar ben ik geboren. En met een korte onderbreking in Brabant, eigenlijk toch vooral in Drenthe opgegroeid. Twente, Drenthe.
0: Ja, want jij hebt je ook eigenlijk toch redelijk voor de Drentse taal inzet. Hè? Ik bedoel, dat gaat nou even over in Drenthe, ja. Dat kan. En jij hebt een aantal dichtbundels geschreven. Dus
1: ja.
0: Hoe... Ja, jij bent eigenlijk toch wel helemaal Drenthe.
1: Ja, ik voel me Drenthe.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik ook wel weer, als ik hoor over plaatsnamen in het Westen. En ik herinner mij hoe mijn vader daarover vertelde, of hoe mijn moeder daar nog steeds over vertelt. Dan heb ik daar ook wel wat mee. En als mensen iets vervelends zeggen over mensen uit het Westen, dan raakt mij dat ook. Omdat ik daar ook wel een verbondenheid mee heb. Aan de andere kant, zo gauw er ergens iets ten nadele van Drenthe wordt gezegd, dan heb je ja. mij ook boven op de kast.
0: Ja, ja, maar dat zijn meestal ook, ik bedoel, dat ben altijd van die algemeenheden. Hè, van buiten het Westen woont alleen nog maar boeren en zo, weet je wel. En wij zeggen dan, dikke nek en zo, dat soort dingen. Of Haagse bluff en zo.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zijn
1: toch... veel gegeneraliseerd.
0: Ja, absoluut, ja. Ik bedoel,
1: maar wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat je de verschillen die in Nederland ben, dat je die goed boven water houdt. Ik vind het heel jammer als alles egaal wordt en uniform wordt en gries.
0: Ja,
1: dat vind ik niks aan. Ik vind je moet een beetje regionale herkenbaarheid houden.
0: Ja,
1: en in de taal en in het landschap enzovoort.
0: Ja, daar hadden we het nog even over voordat we aan dit gesprek begonnen. Over de bouw in Drenthe, hè? Op die kleine dorpen, zo op de Hondsrug en richting Annen en zo. Daar heb je dan toch niet zoveel aan kunnen doen als... daar vraag je daar niks mee te maken in jouw positie toen?
1: Nou, ik ging niet over ruimtelijke orde.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk wel invloed kunnen hebben als lid van het college van gedeputeerde staten.
0: Vond jij ook niet mooi zeker, waar ik het nou over heb?
1: Er zijn verschillende dingen gebeurd die je inderdaad niet tegen hebt kunnen houden. Een bouw van nieuwe bestemmingsplannen. waarvan ik het vreselijk vind dat ze gekomen zijn. Aan de andere kant, in de sfeer van de monumentenzorg, in de sfeer van meer aandacht voor het landschap, denk ik dat er in die 8 jaar toch wel wat is bereikt. Maar dat je het in je eentje kunt keren als daar niet voldoende steun is, daar ben ik wel van overtuigd.